Ja, dat was het 11 minuten lang nummer van Santana. Dat was Soul Sacrifice live op Woodstock. De eerste keer dat ik dit zag. Want ik heb dat niet gehoord, ik heb het gezien. Was bij mijn grootvaders thuis en die was grote fan van de Woodstock film. Die film die je kunt zien, waar een cameraploeg is meegegaan, dat hij meepakt door alle optredens en zo, de sfeerbeelden van Woodstock. En dat is het eerste wat mij ooit toonde. En ik was, denk ik, 5 jaar oud en ik was zo omvergeblazen door de pure energie en ja, het feit dat die... Allee, ik snapte het toen natuurlijk nog niet, maar mijn grootvader liet dat zo'n beetje uit van ja, die zijn helemaal... Ja, die hebben iets genomen, hè. En ik was een beetje ouder, denk ik al zo, want ik snapte het concept van drugs wel en alcohol. En hij was van, ja, die zijn zo weg, maar toch is dit nummer zo... Die hebben dat zoveel gespeeld, dit zo hard in hun. En dat is gewoon, allee, dat is echt legendarisch, hè. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is een van mijn persoonlijke favorieten. En dat is Thalassa, de Hide and Smile Edits van de International Soleil Band.

Ja, dat was Thalassa van de International Soleil Band. Het is nu ook al 6:08 en dit is Radio Rauwkost, live vanuit de Ernest van Dijkkaai. En ik ben Nando van den Brande. Ik ga jullie vergezellen voor nog een uurtje tot het 7 uur is. Dus ik hoop jullie van genieten en ik hoop dat jullie aan het genieten zijn van jullie vrijdagavond. Het weekend is net begonnen en voor de mensen die toch nog moeten werken of die nog gewoon gaan werken dit weekend. Ik hoop dat de muziek het een beetje beter maakt. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is O Tengo Suerte van Masayoshi Takanaka. Maar dat klinkt vreemd in het Nederlands. Maar hier is hem. Geniet ervan.

Dat was Otengo Suerte van Masayoshi Takanaka. Ja, echt heel, heel smooth sound, heel cool, echt heel zomerachtig. Hè? Zo die goede mix van Japanse jazz en zo Braziliaanse funk. En ik ben daar een enorme fan van. We gaan ineens naar het volgende nummer. En dat is Canned Heat van Jamiroquai. De meeste van jullie zullen dit nummer wel kennen. Van de befaamde scène in Napoleon Dynamite. Waar hij eigenlijk... het is, ik zal even snel uitleggen wat er aan de hand is. Dus Napoleon is een jonge middelbaar. En ze heeft een nieuwe maat die recent nieuw is op school. En hij wil gaan voor schoolpresident. Schoolpresident? Want dat is zoiets in de VS, hè, met zo'n hele verkiezing. En dat is een jongen aan Pedro. En er is een speech op het einde, op de verkiezingsdag. En een skit, een act. En dat wist hij niet. Dus hij dan danst op dat nummer op Canned Heat. Super toffe scène. En het coole is eigenlijk dat de acteur eigenlijk... Dat ze drie nummers hebben gedaan. En op elk nummer heeft de regisseur gevraagd om drie verschillende awkward dansjes te improviseren. En dan hebben ze elk gesneden en gekut wat bij elkaar paste. En dan het nummer erop later opgezet. Om het echt zo heel organisch te doen lijken. Maar hier is Canned Heat van Jamiroquai.

Ja, dat was Jamiroquai met Canned Heat. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Tank met een roepteken. Het beroemde openingsnummer van de anime-serie Cowboy Bebop. Voor de mensen die grote fan zijn van Akira of Ghost in the Shell of andere anime. Zeker een aanrader. Echt een klassieker van de jaren 90. En dat is gecomponeerd door Yoko Kanno en is uitgevoerd door haar band The Seatbelts. Het is een soort van, het is een energiek en krachtig instrumentaal nummer in de stijl van big band, jazz en bop. En het is uitgekomen in 1998 in het titulaire album Cowboy Bebop. Dus, hier gaan we.

Ja, dat was Cowboy. Dat was The Seatbells met Tank. Het intro-nummer van Cowboy Bebop. Het volgende nummer is echt gewoon... Ik heb twee nummers van de quintessele vadermuziek, in mijn mening. Ik denk dat er misschien wel vader hier een beetje... Hoe zit je het? Dit is beledigend. Ik bedoel het zeker niet als beledigend. Het is met alle respect bedoeld. Maar dit is Alice in Chains. En dit is Man in the Box. Geniet ervan. Ja.

Ja, dit nummer en het volgende nummer zijn voor alle vaders op de wereld. Buiten jij, Maurits van Einde. Ik heb een persoonlijke vete met jou. Jij bent echt... ik weet voor de mensen die weten wie Maurits van Rijnde of van Einde is. Dat is zo'n nieuwe politieker. Allee, die is waarschijnlijk die was al mee aan het draaien met de Open VLD hiervoor, geloof ik. En nu heeft hij zijn eigen partij, genaamd de Durfpartij. Maar eigenlijk gewoon een alternatief is op het Vlaams Belang. Ik had weer een video van hem. Ik moet ook echt gewoon die mens blokkeren, maar ik blijf clips van die zien. Van hem in het parlement, waar het ging over het feit dat Eamon Horsch is gearresteerd geweest. Een paar weken terug, hier op de Suikerui. Een politieker die gewoon legaal aan het protesteren was. Er was geen geweld. En hij zegt van, ja, deze zaak schandalig te gebeurd is. En heel hard, ze hebben een van de artiesten van Black Wave in een chokehold gehouden en zo. En die heeft er zelf ook over uitgesproken. En dat wordt aangekaart. En hij trekt natuurlijk direct in het defensieve. Want, veel van zijn stemmers zijn politieagenten natuurlijk ook. Hè, want hij gaat een harde oplossing brengen naar alle criminaliteit en de financiële problemen. En alle vuile politiek, alle politiekers zijn klootzakken buiten hij. Hij was bezig van, ja, jij bent hier bezig over dat ze hier te gewelddadig bezig zijn tijdens een protest, terwijl de politieagenten in Antwerpen, Brussel en Gent al jaren te kampen hebben met het geweld van het linksgespuis. En zij worden uitgescholden en geïntimideerd en in elkaar geslagen. Ten eerste, allee, is het ook niet prettig als wijkagent. Ik heb me voorstellen dat je altijd als stront van de straat wordt uitgescholden, maar het zijn niet alleen de linkse en die van politieagenten houden. Dus ik denk als je als politieagent staat te werken in het stadium van een bosuil, denk dat je er ook wat dingen naar je kop gegooid krijgt. En ik denk niet dat die jongens al te links zijn. Allee, misschien ben ik fout, hè, maar ik denk niet dat die links zijn. En ten tweede, je voelt je geïntimideerd als politieagent. Je bent een politieagent. Jij hebt een pistool op zak, maat. Ik niet, hè. En jullie zijn met meer. En jullie hebben matrakken bij. Allee, ik weet het niet. Ik denk dat het omgedraaid moet zijn. En dan van het links... En dan, ja, dan was ze weer bezig aan het links gespuis. Alsof de CCC hier nog altijd aan het rondlopen is. Het is niet dat hier wekelijks politieagenten en rijkswachters doodgeschoten worden door linkse terroristen, hè. Allee... Het is gewoon... dit is even mijn tangent over Maurits. Als je deze hoort... Kusje, ik hou van u. Sorry, mijn excuses. Hè, ik zal een goede knuffel geven als ik u zie. In ieder geval... dit linksje spuis heeft een nummer voor u. En dat is Wood van Alice in Chains. Geniet ervan. Vooral jij, Maurits.

Ja, dat was Alice in Chains met Woods. Ten eerste, big ups naar Burbage in Hinckley. Dat is een klein dorp. Ik ben daar, daar is een goede maat van mij aan het luisteren. Helemaal vanuit de UK. We zijn wereldwijd aan het gaan, jongens. met mijn, 6 luisteraars. Maar in ieder geval... het volgende nummer dat klaar op staan is Dia Guamanche van Dionoso Mayo. En dat is eigenlijk een nummer van Cabo Verde. En het heel cool eraan is dat je gaat merken, als je luistert, heeft een heel harde synthesizer sound. Want het coole is, er was een schip dat voor een synthesizer expo in de jaren 80 naar Brazilië moest gaan. Maar tijdens een storm is dat schip gezonken. En zijn die synthesizers allemaal aangespoeld, duizenden synthesizers, over de kust van Cabo Verde. Omdat de stroom gaat zo waarschijnlijk, waar die gezonken zijn. En de revolutionaire leider van Cabo Verde heeft die gevonden. Ze hebben die gefixt. En dan heeft hij, besloten gezegd dat al die synthesizers naar muziekscholen moesten gaan. En scholen. Dus veel jongeren daar zijn ook opgegroeid door muziek te maken met synthesizers. En zo is er ook een unieke muziekstijl ontstaan waar zij hun klassieke muziek mengen met die synthesizer sound. En dat is supercool. En dit is eigenlijk een voorbeeld hiervan. Dit is Dia Guamanche van Dionoso Mayo. In hun album Space Echo.

Ja, beste luisteraars, het zit er hier bijna. Tijd is bijna op. We zijn er bijna klaar mee, nog 20 minuutjes. En het weekend kan bijna beginnen. En je is ook tijd voor het volgende programma natuurlijk. Hè. Maar het weekend kan bijna beginnen. En daarom heb ik dit nummer klaarstaan voor jullie. En dit is The Weeknd van Michael Gray. Geniet ervan.

gesloten. Rappers zijn nog nepper dan de opgespoten. Geen burn-out, yo, maak me dat niet wijs. Net als eigen makelij is alles eigen in mijn galerij. En al dat gedoe, dat is al lang voorbij. Maar toch voelt het nog zo dicht alsof het zit hier aan me zij. En de bars, dat lijkt wel alsof ik studie heb gedaan. Dat is niet waar, gewoon gewerkt aan structurele mind.

0: Meneer, daar gaat het fiets.
1: Hey, goeie avond. We zijn er bijna, we zijn bijna klaar. En ik heb nog een nummertje klaarstaan voor jullie. Dat was Vrijheid van Meningsuiting van Kaba en Twan Apart. In plaats van Vloeibaar Goud te samen. Maar ik heb nog een Vloeibaar Goud nummer. En dat is Broer Zijn. En dat is van hun album De Rommel, maar dat ze recent hebben uitgebracht. Geniet ervan, beste luisteraars.

Hey, goeie. Dat was even een kleine technische storing, maar het nummer was praktisch al gedaan. Het volgende nummer dat klaar heb staan is ook van Vloeibaar Goud. We zijn een beetje in een Vloeibaar Goud aan het gaan, want het is gewoon een Vloeibaar Goud type avond. Maar ook gewoon, de mensen aan mij gaan heel veel hip-hop draaien, dus mocht deze u eens interesseren, blijf dan zeker luisteren. Dit is Marcel van Vloeibaar Goud. Ik vind dat een heel bangelijk nummer. En ook gewoon, ik ben ook wel heel trots erover. Ik heb daar de LP-cover voor geschoten. Dus ja, ik ben er een beetje trots op. Maar hier is hij. Geniet ervan. Oh. Ik denk dat we een probleem hebben. Oh. Ik heb even een kleine storing. We hebben geen muziek even op het moment. Oké, hier gaan we. Geniet ervan. Beetje een duistere vibe.

0: of zender.
1: Maakt niet uit, weer al van die coke gebeest. Higher dan uw hoogtevrees en strekker dan een pokerface. Hij gaat erover, hij pakt meer dan hem nodig heeft. Marcel is het voorbeeld,

0: Ja, en zonder tune, openingstune, zijn wij nu in de ether, want die computer is hier traag, zeg. Wacht, hè. Het komt. Want het is weer onderweg dus, en daar is Rafa. Hey Rafa. Nog niet verklappen uit welk land onze gast is, want we gaan een kleine quiz doen. De luisteraar en een aantal vragen stellen. En dan kunnen ze zelf al dan niet te weten komen waar dat onze gast van vandaag vandaan komt. Oorspronkelijk komt ze uit Antwerpen, maar
1: ja.
0: Ze is ooit verhuisd. Maar naar waar? Naar waar?
2: Naar waar? Ik weet het.
0: Jij weet het?
2: Ja.
0: En misschien kun jij de luisteraar al met een vraag op pad zetten, op het spoor brengen.
2: Een vraag, oké. Okay. In welk land heb je zo wat minder last gehad van corona?
0: Oké, okay, dat is een goede vraag. Dus ik ga er ook in stellen. Nee, je mocht nog niet antwoorden. Ah nee, de luisteraar moet het weten. Ik zeg, het land ligt op ongeveer een 30 uur vliegen van hier. Of reizen van hier. Je moet er 30 uur voor over hebben. Met vliegtuig en al.
1: Ja.
0: En overstappen.
1: Ja.
0: Waar gaat overstappen?
1: Nou, Singapore.
0: Singapore. Je moet overstappen in Singapore.
2: Ja, ja. We gaan niet de taal vermelden, want dan weten misschien mensen dat. Hè? De taal die daar gesproken wordt veel. Ja.
0: Ik zeg nog een hint. Het is 9 keer zo groot als België, ja. Waar jij woont nu.
1: Klopt.
0: Het is een jong land.
2: Een jong land?
0: Een heel jong land. Het is maar 150 jaar oud. Het is jonger dan België.
2: Als staat bedoel je?
1: Als land, niet als...
0: Als staat, staat.
2: Als nazi-staat,
0: Het is natuurlijk al eeuwen uit, want het is gevormd door vulkanen die dan boven de oceaan...
2: Ja, ik weet niet zoveel van het land. Ik heb onlangs wel wat met iemand gepraat, een aantal keer, die in het land heel lang gewoond heeft. Nu okay. Ook in Antwerpen woont.
0: Ja.
1: Ja. Ook fijn.
0: Ik las er gisteren nog over het land en er wonen heel veel Nederlanders, blijkbaar.
1: Nederlanders.
0: 60%
1: voornamelijk,
0: kan dat?
1: Nee. Ja, zou kunnen. Voornamelijk gemigreerd, ik denk in de 50, 60er jaren.
0: Ah zo?
1: Ja. Aha. Denk ja. Ik.
0: Ja. En spreken die dan nog Nederlands? Of...
1: Mag ik de taal verklappen die we spreken? Nee, die eigenlijk weigeren eigenlijk om Nederlands te spreken. Die spreken de taal dat daar gesproken wordt.
0: Ah ja, maar die kunnen
1: als ik dan Nederlands tegen hen spreek. Ja. Want dat vinden ze dan heel onbeleefd. Als je in dat land waar je bent, Nederlands tegen elkaar zou spreken.
0: Ja.
1: Maar dat is meer de oudere generatie, niet zozeer de jongere generatie.
0: Aha.
2: Hoe lang duurt deze quiz?
0: Wel, hij duurt zo lang dat de computer wil vertrekken.
2: Ah, dus, ja, de computer kunnen vertrekt nog niet.
0: Waar staan. Het is een land waar tot voor kort amper zoogdieren voorkwamen. Alleen vleermuizen of zo. Maar ja, sinds
1: dan
0: de
1: westerling...
0: De westerling heeft daar natuurlijk zijn huisdieren en allerhande dieren binnengebracht. Maar dus toen het nog van de...
1: Ja, dat klopt, want er waren ook geen bijen.
0: Aha.
1: Dus zeg, ze hebben de bijen geïntroduceerd.
2: Hoe lang ben jij in dat land geweest?
1: Ik woon daar nu al 20 jaar.
2: Ah ja. Dus je bent nu hier even op vakantie?
1: Niet echt vakantie, een beetje dubbel. Sterfgeval en een 60ste verjaardag voor mij. Maar een beetje, een beetje van alles. Ik ben hier ondertussen mijn 9e week aan het ingaan.
2: Ja.
1: Dus, maar ik vertrek volgende week in dinsdag. Ja. Vertrek ik terug naar mijn land.
0: Maar het is inderdaad intens. Je hebt mij verteld. Mogen de luisteraars dat weten? Uw moeder is er niet goed.
1: Die is stervende, toe. Ja.
0: En
1: ja, en dat...
0: Jij vertrekt terug.
1: Ik ben ook in dat land terechtgekomen om... Doordat mijn 25 jaar geleden mijn vader is gestorven.
2: Mm-hmm.
1: En doordat mijn vader is gestorven en wij waren naar dat land al naartoe gegaan, hebben wij de keuze gemaakt voor gewoon hier achter te laten, alles achter te laten en daar.
0: Dat is natuurlijk niet gemakkelijk, hè, want ja, je laat natuurlijk ook dingen achter. Hè. Bedoel,
1: zekerheid, alles wat normaal voor je is, moet je achter je laten.
0: Ja.
1: En ook opnieuw beginnen. Gewoon open-minded zijn en gewoon een nieuw pad volgen.
0: Ja. Ja.
1: Maar een nieuw. Ik was 40 dat jaar, dus voor mij was dat. Een beetje als herboren worden. Ik ging naar daar en ik kon gewoon het leven dat Lin wou leven, heb ik eigenlijk daar opgebouwd.
0: Ja. Ja. Ik ga de tune van ons radioprogramma opzetten en ik ga even vragen, misschien is er een luisteraar die al weet naar welk land jij bent geëmigreerd als Antwerpse. Dus een expat, zeg jij, hè?
1: Ja.
0: Hè, zo noemen ze dat, hè? Ik vind dat een heel vreemd woord, eigenlijk. Expat.
1: Expatriot, denk ik dat dat bestaat.
2: Expat in Antwerpen. Of wat bedoel je?
0: Wel, zij was Belgisch. Zij was woonachtig in België. Belgisch.
2: Ja, ja.
0: En zij is naar een ander land verhuisd. Zij heeft ook je hebt ook die nationaliteit nu.
1: Ja, ik ben eigenlijk... Ik ben nog wel Belgisch in... Mijn ander land.
2: Of zij is expat in Nieuw-Zeeland.
0: Oh, sorry.
2: Ik heb het.
0: Daar gaat het.
2: Zet de begintje maar op.

0: Merlin, dat is de Morendans. Hè. Dat is onze openingstune van ons programma. En de Morendans is een lied dat geschreven al, of althans verzameld is door het ene Tienman Susato. En Tienman Susato was de kerk- en de orgelmeester en de muziekmeester in de kathedraal in 1500. Dus uw vader, waar we het straks misschien ook ja. over gaan hebben, die moet hij ongetwijfeld al als figuur hebben gekend. En die zal, volgens mij ook, die Morendans, dat lied, ook wel gekend hebben.
1: Misschien zelfs gedanst hebben, maar dat weet ik
0: ja.
1: niet.
0: Ja, ja, ja, ja. Want daarover zullen we het straks even hebben, hè, over ja. waar jij een beetje vandaan komt.
1: Ja.
0: Je hebt nogal een fantastische vader gehad die hier volksdansen gaan opzoeken is in het ja. verleden en ja. die terug in de roulatie heeft gebracht en met de Lange Wapper als dansgroep die nog altijd bestaat.
1: Ja.
0: Maar laten we ons daar het straks eens over hebben.
1: Ja.
0: Ik wil graag even, als jij daar in Nieuw-Zeeland zijt,
1: ja, we mogen het zeggen nu.
0: Stap eens buiten uit uw huis en beschrijf eens waar dat jij woont. Zo. Wat is dat daar?
1: Ik stap buiten mijn huis. Ik heb een hele groene, mooie tuin. Ik kijk recht over een baai uit. Die aan de overkant ligt aan een ander stuk grond, zal ik zeggen, of hoe ik ook het moet noemen. Maar dat is eigenlijk de flank van de heuvel, die een vulkaan is. En die vulkaan is de Karioi. En die heeft de vorm van een vrouw. Dus het naar gelang hoe het zonlicht erop schijnt in de tijd van de dag, vormt dat andere figuren. Ik woon dus tegen de oceaan. Ik woon eigenlijk tegen de Tasmaanse Zee. Maar wij noemen dat de oceaan.
0: De Tasmaanse Zee, dat is de zee hangt tussen Australië en Nieuw-Zeeland?
1: Ja.
0: Dus je kijkt
1: ja.
0: eigenlijk naar Australië.
1: Ja,
0: je kunt het niet zien, want dat is 2000 ja, ja. kilometer ver, ja. heb ik gelezen.
1: Ja.
0: Maar ja, ja. die kant.
1: Ja. Het is een goede 2 uur vliegen naar Sydney. Als je van Auckland vliegt naar Sydney, is het een goede 2 uur vliegen.
0: Ja, want gesitueerd... Hamilton had jij gezegd, hè?
1: Hamilton is de dichtbijzijnde stad, maar dat is 45 kilometer van waar ik woon.
0: Het is een dorpje.
1: En ik woon echt midden in de bossen. En onze bossen moet je voorstellen als dense native forest. Mm-hmm. Onze bomen worden vooral op het Noordereiland aan, want Nieuw-Zeeland bestaat uit 2 eilanden, Noord-eiland en Zuid-eiland. Noord-eiland is een beetje subtropisch. Zuid-Eiland is meer het Europese klimaat, wordt het ook kouder in de winter. Wij hebben nooit echt koude winters. Nu is het er winter bijvoorbeeld en het is ongeveer 13 tot 18 graden tijdens de dag. Het wordt wel kou, misschien -1 of -2 s'nachts, maar ja, ja. niet zo dikwijls.
0: Ja.
1: En ons bomen worden bijvoorbeeld ook nooit kaal. Dus ook in de winter ziet alles nog altijd heel groen. Ja. Dus geeft u gewoon ook een heel ander gevoel. Om mee uw dag om te gaan. Ja. En als het regent, bijvoorbeeld het grote verschil wat ik ook altijd vond met België, is als het regent, zelfs als het regent, blijkt er toch altijd zon door de wolken te komen. Dus het ziet er niet grijs-grijs. Het heeft altijd een bepaalde lichtinval.
0: Ja.
1: En ik weet niet of dat te maken heeft met waar Nieuw-Zeeland ligt en hoe dat de zon erop schijnt.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel mooi. Het is nooit echt grijs-grijs-grijs-grijs.
0: Mm-hmm.
1: Voor weken aan een stuk, dat kennen wij eigenlijk niet.
0: Okay. Ja. Dus je staat in een tuin en dan de straat, maar er zijn een paar huizen.
1: Ik woon eigenlijk op een gravel road. Wat dus een want ik moet vaak soms een beetje Engelse woorden gebruiken.
0: Ik hoor dat je ondertussen ook een beetje een Engelse, hoe zeg je dat?
1: Een intonatie waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Wij wonen op een gravel road, wat dat een unsealed, dus geen betonweg of een... Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Geen gecementeerde weg. Dus,
0: ja, en, geen asfalt.
1: Ja, geen asfalt, ja. En ja. Allemaal groen. Dat zijn eigenlijk weilanden en er staan dan zo'n paar huisjes.
0: Ja.
1: Maar mijn driveway is heel, heel steil omhoog en is allemaal bos langs. Dus ik moet, als ik van de weg kom, de grote weg naar mijn huis, is dat een goeie 8 minuten dat ik gewoon door het bos ga voor ik aan mijn huis kom.
0: Echt?
1: Ja.
0: Amai. Dus helemaal afgelegen. ja,
1: niet echt afgelegen, maar wij wonen in een stadje, maar wij wonen eigenlijk in dat stadje op een klein beetje een schiereiland, want de oceaan komt eigenlijk binnen in een soort harbor en die komt dan binnen en die hebben heel veel baaien en mm-hmm. estuaries daar rond. En ik woon aan een van die estuaries. Dus, maar ik moet ook helemaal rondrijden om gewoon in het stadje te komen. Maar als ik eigenlijk op mijn verhoog, mijn dakterras ga staan, bij wijze van spreken, dan zie ik ook het stadje heel dicht bij mij, maar ik moet gewoon heel ver rondrijden.
0: Ja. En hoe zijn ze daar gekomen, dat huis? Mijn
1: man, die als wij immigreerden, die had... want wij moesten... Als we immigreerden was het niet zo heel makkelijk, maar omdat hij fietsmechanieker was, viel die onder de skilled migrant list. Mm-hmm. En dan zijn wij, voordat wij immigreerden, nog eens teruggegaan. Want in totaal zijn we 5 keer in Nieuw-Zeeland geweest voordat we echt zijn gaan wonen. Ja. En dan hebben wij naar Hamilton gegaan om werk te zoeken. En hij heeft dan in Hamilton werk gevonden. En dan zijn we, omdat we niet meer in een stad waar we wonen, omdat we zeiden, als we ons leven veranderen, doen we dat gewoon ook helemaal 360 graden ronddraaien. Doen we ook gewoon iets anders. En zijn we in een klein stadje terechtgekomen, een surfstadje. Helemaal anders dan elk ander stadje, want wij hebben geen ketens van winkels of zo. En... dat noemt Raglan en dat is een surfstad. En nog niet zo heel lang geleden, in mei, was daar de World Championships van de Surf Competition.
0: Ah zo? Ja. Dus er zijn goede golven?
1: Ja, heel goede golven. En left hand break, dus heel speciaal. Naar
0: left hand break?
1: Ja, normaal gezien komt dat van rechts, de golven, en bij ons komen die van links. Dus ze komen bij ons van over heel de wereld komen ze voor te surfen. Ja.
0: Dat surfen, dat doet mij ook direct denken aan het feit dat er nu meer en meer mensen gebeten worden door haaien.
1: Is bij ons nog niet zo heel veel voorgevallen, maar tijdens de surf, de World Championships... is er toch zoiets gebeurd, maar ze weten nog altijd niet of het een haai was of een seal.
0: Oh,
1: een zeehond. Ja, dus, ja.
0: Maar onlangs was er dus wel iemand in, ik geloof, was het in Sydney of in Melbourne?
1: Ja, daar is het een beetje meer in Australië. Maar in Nieuw-Zeeland, en zeker waar wij wonen, wij hebben ook orcas die in onze haven binnenkomen. Dus als de orcas komen, ja, dan staat het stadje stil en dan gaan we gewoon allemaal kijken. En er is heel veel voeding in de waters daar rond. Dus de haaien, ja, die
0: hebben genoeg
1: voedsel, die moeten eigenlijk niet...
0: Ik heb gelezen dat een haai, als die een mens ziet, dat eigenlijk meer uit curiositeit is. Dat hij daar is gaan nippen. Maar ja,
1: het een probleem nip van een haai is... Het zijn meestal de surfers, omdat die een wetsuit aan hebben. En die hebben vaak... vinnen aan of surfschoentjes. En die trekken eigenlijk heel vaak op zeehonden.
0: Oh, ja.
1: Of voedsel dat ze kunnen eten. Dus die denken dan vaak ook dat is. En die vallen dat dan eigenlijk ook aan daarom. Maar niet echt... ik denk dat ze niet echt jou willen opeten.
0: Ja. Dus jij bent er niet echt bezorgd over als jij gaat zwemmen? En ga jij zwemmen in de oceaan?
1: Maar niet zo echt want de stroming is nogal heel sterk.
0: Ja.
1: En vaak, ja, je moet echt wel voorzichtig zijn, want er verdrinken eigenlijk wel heel vaak mensen, omdat ze eigenlijk verrast worden door de echte sterke stroming in de oceanen.
0: En dus. Ik kan mij ook inbeelden dat het er niet is gelijk hier, dat er om de zoveel meter een redder op het strand zich bevindt.
1: Dat is een kleine... Je hebt wel surf lifesaving, noemt dat dan.
0: Toch, ja.
1: Want mijn oudste zoon was ook... als ze opgroeide, was daar ook vrijwilliger bij de surf lifesaving. Die hebben een stuk van het strand en die bewaken bepaalde stukken. Maar als een strand kilometers lang is, is dat natuurlijk ook maar een bepaald deel waar dat je... En die kijken een beetje waar dat de golven eigenlijk veilig zijn. En ze halen je er gewoon uit als je niet als het te onveilig is voor te zwemmen.
0: Dus het is niet de bedoeling dat je om het even waar gaat zwemmen, omdat je spreekt van al die baaien.
1: Mensen doen dat wel. Ja. En vaak in een baai zijn de waters een beetje kalmer. En dan gaat dat wel. Maar toch, de taaien zijn ook heel sterk, zeker aan de Tasmaanse Zee, veel meer als de Pacific Ocean. Ja, je moet een beetje voorzichtig zijn, toch? Ja.
2: Dus, zeg, ja. En je woont in bosrijk gebied? En,
1: ja, maar vlak tegen de oceaan wel. Hè. Dus ik woon in bosrijk gebied, maar dat is het mooie aan Nieuw-Zeeland. Je hebt de oceaan, maar vlak daartegen ligt ook de bossen. Dus niet, dat is niet gelijk hier dat je het water hebt en je hebt dan de dijk en er is niks. Er zijn vaak geen huizen op het strand. Er zijn geen cafés.
0: Geen brasserie, geen moes.
1: Nee, je moet daar een beetje voor rijden. Dan ga je naar het stadje, ga je dat doen. Maar als je naar het strand gaat, ga je echt voor watersporten te doen of te wandelen.
0: En dat doe jij ook?
1: Ik wandel heel veel. Ik doe niet zo heel veel, want ik ben bijvoorbeeld geen surfer. Ja. Ik ben meer een fietser en een wandelaar.
0: Want het gaat er bergop en af.
1: Heel, heel veel bergop en
0: af. Is dat daar wel fietsbaar dan?
1: Ja, voor
0: elektrisch
1: de
0: misschien? Of?
1: Nee, ik wel ondertussen met mijn rugklachten. Maar mijn man die fietst, doet heel veel fietstochtjes rond Nieuw-Zeeland. Ja,
0: aan alle fietsers hier, want fietsen is geweldig in de lift. Nieuw-Zeeland is een...
1: Ja,
0: een,
1: en ook een bikepacking, want mijn man is er ondertussen mee bezig voor bikepackingstours te doen.
0: Oké, geweldig.
1: Ook uit Europa kunnen ze dan het grief huren. Dus kan jij hem ook altijd opzoeken.
0: Ja.
2: Maar het is wel bergop, bergaf.
1: Het Rafa. Is bergop, ja.
0: Rafa, dat is een idee voor ons. Uh-huh. We moesten een bikepacking tour gaan doen in Nieuw-Zeeland.
1: Je bent altijd welkom. Ik heb twee caravans waar je altijd in mag blijven slapen.
2: Kijk eens, dat is niet bij de deur. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Het is niet zo zoals daar binnen. Het is makkelijker fietsen, denk ik.
1: Het is niet makkelijker, want de wegen zijn er ook niet zo echt op gemaakt. Wij hebben niet echt autosnelwegen, meer highways.
0: En geen fietspaden.
1: Nee, geen fietspaden. Nee. Ondertussen in de grote steden beginnen ze daar wel aan te werken, maar niet gelijk hier. Dit is gewoon bicycle paradise. Ja, dat ken. Maar er zijn ook niet zo heel veel fietsen. Nieuw-Zeelanders gebruiken de fiets ook niet vaak als een transportmiddel, maar meer als een hobby of... of hen fit te houden, maar niet echt. Ja. Een Nieuw-Zeelander is wel een beetje te auto-minded.
2: Zoals veel landen.
0: En als jij dan is beslist, ik ga naar de zee vandaag. Hoe gaat dat dan? Jij wat grief in de auto of in de fiets?
1: Dat is ongeveer... ik kan dat met de fiets doen, maar met mijn elektrisch fietsje dan, want die bergop voor mij is ondertussen al een beetje te veel. En dat is een goeie, denk ik, kwartiertje fietsen voor mij. Ja. En dan kom je aan het strand. En dat is een zwart strand, want het is vulkanisch. Dus het strand is zwart. En dat geeft het water ook altijd een heel mooie kleur. Zeker als de zon ondergaat, dan heeft dat zo een heel zilverachtige... heel magisch. Ik vind dat ongelooflijk mooi. Dus
0: je kunt er wel eens uren zitten dan? Of zijn,
1: of wandelingen gaan doen. Ja. 'S morgens. Of, zeker als ik een hond had, want ik had vroeger een hond. En dan vond je mij eigenlijk een paar keer per dag wel op het strand.
0: Ja. En als je dan honger hebt, dan moet je je picknick wel meedoen. Het is niet dat
1: dat wordt er ook veel meer gedaan. Zo, dat ze afspreken... En dan zeggen ze bring a plate. En een bring a plate betekent...
0: Potluck.
1: Een potluck. Ja, in het begin dacht ik, als wij daar gingen wonen, als mijn kinderen naar huis kwamen, bring a plate, dacht ik echt dat ik een bord moest meegeven. Maar die zeiden dan, maar nee mama, dat is echt, je moet iets van eten meebrengen. Ja. Oh ja, oké. Het werkt er gewoon anders. Je gaat daar... Anders op café en zo. Het werkt gewoon een beetje anders.
2: Anders, hoe bedoel je?
0: Mensen kennen elkaar daarmee.
1: Ik heb hier vaak de indruk dat de cafés en alles wat in een... Dat is natuurlijk in een groot stad sowieso meer. In een groot stad heb je dat ook die cultuur en film. Maar in een klein stadje... is dat niet zo echt entertainment. Ik vind vaak dat mensen naar cafés gaan of een film voor zich bezig te houden, dat ze niet moeten kijken wat er rondom hen is. En ik vind, als je in Nieuw-Zeeland en je gaat een wandeling maken, dat verrijkt je gewoon.
2: Maar Nieuw-Zeeland heeft ook grotere steden.
1: Ja, je hebt Auckland en daar wonen over 1,5 miljoen mensen ondertussen ook al. Nou, ja. Maar het ligt ook aan het water. Hè. Overal zie je water en dat is toch een heel groot verschil, vind ik, dat je altijd over de oceaan uitkijkt.
2: Ja, ja. En heel meer dan de Schelde.
1: En een ander gevoel, Wellington bijvoorbeeld ook, ja. die hebben... Ja, als je daar in die stad, een stad en een kunststad en eigenlijk een heel mooie stad en heel fijne mensen, en omdat ze zo kunstig is, maar je ligt daar vlak tegen het water, je kan ook de ferry pakken naar het Zuid-Ierland, wat een van de mooiste trips is, dat is bijna een cruise, want je komt dolfijnen tegen als je geluk hebt en ja, die omgeving is zo mooi. Je gaat de Marlborough Sounds binnen en de sounds zijn een beetje gelijk de fjorden, maar niet zo hoog. Maar het is gewoon adembenemend mooi. Gewoon.
0: En Wellington is ook niet zo ver van waar jij woont?
1: Ja, toch wel. Dat is een goeie 700 kilometer.
0: Ach, nee, ja. Dat is ver.
1: Ja.
0: Of is dat niet ver in Nieuw-Zeeland?
1: Dat is niet zo ver in Nieuw-Zeeland, want ik deed er vroeger ook wel. Ik heb altijd Marten gedaan en ik ging daar ook wel Marten doen. En als ik dan probeerde ik mij voor te stellen, als ik in België woon en ik zou dat doen, zet ik ergens diep in Frankrijk. Ja. Als ik zou maar te doen 700 kilometer verder. Ja. Maar dat is gewoon ook heel normaal.
2: Ja. Ja, want dat interesseert ons natuurlijk vooral zo van wat zijn de verschillen met België en Antwerpen. En het is nu niet ecologica, dat is pas volgende week op dit
0: uur. Wij wisselen elkaar af. De ene week op vrijdag is Rafa ecologica, ecologische kwesties.
2: En nu is het Antwerpen.
1: Ja.
2: In Antwerpen.
0: Maar ik wou kwestie, we zijn u kwijt, hè?
1: Ja, je bent mij kwijt.
2: Ik wou toch vragen, want hier in België hebben we niet zoveel last van bosbranden nu als in Frankrijk en Spanje. Maar ik las zoiets in de Gouden van dat in Australië niet lang geleden er ook veel bosbranden waren. Hoe zit dat in
1: Australië is nu natuurlijk niet Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland hebben wij ook veel bosbranden en we moeten er ook wel heel voorzichtig mee zijn.
0: Ziet je het klimaat daar veranderen?
1: Ja, heel veel.
0: Of voelt je dat? Ja?
1: Op 20 jaar dat wij daar wonen is het heel veel veranderd.
0: En ook kwestie
1: veel
0: van...
1: warmer, minder regen, maar als het regent feller, veel meer torrential, dus echt heel, heel fel. En dan krijgen wij heel veel overstromingen. Als het te droog is, ja, dan moeten we maar je moet maar het gras afrijden, één klein vonkje en het schiet gewoon ook allemaal in brand.
0: Mm-hmm.
1: Het is een beetje over de hele wereld, denk ik.
0: Ja. Dus is het dan een plek om naartoe te vluchten als het hier te warm onder onze voeten wordt? Ja, dat is niet per se, niet per se duidelijk. Of misschien wel, want ik heb wel eens gehoord, in de aanloop van ons gesprek, heb ik dat wel eens verteld. Dan komt iemand die naar Nieuw-Zeeland is gaan. Dan zei iemand mij, ze zijn daar, de rijke kapitalisten zijn daar allemaal grond aan het opkopen. En, om dan eventueel te kunnen daar naartoe vluchten als het nodig is. Dat is iemand mij.
1: Dat weet ik zo niet echt. Maar de rijken, en dat is een beetje over heel de wereld, die kopen huizen overal op. Ja. En die willen daar geld van maken. Vandaar dat de huisprijzen ook altijd stijgen en stijgen. Maar ik denk dat het een beetje over de hele wereld hetzelfde probleem is. De rijken kopen huizen op, maken hun huren zo duur en de kleine mens kan er niet meer wonen.
0: Dus dat is niet anders in Nieuw-Zeeland?
1: Nee, dat is niet anders. Ons huisvestingsprobleem is groot.
0: Ja?
1: Heel groot, ja.
0: Te weinig huizen?
1: Niet te weinig huizen, maar gewoon...
0: Te duur?
1: Niet. Veel mensen hebben te veel huizen en verhuren het als Airbnb. Een beetje hetzelfde probleem als in Barcelona en... In Madrid dacht ik ook een beetje. En ook, mensen willen huizen bezitten, maar willen er dan vaak ook, als ze op vakantie willen gaan, en als je 7 huizen hebt verspreid over Nieuw-Zeeland, en je denkt, ik wil naar de bergen, dan ga ik in dat huisje wonen voor een paar weken. Dus staat dat ook gewoon altijd leeg. Ja. Er staan heel veel huizen leeg, maar er zijn ook heel veel daklozen. We hebben ook wel... dat probleem is een beetje wereldwijd, denk ik.
0: Ja, dat is ook hier aan onze...
2: De ruimtelijke ordening, dat zegt toch ook wel iets. Ik las ook van dat er een probleem is in Frankrijk, dat er minder mensen op het platteland wonen en dat er daardoor ook meer problemen ontstaan, bijvoorbeeld. Misschien kan men in de zee vluchten in Nieuw-Zeeland als er een bosbrand is. Ik weet het niet.
1: Ja, maar het hangt er vanaf als het in het midden, want nog niet zo heel lang geleden stond Tongariro National Park. Dat is... Echt in het midden van het Noordereiland. En dat is eigenlijk een heel mooie oude wandelweg. Het was allemaal oud bos en woud eigenlijk. En dat stond in brand en dat hebben ze echt een beetje moeten afsluiten nu voor dat terug te laten groeien. Maar dat verspreidde zich heel, heel fel, omdat wij ook gewoon een hele droge zomer hebben gehad. Ja. Een hele droge zomer. Ja.
0: Dus. Maar op zich is er nog wel veel plaats, hè? Want ik heb het gezegd, 9 keer groter dan België en 5 miljoen inwoners verspreid over die twee eilanden.
1: Een beetje meer over 5 miljoen.
0: Of 6 miljoen?
1: Nog geen 6 miljoen, nee. We zitten juist over de 5 miljoen, denk ik. Maar bijvoorbeeld 20 jaar geleden, als wij er kwamen wonen, zaten we nog maar net over de 3 miljoen, denk ik.
0: Oh god, ja. Dus er
1: komen heel veel mensen binnen, maar er gaan er ook heel veel buiten. De jongere generatie Nieuw-Zeelanders komt naar Europa of gaat naar Australië werken, omdat je daar gewoon meer kan verdienen.
2: Van waar komen die dan, die mensen? Van waar migreren die naar Nieuw-Zeeland?
0: Azië,
1: de grootste groep op het moment zijn eigenlijk de Indiërs, die de grootste deel van de bevolking van Nieuw-Zeeland uitmaken. Niet meer de Europeanen.
0: Och zo.
1: Dat zijn Indiërs. En dan volgen de Chinezen, denk ik. Ook een heel grote Chinese...
0: Dus als we nu nog eens teruggaan naar uw dorp, dus als jij dan in uw dorp... En dat toch komt, dan moet jij eerst iets verwandelen?
1: Als ik met de auto ga, is dat ook een goeie 8 minuutjes rijden. Want ik heb zelf een galerij. En op mijn galerij heb ik mijn studio. Ik maak kleren in Nieuw-Zeeland. Waar ik dan ervoor marktjes mee deed. Maar nu heb ik met een kunstschilder heb ik een galerij begonnen. En dat is ook mijn studio. Ik werk vandaar. Ja. En mijn collega... dat is dan een kunstschilder en wij wisselen een beetje de dagen af dat we er werken. Ja. Maar het is beide onze studio en wij verkopen eigenlijk kunst van alleen maar lokale kunstenaars.
0: Mm-hmm. En daar komen toeristen langs ook?
1: Vooral van oktober begint dat. Oktober beginnen de backpackers zo'n beetje binnen te komen tot eind april. Tot na Pasen. En dan begint het stiltjes aan kalmer te worden van mei tot september is het een beetje winter en dan is het echt heel kalm. Ja. Want daar moest ik in het begin wel heel gewoon aan worden, financieel dan, dat in de winter verkoop je bijna niks. Het is zo kalm en geven de kiwis ook gewoon geen geld uit. Begint het zomer te worden, zijn de toeristen er en dan geven de kiwis ook gewoon meer geld uit.
2: Ja. Zeg, we zijn meer dan een half uur bezig en we hebben niet eens iets meer dan de begintune gedraaid. Zo gefascineerd waren wij door uw verhaal over de geschiedenis of de situatie van Nieuw-Zeeland en de verschillen met België.
0: Ik heb hier een aantal muziekjes klaarstaan, maar ik zal aan Lin de keuze laten, want we gaan er maar weinig kunnen doen van jullie voorstellen. Dus welk zou je dan kiezen?
1: Goh, dat is een moeilijke. mag ik er maar eentje kiezen?
0: Nee, je mocht er een paar kiezen, maar nu
2: wat waren we
1: nu? Fat Freddy Drop Wandering Eye.
0: Oké, dat is goed.
1: Want dat is eigenlijk een beetje het liedje, als we in Nieuw-Zeeland zijn gewonnen in 2006, was dat een beetje de sfeer waar we toen in zaten. En er werd nogal heel veel rondom ons. Mijn man is dan ook een grote fan van Fat Freddy's Drop geworden en een paar concerten gaan zien.
0: En dat was nieuw toen jullie naar daar gingen?
1: Die is niet nieuw, want die bestaan al een tijdje, maar die hadden toen een nieuwe LP uit, geloof ik. En dat zijn wel heel gekende Nieuw-Zeelandse muzikanten ook.
0: Dus het brengt u terug aan dat groot moment dat je echt die
1: dat ik eindelijk herboren was.
2: Ze waren
0: wat een verademing. Ik voel het gewoon.
2: Ze waren hier al langs ook in Borgerhout. Ik heb ze daar live gezien.
1: Ja.

0: Zeg, je hebt al een paar keer dat woord kiwi laten vallen. Dus ja, jij bent een kiwi.
1: Ik ben een kiwi.
0: Jullie zijn kiwis. Het is geen scheldwoord. Het is je bent proud to be a kiwi.
1: Proud to be a kiwi,
0: en
1: ja.
0: Een kiwi, ja, komt dat dan alleen maar van die vogel? Is het dan,
1: de
0: is
1: vogel, dan ja, en de vrucht misschien ook, weet het niet. Ja. Maar het is eigenlijk wel de vogel, denk ik, die gebruikt wordt. Ja. Dat die ook maar alleen in Nieuw-Zeeland bestaat.
0: Ja. Zit die in hun hof?
1: Nee, die zit niet, want die was tot voor kort bijna uitgeroeid door hetgeen wat de Engelsen in de tijd ook allemaal hebben binnengebracht. Ratten, honden, weet ik wat, alles. Heeft de kiwi het heel moeilijk gehad. Maar er zijn wel terug zo heel de programma's voor die terug te integreren in de bossen zo, voornamelijk dan in gebied waar ze dan proberen predators buiten te houden, dan wordt dat ook een beetje afgesloten voor het voor de mensen.
0: Het is niet dat het beest kiwi, kiwi zegt? Nee.
1: Het maakt wel een heel hoog scherpend geluid, dat is wel zo.
0: Ah, ja.
1: Maar het zal niet echt kiwi klinken, maar het is wel zo, je hoort, als je het hoort s'nachts, want dan hoor je ook alleen maar s'nachts, want het is een nachtvogel.
0: Dus je hoort hem wel?
1: Als in sommige plaatsen waar je in Nieuw-Zeeland, in de bossen, waar het heel stil is, hoor je ze eigenlijk wel, wel roepen.
0: Welk dier hoort jij dan s'nachts? Of
1: welk insect? Mijn tuin is een beetje gelijk een dierentuin op het moment.
0: Echt?
1: Wij hebben heel veel vogels.
0: Ja. Kleurrijke vogels?
1: Kleurrijke vogels, maar de echte kleurrijke vogel komt eigenlijk van Australië. Dat is de Rosella, dat is een parkiet, die is eigenlijk overgevlogen.
0: Okay.
1: Of een papegaai, ik weet het niet.
0: Die voelt zich goed daar.
1: Die voelt zich goed daar. En maar de Tui heeft ook dat is een echte typische Nieuw-Zeelandse vogel.
0: Tui?
1: Een Tui. En die zijn gezang klinkt eigenlijk wel Tui, Tui, Tui. En die heeft zo een wit kwabbeltje hier hangen en zijn kleur van blauw is gewoon echt heel mooi. Naar gelang hoe dat de zon erop schijnt, gaat dat van petrolgroen tot bijna oceaanblauw. Dat is echt heel mooi.
0: En die zit in uw hof?
1: Die zit in mijn hof. Ik heb ook wood pigeons. Dat zijn echt heel grote bosduiven.
0: Aha.
1: Maar die hebben ook een heel mooie groene kleur. Ik heb pukeko's. Dat zijn een soort, ik noem dat een glorified chicken. maar die zijn ook blauw en die hebben een heel felle rode bek. En dat is eigenlijk een waterhoen, denk ik, een soort waterhoen. Ja. Dus die zitten ook bij mij.
0: Ja.
1: En dan fazanten en konijnen en alle soorten dieren rotten er rond.
0: Ja. En insecten en zo. Veel muggen, waarschijnlijk wel met de dichtbij, of niet?
1: Als je dichter tegen het water zit, heb je een beetje minder last van de muggen.
0: Maar dan moet je wel mee oppassen, een klamboe moet hebben.
1: Nee, toch niet. Dat is meer Australië. Ik vind niet dat wij zo heel veel last hebben van muggen. Nee. Ik vind dat ik er hier meer last van heb dan in Nieuw-Zeeland. Ja. Wispen hebben wij wel. En op het moment is de hornet een beetje voor chaos aan het zorgen.
0: Dat is hier ook. Dat is wereldwijd. Ja. Dat beest dat gedijt fantastisch nu. Hè?
1: Ja.
2: Jij zegt, de Engelsen hebben van alles binnengebracht. Maar is het dan ook zo dat, zoals in Australië, veel Nieuw-Zeelanders afstammen van gevangenen?
1: Nee, niet de gevangenen. De gevangenen werden naar Australië gestuurd. Bij ons waren het meer, denk ik, haalden ze de Engelsen en de Schotten en Ieren ook wel, denk ik. Die haalden ze over voor op boerderijen te komen werken, voor te komen nieuwe gronden. Maar dan vooral boerderijen, denk ik, open te stellen en al het bos vrij te maken. Want in het begin hebben die eigenlijk wel heel lelijk huis gehouden.
0: Bomen gekapt.
1: Heel veel bomen. Maar wij hebben zo een organisatie die noemt DOC. En die probeert zo echt een beetje het behoud van alle natives. Dus native bomen en dieren ook. Want in Nieuw-Zeeland is de grond zo vruchtbaar dat als je bijvoorbeeld een Europese plant binnenbracht, bijvoorbeeld netels of wat dan ook, wordt dat zo een pest, een weed noemen ze dat dan. Maar dat zijn ook vaak hier dat dat echt een mooie bloemen zijn waar je echt veel moet kweken, wordt daar dan een pest. Ja. En die moeten ze echt, dat moet je weghalen, want dat doodt gewoon alle natuurlijke, van natuurlijke oorsprong van alle planten.
0: Ja, dus heel vruchtbare grond. Toen we een beetje denken aan wat wij eerder hebben gezegd. Het feit dat als wij hier in het Westen naar onze geschiedenis kijken, dan denken we al vaak aan gebouwen en koningshuizen en oorlogen en dingen. Maar jullie, hebben mij gezegd, jullie denken aan iets anders. Hè? Als je denkt aan de geschiedenis van ons land hier.
1: Waar... Ja, de oudste geschiedenis voor Nieuw-Zeeland vind ik gewoon hun natuur. Ja. Hun vulkanen, de bomen, het woud. Die hebben gewoon de Tanimiahuta bijvoorbeeld. Is een heel grote kauriboom. En kauri is een heel hard houtsoort. Wat de Engelsen ook wel doen, allemaal toen ze daar... hadden gekoloniseerd, hebben die dat, ja, in de huizen ook. Dus heel veel kauri's zijn verdwenen, maar dat is gewoon een heel...
0: Maar die groeit nog en die plant zich nog voort. En
1: maar je moet gewoon heel voorzichtig zijn dat je niet op die wortels zijn, ondanks dat het een heel grote boom is, zijn die wortels heel gevoelig. Ja. Want dan doe je de wortels kapot en dan gaat de boom ook gewoon dood. Ja. Dus als je bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland gaat wandelen, moet je echt op de paden blijven, want anders kan je gewoon ook... Ze hebben paden gemaakt door... Maar dat is echt een wild forest. Je moet je dat niet zo voorstellen als een park hier. Dat is echt gewoon heel dicht begroeid. Mm-hmm. En dan moet je ook je houden aan op de paden te blijven. Want anders doe je de natuur ook gewoon kapot.
0: Ja.
1: En dat is toch een van de Maori values. Is toch van de natuur en Mother Earth te behouden gelijk dat die is. Wat dat je gekregen hebt, moet je ook verzorgen en moet je zien dat je dat verder kan geven aan de volgende generatie.
2: Ja. Dus ja, dat vroeg ik mij ook af, hoe is er dan met de inheemse bevolking omgegaan?
1: Niet zo fijn. Zoals we weten hebben de Engeland veel... tijdens kolonisatie veel verkeerd gedaan.
0: Allemaal met goede intenties, hè? Want zo is het dus. Hè.
2: Met goede intenties.
0: Elon Musk, wat hij allemaal aan het doen is, die zegt zelf dat dat eigenlijk voor het goed van de wereld is. Hè.
1: Maar dat geloof ik toch zelf ook niet. Zo.
0: Nee?
1: Nee, dat geloof ik toch niet.
0: Hebben die dat niet gezien als zijnde we gaan die mens daar beschaven? Hè? Dat is natuurlijk een heel kortzichtige visie, maar...
1: Maar ja, zo dachten de kruisvaders er ook over. En daar ben ik het ook niet mee eens.
0: Dus schrikkelijk toch, hè?
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ik vind de blanke mens, vind ik soms toch echt... Zouden ze gewoon moeten uitroeien soms.
0: Vier kunnen we toch moeilijk zijn, eigenlijk.
1: Ja, ik vind dat echt... Ja. Ik vind dat ook heel erg. We zijn ook in 2026. We moeten ook voort.
0: Het is dat.
1: En niet iedereen... Ja. Gelukkig denkt niet iedereen gelijk dat ze vroeger dachten. En zijn we toch maar hier voor een betere wereld te maken, vind ik ook toch.
0: Ik las dat zo rond 1200 of zo, dat die Polynesiërs daar zouden aangeland zijn in Nieuw-Zeeland. Dan tegen 1500 was het dan... Die een Nederlander?
1: Abel Tasman.
0: Tasman.
1: Ja.
0: En die heeft zijn naam aan die zee gegeven, aan die zeeengte.
1: En ook Nieuw-Zeeland, denk ik. Ik denk dat...
0: Inderdaad. Want het zou komen van Zeeland. Hè?
1: Want die was van Zeeland, Abel Tasman. Dus die heeft dat gewoon Nieuw-Zeeland genoemd.
0: Ja.
2: Nederlanders hebben daar ook van alles gedaan.
1: James Cook. Maar dan James Cook heeft het dan eigenlijk echt... Zo gezegd, ontdekt.
0: En hij heeft zijn naam dan gegeven aan de vulkaan dan? Hè? Mount Cook?
1: Komt. Ja, maar die noemt eigenlijk.
0: Of?
1: Noemt even de Maori-naam. Ik ben hem nu even kwijt, want mijn mind is blank. Aoraki, denk ik dat hij noemt. Mount Aoraki. Dus elke berg heeft normaal wel zijn Maori-naam. Ja. En de Engelsen hebben gewoon die namen veranderd. Wat ik niet altijd correct vind. Ja. Ik vind dat we maar de Maori-namen moeten behouden, want tenslotte waren zij er eerst. En moeten de Engelsen hun daarom aanpassen, vind ik persoonlijk.
0: Ik heb één woordje hier staan, Aotearoa.
1: Ja, Aotearoa betekent the land of the long white cloud.
0: Ja, ja. Dus de, eigenlijk de inheemse naam voor wat ja. wij Nieuw-Zeeland noemen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En zo, nog een woordje?
1: Kiora betekent hallo, of goed gedaan, of... Haremai is welkom.
0: Okay. Dus er zijn woordjes die door iedereen gezegd worden eigenlijk.
1: Ja, bijvoorbeeld familie is Fanau. En dat wordt dus ook dat in, heel, ja. In het heel groot gebruikt ook. Eens dat je tot een community behoort, ben je eigenlijk ook wel... Zeker bij Maori ben je ook deel van de Fanau.
0: Ja. Je hebt me ook gezegd dat, de Maori, dat die ondertussen dat een heel vermengd ja. Is met...
1: Ja, er is ondertussen, denk ik, dus, misschien... Ik heb ergens gelezen dat er zelfs geen volledig 1% volledig Maori ja. niet meer is. Dat het zo over de eeuwen heen... Gewoon ja. gemixt is.
0: Ik vind dat erop gegaan, hè? 150 jaar of 200 jaar.
2: Ja, dus ja, misschien dan ook met misbruik daarbij ja. of zo.
1: Ja, er is wel van alles gebeurd, maar niet zo erg als gelijk in Australië, waar ze de Aboriginals echt weghalen uit gezinnen. Denk ik niet, dat heb ik toch nog niet echt gelezen. Ik moet een beetje voorzichtig zijn, maar misschien is het wel gebeurd voor sommige mensen of sommige families. Dat weet ik ook niet natuurlijk.
2: Ja, het is een complexe geschiedenis dus natuurlijk. Hè. En eigenlijk
1: heel complex.
2: Ook heel anders dan die van Antwerpen en België. Want ja, wij denken, ze spreken daar Engels, het zal niet veel verschillend zijn van ons. Maar het is eigenlijk heel anders. Hè.
0: Ja,
1: het is gewoon een heel andere cultuur. Mensen zijn ook gewoon veel opener, veel gastvrijer. Veel vriendelijker, ik vind. Elke keer als ik in Antwerpen terugkom, betrap ik mij erop dat ik denk, man, de mensen zijn hier onvriendelijk en onbeleefd.
2: Zeg, en je bent nu 9 weken hier. Voel je je dan intussen ook een beetje gemigreerd opnieuw? Of hoe is dat gevoel?
1: Nee, dat is een beetje schrik. Dat is een echt bange hart. Zo. Dat voelt allemaal zo familiaal aan. En dan denk ik zo van... Is Nieuw-Zeeland allemaal een beetje een droom geweest? Of is dit niet echt? Ik vind dat een heel raar gevoel, want dit voelt... Ja, ik ben hier grootgebracht.
0: Tuurlijk.
1: Ik was 8 jaar, als ik echt midden in de stad woonde, in jouw huis. ik vind dat heel gek voor hier rond te hangen, want dat voelt ook heel gewoon. Maar elke hoek heeft voor mij ook wel herinneringen, goede en slechte.
0: Ja.
1: Dus... Ja. Vind ik dat fijn? Niet altijd. Ik vind dat niet echt en altijd een heel fijn gevoel. Ja. Ik voel mij eigenlijk wel meer thuis en verbonden met Nieuw-Zeeland dan dat ik mij mee aan het woord
2: heb. Als je daar al 20 jaar woont.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk zo.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk zo als je even op reis bent en je komt terug hier. Het is altijd een beetje

0: gegooid. Die zeggen ook als je je paspoort afgeeft, is dat welcome home. Ja. Een heel groot verschil dan als je hier komt en bekeken wordt door de douane van wat kom jij hier doen.
1: Jij komt eigenlijk uit een nest dat heel verstrengeld was met onze geschiedenis. Uw papa die was heel hard bezig met
0: dansen. Ja, was ook een historicus ook.
1: Volksdansen, historicus, voilà.
0: Een stadsgids, hij gaf...
1: Dus hij was heel verknocht aan Antwerpen.
0: Hè? Ja, ook geboren hier op de kaai hier... Is dat ook nog Ernest van Dijk? Ik weet het niet. Een beetje meer tegen het zuiden. Dat gebouw met die twee ronde torens. Daar is mijn vader geboren op de benedenverdieping. Dus die is echt op de kaaien geboren.
1: De senior.
0: Die is echt een senior.
1: Zijn ouders waren ook Antwerpenaren.
0: Alle twee, ja.
1: Renaat van Kranenbroek.
0: Ja.
1: Die was ook bevriend met Wannes van de Velde.
0: Ja, wij noemden die een onkel Wim, omdat die was eigenlijk de buurjongen van mijn moeder. En die woonde in de Zirkstraat. En dat was mijn moeder haar eerste vriendje. Mm-hmm. Dus, en die kwam als jonge man kwam die gewoon heel veel thuis bij ons. En ik noemde die gewoon onkel Wim. Dus voor mij was dat gewoon mijn onkel.
1: Kunnen we u overtuigen van de rijkdom van Antwerpen? Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Want dat heb
0: je toch gedaan
1: ook, hier in Antwerpen.
0: Dat doe ik nog altijd, want het is heel gek als ik op een fietsje spring. Want, by the way, ik vind dat velo-systeem geweldig. Ga ik ook altijd helemaal rond op mijn fietsje cruisen. En dat vind ik echt wel geweldig. Dat warmt mijn hartje wel. Als ik hier ben, dat is... Dat is ook alleen voor dat alleen zou ik eigenlijk al naar Antwerpen gewoon even terugkomen. Ja. Maar dat is dan voor rond jouw huis te fietsen. Ja. In de sfeer daar toch voelen. Want daar ben ik tot van mijn 7 jaar, of van mijn 8 jaar tot mijn 18 heb ik daar ook gewoond. En dan later terug weer even als mijn kinderen klein waren. Dus...
1: We zullen even verdwalen dan in de straat van Antwerpen. Je hebt er nog een paar dagen verdwalen voor u. En dan vlieg jij terug. Hè?
0: Ja, dinsdag vertrek ik terug.
1: En daar is het nu...
0: Het is daar nu...
1: Al laat in de namiddag of zo? Of
0: nee, het is daar nu 9 uur 's avonds.
1: Ja, Wannes van de Velde, ook een beetje voor uw papa Renaat. Voor mij ook.
0: En voor mijn mama
1: geweldig
0: ook.
1: Tot mijn verbeelding spreekt met alles wat hij gedaan heeft. En uw zus, Katrien, die ik nog altijd tegenkom in de volkdansgroep met Lange Wapper. Dus dat is ook een beetje iets dat heel fijn samenkomt voor ons.
0: Ja.
1: Dat vind ik heel fijn. Hier is Wannes van de Velde.
2: Onkel Wim.
3: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de monenstralen werd die langse wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet hoe

0: hier eigenlijk ook een dansje op gemaakt. Dus ja, ja. Heel toepasselijk.
1: Wat dat nog altijd gedanst wordt, hè?
0: Ja. Ik goed. Dacht eventjes dat het de lichtjes van de Schelde waren, maar het is eigenlijk dit.
1: Het was eigenlijk verkeerd.
0: Ja.
1: Ik had nog wat muziek opgezocht over Nieuw-Zeeland. Daar is ook die een band, Crowded House. Dat heeft ons ook...
0: Maar die zijn eigenlijk ook een beetje Australisch. Ik weet niet.
1: Ah, zo.
0: Ja, ik weet eigenlijk niet echt, want dat zijn, denk ik, de gebroeders Niels. Nee, Fins. Fins zijn... Kiwi, mm-hmm. Maar die hebben altijd in Australië gewoond.
1: Ik
0: weet niet of dat ik die... Ja. Ik reken die niet echt als Kiwi. Ja. Kiwi. Ja.
2: Het zijn expats, Stef.
0: Ja.
2: En zo is de cirkel rond.
1: Ja, ik wil er nog even zijn, kinderen. Dus misschien als jij straks aankomt daar... Auckland zal het
0: ja,
1: zijn?
0: Ja, ik vlieg op Auckland.
1: Singapore, van hier naar Singapore en dan...
0: Naar Singapore, dan, 5 uur rusten. Maar er is een zwembad op het dak van de luchthaven.
1: Ah,
0: en daar kun je dan gaan zwemmen.
1: Oh,
0: dus dat ga ik dan ook doen, want... Dat ik me even kan verfrissen en eventjes ontspannen.
1: Ja.
0: En dan spring ik weer 9 uur op een vliegtuig.
1: 9 uur nog van Singapore?
0: Dus eerst 13:30 naar Singapore van Parijs. En dan nog eens 9 uur van Singapore naar Auckland.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: dan nog 2 uur rijden met de auto.
1: Dan komt een Dirk u ophalen.
0: Dirk komt mij ophalen, ja. En die staat te wachten op mij. En ik denk dat hij niet kan wachten, want die is zeker aan het luisteren.
1: Dus
0: die kan niet wachten dat ik thuis ben. Want Nieuw-Zeeland is ook wel echt mijn thuis.
1: Ja. En dan gaat misschien in de nofse... Ja, waarschijnlijk wat jetlag en dan...
0: De volgende dag ga ik al terug beginnen werken.
1: Al zo?
0: Ja, ik ga gewoon al terug naar mijn galerij. Maar ik heb ook al mijn vrienden niet gezien. Al de mensen die ik heel graag zie. Nee, ik kom eraan om 2 uur 's nachts.
1: Mm-hmm.
0: Dus 2 uur in de dag bedoel ik. En dan ga ik rijk naar huis. En dan ga ik zo lang mogelijk proberen op te blijven om die jetlag tegen te houden. En dan vlieg ik terug. Dan vlieg ik er terug in.
1: Ja.
0: Begin ik terug te naaien en mijn creaties te verkopen.
1: Dat is enkel in Nieuw-Zeeland dat je die verkoopt. Of kunnen mensen hier van hier ook... Zullen we eens reclame maken voor je website of zo?
0: Ik heb niet echt een website. Ik ben meer op Facebook onder Mozart Raglan.
1: Mozart.
0: M-O-Z-A. A-R-T.
1: Mozart.
0: En dan Raglan.
1: Zou dat muggenkunst willen zeggen?
0: Mozaïek. Want ik ben eigenlijk naar Ginder gegaan en dan deed ik mozaïekcursussen hier. En ik heb dat daar in het begin ook gedaan.
1: Ah, ja.
0: Mozaïek met steentjes. En ze vroegen mij ook direct of ik daar les wou in geven.

0: Dat is volgens mij de grond waaruit kunst komt. Niet de galerijen en niet de musea. En de ondersteuning is veel te weinig naar de kunstenaar. Als ik dat als laatste boodschap mag geven. Ik denk dat daar ontstaat de kunst, bij de kunstenaar.
1: Ik kan u bedenken, want het is nog 32 seconden.

Goedenavond, mijn beste vrienden, mijn lieve vage kennissen. Alles goed met jullie? U luistert naar Lokaal Metaal op Radio Centraal. Maar vandaag gaan we, mondiaal. Want er zijn nog 8 ploegen in het WK. 8 landen met elk ook hun eigen metalgeschiedenis. Ik ga ze u laten horen in de volgorde dat u ze kan horen. U de matchen ook kan zien. En we zijn inderdaad begonnen met Frankrijk. Dat was Les Jardins de Minuit van Alceste. Toch wel een van mijn persoonlijke favoriete bands. Niet per se Franse, maar gewoon in het algemeen. Fantastische band, live ook zeker de moeite. Zijn er nog andere bands dat ik had kunnen spelen voor Frankrijk? Uiteraard, je hebt Gojira, je hebt Landmarks. Wat had ik nog allemaal opgezien? Nog een hele hoop, maar ik denk... Allee, Gojira zal voor de grootste... Groot publiek wel het bekendste zijn, denk ik. Zeker sinds hun passage op de Olympische Spelen. Waar zij met Zaira heel de scène in vuur en vlam zetten. Dat was geweldig. Totaal ook onverwacht. Ik vond dat zalig. Maar goed, tegen wie moeten zij spelen? Zij moeten tegen Marokko spelen. Nu, je zou inderdaad denken, zo een moslimland of een Noord-Afrikaans land... niet echt een grote metalgeschiedenis heeft, maar toch zijn er toch enkele bands die u zouden kunnen verrassen, waaronder deze Sakadoja. Dit is Victim's History.

Voilà, c'est. Dus dat was inderdaad Sacagawea. Nu, als je er een beetje over de Marokkaanse metal gaat zien of zoeken, merk je een heel grote geschiedenis van toch ook wel black metal en ook wel thrash metal met bands als Trilogy, Vicious Vision, Ship of Wisdom, Into the Evernight. Bands genoeg om toch ook eens om eens een totaal ander land op u met elkaar te zetten. Altijd wel leuk. Dus die match wordt morgen gespeeld om 10 uur. Of dat Marokko nu gaat winnen of verliezen, het gaat wel een woelige nacht worden daar in Borgerhout, denk ik. Maar even goed. Na zijn vorige match kwam ik net terug van de tricks. Ik was daar naar Sun gaan kijken en ik was over de Turnhoutse baan aan het wandelen naar huis. En ik was gewoon een cafeetje binnengewandeld voor te kijken hoeveel dat was, want ik had zelfs niet door dat Marokko aan het spelen was. En ik heb daar toch een half uur gezeten tussen de vriendelijkste mensen van heel de wereld. Ik heb daar nog een theetje gekregen en alles erop en eraan. Die waren gewoon eens blij dat er iemand geïnteresseerd was in de Marokkaanse ploeg. Sterke ploeg ook, hè? Zeker weten. Ik denk dat dat wel eens een heel spannende match kan worden morgen. Maar goed, dan is het overmorgen. En dan is het aan Spanje. En ja, nog aan een ander land, maar daar komen we subiet nog aan. Nu ook, Spanje heeft een niet al te rijke metalgeschiedenis. Alhoewel, er bestaan toch wel een hele hoop Spaanse metalbands. Maar na het wat opzoekingswerk blijkt deze toch de grootste te zijn. Als we afgaan op de luisteraars op Spotify natuurlijk. Deze is Mago Deos met Molinos de Viento.

Spaanse folk met wat metalmuziek. Als de Ieren dat kunnen, dan kunnen de Spanjaarden dat toch ook zeker? Kom aan. Nu, er zijn uiteraard nog wel meerdere Spaanse bands, zoals heavy metal iconen Barón Rojo, maar ook Tierra Santa en Warcry. Maar ook in een thrash en groove metal, de Angelus Apatrida, die daar, als ik mij niet vergis, binnen 3 weken, 2 weken in de kit staan. Die zijn wel leuk. Ik heb die eens op een festival in Nederland gezien, dat is wel oké. En ja, bands gelijk Hemorrhage uit Madrid bijvoorbeeld, of Volst uit Madrid ook. Allemaal voorbeelden van Spaanse bands die je eens moet opzoeken. Zeker voordat zij ingemaakt worden door zo'n klein maar dapper landje dat zich tegen het grote Amerika een dikke vuist en een dikke fuck you heeft gedaan en een mooi dansje op YMCA in de kleedkamer heeft gedaan. Ja, dat gaat plezant worden den vrijdag, denk ik. Ik denk dat heel België om 9 uur gewoon plat gaat liggen. Alle straten gaan zijn zoals de titel van dit nummer. Dit is Doodskalm. Van wie je doodt.

doodskalm. Zo zal het zijn in alle straten in België. Laten we gewoon hopen dat onze brave duiveltjes zich niet zo gaan dragen op het veld. Want dan worden ze gewoon platgewalst door die dekselse Spanjaarden. Goh ja, moet ik nog andere Belgische bands opnoemen? Ik denk als je al langer naar dit programma luistert, dan denk ik dat je daar toch al wel wat kent. Hè. Waarschijnlijk speelt je ook een paar, wie weet. Dus ja, we gaan gewoon verder naar toch wel een ander groot metalland, alhoewel land. Eigenlijk heel de Scandinavische wereld staat wel bekend om voornamelijk hun black metal, alleen extremere metal. En Noorwegen is daar zeker geen klein kindje in, want er komen echt grote bands, à la Dimmu Borgir. Mayhem is ook Noors, Kvelertak, Enslaved, Satyricon, Darkthrone, dat zijn toch allemaal wel grote namen, toch zeker in de black metal. Kvelertak is nou niet het black, maar die zijn wel kei plezant. Ik vind die toch plezant. Zeker nu dat die een oude zanger weer is, die nieuwe zanger is eigenlijk pakken beter. Ik ben even zijn naam kwijt, kan het wel opzoeken, maar die nieuwe zanger is wel pakken beter. Zeker die laatste show in Trix was echt geweldig. Allee, ik heb ze 2 keer gezien, ook als voorprogramma van Metallica in het Sportpaleis, en dat was zo van... met die naal op zijn kop. Maar ja, zwart. Ik wil er taak ook dus absoluut aanrader. Enslaved is ook een van mijn favoriete bands die dat zo Viking metal, maar dan progressiever maken. Niet zoals... Godverdomme, denk ik, heb ik nu een naam kwijt. Alleen namen die andere grote mannen in die Viking. Godverdomme. Zwart. Ik heb gekozen voor nog een andere Noorse band. Ook wel een fantastische band, vind ik zelf. Ik ga niet proberen de titel uit te spreken. Alhoewel. I Trollskog varen wild. Dit is Ulver.

over een band dat toch als black metal band begonnen is in de jaren 90, 94. Dus toch ook al wel even bezig. Absoluut aanrader. Eigenlijk veel Noorse bands, zoals ik al er juist heb gezegd. En de band waar ik niet kan opkomen, waren de Zweden van Amon Amarth. Ja, dan vind ik Enslaved toch wel een pakje beter, om eerlijk te zijn. Maar zwart. Dus als we kijken naar de bakermat, als je dat zo kunt zeggen, van de extreme metal. Scandinavië, Noorwegen, Finland, hè, maar dus Noorwegen. Zij moeten het opnemen tegen de bakermat van de heavy metal. Engeland. Daar waar het eigenlijk allemaal begonnen is. Toen een zeer onvoorzichtige jongeman een stopje van zijn vinger verloor. Er een extra dingetje heeft opgezet en zo anders gitaar moest leren spelen. Een man, de band heeft gestart met een man die later een vleermuis de kop zou afbijten tijdens een live optreden. De startplaats van Eddie Diet van Maiden, van Sabbath, uiteraard. Maar ook, ja, er is zelfs een heel genre naar dat land vernoemd, de New Wave of British Heavy Metal. En dan heb ik toch gekozen voor een van mijn favorieten uit die New Wave of British Heavy Metal. Staan deze zomer ook op Alcatraz, waar ik jammer genoeg zelf niet kan bij zijn, want ik ben super grote fan van deze band. Ik zou ze toch heel graag nog eens live willen zien, want ze bestaan toch ook al wel even. Alleen Maiden is nu 50 jaar aan het vieren en ik denk dat deze Saxon dat toch ook binnenkort zou kunnen doen. Dit is een live versie van het Wacken. Even zien, Wacken, hoeveel? Wacken 2014. Toen waren ze 40 jaar, dus ze zijn nu al 52 jaar. Dus ja, het is toch al wel even. Dit is Princess of the Night.

Princess of the Night, fantastisch nummer. Ja, ik zag gewoon over een trein dat de post kon brengen. Hoe zalig is dat? Dus ja, Noorwegen en Engeland, ook wel interessant, denk ik. Hè? Het zijn eigenlijk allemaal interessante matchen. Buiten, alleen in mijn ogen, de laatste waar we nu over gaan praten. Maar de drie eerste gaan toch vonken geven, denk ik. Nu, ik weet niet of je het gisteren gezien hebt. Ik heb het zelf niet gezien, de match van Argentinië gisteren. Tegen Egypte. Ja, toch, hè? Nee, jawel, ik weet het al niet meer. Zie, zo vergeetachtig ben ik. Ik heb het enkel beluisterd, maar dat ze 2-0 achter staan. Het was wel Egypte. Dat ze 2-0 achter staan in het laatste kwartier, toen nog eens even drie keer binnenknallen. Dus ja, Argentinië staat hier wel zeker, zeker beloond. Allee, toch wel zeker verdiend, ik zal het zo zeggen. Nu, heeft Argentinië ook een metalgeschiedenis? Goh, ja. Ze hebben een grote heavy metal band. Dat al in 87 is ontstaan. Die hebben ze beet gaan opzetten, Rata Blanca. Maar je hebt ook nog groove metal bands, gelijk Animal, Hermetica, heb je ook nog. Alma Fuerte is ook een band in die stijl, heavy metal met Argentijnse volk mengt. Malon. Heb je nog, ik ben het ook gewoon maar aan het aflezen, hoor. Zo goed ken ik het allemaal niet. Ik geef dat eerlijk toe. Maar in ieder geval, deze Rata Blanca is wel een hele leuke, vind ik. Toch zeker alleen in de heavy metal, zo wat meer. Deze is La Leyenda del Ade y el Mago.

Ik had het u gezegd, hè. Slecht is dat niet, dat is plezant. Hè. Zo'n beetje van die old school heavy metal. Die Dexelse Argentijnen moeten het opnemen tegen die Zwitsers daar toch. Stel je voor dat Zwitserland die verslaagt, zou wel cool zijn. Dan moeten wij daar tegen, denk ik. Zwat, in ieder geval, wij gaan winnen. Maar dus je hebt nog een Zwitserse band te goed. Daar had ik ook wel een paar keuzes. Ik had kunnen gaan voor Eluvite. Ik had kunnen gaan voor Celtic Frost of Crocus. Maar nee, ik ben gegaan voor mijn favoriete band. Ze staan op mijn arm getatoeëerd, dus ik kon niet anders. Deze gewoon even keihard genieten. Deze is Seal and Order.

luistert nog steeds naar Radio Centraal. Tot middernacht, Tabasco Televisie. En we begonnen met bijzonder optimistische klanken. Blijf luisteren.

galopiando, uai. É a carreira da nossa, é isso. É os cavalos.

meu, só vem do mundo preço. Tudo bem?

nada de dinheiro.

Hallo. Zo, het is 3:10. En het golfbed gaat zo beginnen. Welkom in het golfbed. Tot 4:00. Ik vond de jingle niet. Ik was wel een keer op tijd. Maar toch iets te laat gestart. Vandaag gaan we het hebben over Lowrider Soul. Een beweging in de jaren 70. We gaan vooral terug in de tijd voor het komende uur. En ik ga je wat meer vertellen over de Chicano's in de jaren 70. Maar eerst luisteren we naar Amanita. En dit zijn Duitsers. Werd enkele jaren geleden opnieuw uitgebracht op Soundway Records, Soundway Sounds. Maar oorspronkelijk uit 1978.

We horen Sol y Sombra van Aminata, Amanita uit 1978. Die heb ik gewoon even opgezet als introductie. Maar we gaan verder met een beetje Lowrider Soul. Wat sommigen doen denken aan auto's. Of synoniem voor rap, muziek. Maar de Chicano's in de Verenigde Staten in de jaren 70. En Chicano's zijn eigenlijk ingeweken Mexicanen in de Verenigde Staten. Ja, die, een deel ervan, toch heel wat mensen die... Die hielden van lekker zeemzoete soulmuziek. Waaronder deze. Van Jay Strongman. Night Owl

Lowriders Knows Every Street. Dat zong War in hun nummer Lowrider, 1975. Een soort van hymne aan de getunede auto's van Oost- en Zuid-Centraal Los Angeles, waarvan de vering was verlaagd, zodat ze langzaam en laag konden rijden. En later speelden Lowriders een prominente rol in films over de zwarte gemeenschap van L.A., zoals Boys in the Hood, maar denk ook aan muziekvideo's van Snoop Dogg en Dr. Dre en al die mannen. Waarbij dan zo de camera liefdevol langs de getunede lekkende hydraulische systemen gleed die de auto's lieten stuiteren. Maar de Lowrider werd eigenlijk uitgevonden door de Mexicaanse-Amerikaanse Chicano-gemeenschap, dus die Mexicanen die ingeweken waren, van L.A. na de Tweede Wereldoorlog. En hun bestuurders luisterden niet naar rap, uiteraard, was het een beetje te vroeg voor, maar naar Lowrider Soul. Een soort elegische R&B-nummers die nog steeds hun favoriete soundtracks zijn om mee te cruisen. Dus eigenlijk echt gewoon oude R&B-nummers, vaak B-kantjes. Een mooi paradox. En, ja, liefdesballades zijn niet wat je zou verwachten van deze vaak extreem macho bestuurders. Want ja, die jongens die zien er vaak stoer uit. Nogal gehard door het leven op straat en in de gevangenis. Maar ze stonden ook bekend om hun romantische aard. En de gevierde Chicano dichter en auteur Luis J. Rodriguez, die opgroeide met het bouwen en besturen van lowriders, die zei, ik denk dat velen van ons vasthielden aan de illusie van familie en een thuis, omdat ze geen goede familie of huizen hadden. Dus die oude R&B-nummers die spraken hen heel diep van binnen aan. En voilà, daarmee gaan we naar het volgende nummer en die heet Southside Story van de Siberians.

Deze opmerkelijke subcultuur van automuziek beleeft momenteel een opleving. In oktober 2023 schrapte de Californische staatsvergadering alle resterende wetten die lowriders verboden. En deze wetten bestonden al decennia en gaven de politie de bevoegdheid om bestuurders te beboeten, rijbewijzen in te trekken en zelfs hun auto's in beslag te nemen. De anti-lowrider-wetten, zoals het heet, varieerden van wetten die verboden dat een auto te laag zou zijn, tot anti-cruising-regels, meermaals gedefinieerd langs dezelfde plekken waar die mensen reden. De eerste van deze wetten werden aangenomen in 1958 en later aangescherpt in de late jaren 80. De politie van Los Angeles beschouwde lowriders als voertuigen bestuurd door bendeleden en drugsdealers. De Chicano-gemeenschap protesteerde dat de wetten bedoeld waren om hem te intimideren, terwijl ze gewoon genoten van het cruisen en het luisteren naar oldies. Zoals je net hebt gehoord, het zijn echt zeemzoete, zachte liedjes. Dus de ironie is wel degelijk daar. We gaan voort met Brendan Wood's 18 Best, Me and You.

soulmuziek begon als zwarte muziek, zoals velen weten. Maar de Chicano-gemeenschap die omarmde het echt. Sommige van hun bands en DJ's hielden elementen van soul levend die in de zwarte gemeenschap over het hoofd werden gezien toen soul overging in funk en R&B. En er is wel degelijk een correlatie tussen de zwarte en de bruine soulcultuur. Een handdruk zou je kunnen zeggen. Dus ja, Lowrider Soul is eigenlijk een grote uiting van samenhorigheid tussen zwarte en bruine mensen. Toch zeker in die tijd ook. De status van Los Angeles halverwege de vorige eeuw was zo een van de meest gesegregeerde steden van de VS, ten westen van de Mississippi. En dat betekende dat de raciale discriminatie, de band, dus tussen zwarte muzikanten en Chicano's, die werden gesmeden. In de jaren 50 en 60 konden zwarte bands niet meer spelen in de racistische clubs van Hollywood. Dus ja. Daarom. Misschien deze. Haunted by Your Love. Van Leo Vidal. Classic.

Haunted Love, Haunted by Your Love van Leo Vidal. En zoals jullie horen, ja, dus dit is gemaakt in 2025. Met andere woorden, Lowrider's Soul is nog steeds alive and kicking. En ik hoorde er ook een heel mooie, wat een heel mooie sample zou kunnen zijn. Een ander Wu-Tang nummer of zo. Nog een bewijs dat Lowrider's Soul alive and kicking is deze uit Helsinki, Finland, van zanger Bobby Oroza. We gaan eens luisteren.

Yes, we hoorden zo net Pratt & Moody met Last, Last, Last. En daarvoor was het dan This Love van Babi Oroza, de man uit Finland die doorbrak met een singeltje dat opgepikt werd door, wie was het ook weer? Mayor Hawthorne, of course. En dat dan opnieuw werd uitgebracht op Big Crown en zo zijn grote doorbraak kende. Hoewel ik van Bobby niet meer veel heb gehoord. En zo net Last van Pratt & Moody dus. Die ook werd uitgebracht op het originele label van Pratt & Moody uit Helsinki, Finland. Daar groeit iets. De volgende. Heet Sincerely Yours, een instrumental. T. Sincere's uit LA.

D. Sinceres. Sincerely Yours. Het nummer heet What's His Name. Het is een volledig instrumentele plaat. En wordt geleid door Joey Quinones, de zanger en de pianist van de band, die dat dankzij zijn vader eigenlijk helemaal verkocht geraakt aan het genre. Zijn vader nam hem heel vaak mee naar drive-by shows in het zuiden van Californië. Ik neem aan dat het dat shows waren waar je gewoon met de auto naartoe reed en niet eens uit je auto moest stappen. Zoals het er wel vaker aan toe gaat in de Verenigde Staten. Lekker lui. En het is een achtkoppige band die we hebben horen. Uit de so-called Solis scene. Een kleine fun fact. Ze zetten T bij hun naam als een soort van tribute aan de oude Chicano bands die dat ook heel vaak deden. En het album is uit 2025. Next is Duran Jones and the Indications. Misschien wel de bekendste hedendaagse soulband die wel eens uitstapjes maken naar de lowrider soul scene. Ze stonden een aantal maanden geleden in AB en was wel echt zeer de moeite. Ik dacht eigenlijk toen dat die in de club boven zouden spelen, omdat ik dacht van ja, dat is niet zo'n bekende band. Maar ik was mis. Dat was echt in de grote zaal. Met heel veel mensen. En we gaan luisteren naar American Love Call. Het album American Love Call en het nummer heet Don't You Know.

I Can't Feel van Los Yesterdays, van het album Frozen in Time uit 2024, uitgebracht op het label Now Again. Uit LA, wie had dat gedacht? We gaan voort met The Altons. Uit Maywood, Southeast LA. Ik kwam de eerste keer uit op volume 1 van het compilatiealbum T Sacred Souls en T Sincere's. Zeker checken. We horen hier Engelse vocals.

Dit waren The Eltons, Tangled Up in You, van het album Heartache in Room 14. Dus de laatste 4, 5 nummers waren eigenlijk allemaal nummers gemaakt na 2019. En het is duidelijk dat ze zich heel trouw blijven aan de sound uit de jaren 70. En vooral echt de analoge geluiden. Maar in een nieuw jasje steken. Of niet. Zo ook deze dame, Vicky Tafoya. Zij... van haar gaan we nu luisteren naar Love Don't Treat You Fair. Een doo-wop soul ballad. Ze zong al in de jaren 80 voor groepen zoals Doo-Wop Society of Southern California. En had een eigen groep, The Big Beats.

Deze laatste die we hoorden was Here to Stay van Jalen Ngonda. Titeltrack ook, die we net hoorden. Dus het album heet hetzelfde. Hij is de nieuwste lid van de Daptone family. Die sommigen zullen kennen van Sharon Jones en de Daptones bijvoorbeeld. Of Charles Barkley. The Frighteners. Heel wat coole artiesten. Op het label, dat eigenlijk nog maar een klein 20 jaar geleden is opgericht. En ja, trouw blijft aan die oude soul. Die geluiden lekker analoog. Lekker warm, zeemzoet. Beetje triestig met momenten. En voilà, we zijn aan het einde gekomen van deze show van het Golfbed. Met een kleine focus op Lowrider Soul. We zijn begonnen met wat gouden oude, oldies eigenlijk, B-kantjes van obscure soulplaten.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: chin.
1: Anytime you are conscious of a tingling sensation, don't be embarrassed about opening your mouth and letting rip with all you've got.
2: I can write. What can you do?
3: Okay, ready now? Here's my first clue. First you make the sale, then you open my drawers. What am I?
4: A hooker?
3: A cash register.
5: He's full of shit.
6: Slamming, crashing, banging action from opening scene to mind-bending climax. Sweet Susie, she ain't no lady.
7: Ja. Is ze maar lang binnen eigenlijk?
8: Ah ja, de dokter is al bezig, hè?
7: Ja?
8: Ja, hij is bezig. Maar ik ben de chauffeur van die daar binnen is.
7: Is ze al lang binnen?
8: Nee. Een paar minuutjes, maar. Nee, de dokter is al bezig.
7: Ja, ik ben wel vroeg gekomen. Ik denk dat zal er nog niet veel volk zijn.
8: Ja, ja.
7: Maar is al begonnen dan?
8: Ja.
7: Nog maar pas slecht weer en ik heb al een verkoudheid.
8: Oh, verschrikkelijk. Ik heb al... Zes, vijf of zes, hè, deze jaar. Nee. Van muizengriep. Elke keer opnieuw. Ik moet dan heel een dag raden, dat is niet gemakkelijk, hè. Mm. Al te water in de hoge, je kent het. Maar ja. Misschien wij ook niet, hè. En dan gooi je het hier dan ineens weer...
7: Ik weet eigenlijk niet waar ik het heb opgescharreld, want ja, ik weet niemand die anders ziek is of zo.
8: Ja. In een tram of zo, hè?
7: Ja.
8: Dat er veel volk is, of in een café.
7: Het zou wel in het café geweest zijn.
8: Ja. Het zo kunnen dat niet krijgen. De mensen zeiden dat vroeger, ja, in een tocht gestaan of...
7: Nee, je moet, moet contact hebben met iemand die ziek is. Hè? Ja. Ik heb gelezen dat het voornamelijk via de handen gebeurt. Hè? Of via andere dingen die je dus deelt met mensen. Ja. Niet via niezen en aanvolk. Ja.
9: De volgende, alstublieft.
7: Maar die gaan al meteen weg.
9: We zijn
10: voor de kwaliteit van Centraal.
9: Ik wil wel een indruk.
8: Ik denk dat loodgeters zijn of zo.
7: Ja.
9: Goede gezondheid en lang leven.
7: Zoveel volk zit er nu toch nog niet in die wachtzaal dat die al terug doorgaan?
8: Nee, maar die waren al niet bezig.
7: Oh ja.
8: Want dat is gereedschap. Of van die ze niet?
7: Nee, het schijnt dat dat veel minder overdracht geeft van bacteriën en virussen dan dus contact met handen.
8: Wat ja. Want ik dacht vroeger, als je in het schuilen nog, dat je zo echt geneest, dat je zo'n wolk van 14, 15 meter voor aan jou had.
7: 15 meter?
8: Ja, dat is de bacteriën tot 15 meter voor aan.
7: Ja, je kunt dat zo filmen met zwarte achtergrond en dan licht dat op je schijnt. En dan zie je die wolk zo. Dus.
8: Ah ja?
7: Ja. Maar het schijnt dat dus dan niet zo de echte besmettingen geeft.
8: Nee.
7: Ik zal u dus nu geen hand geven nu hier.
8: Nee. Oh, dat wist ik niet, zeg. Nog eens eten. Elke keer komen ze mee, nee. Ik kon eens even naar het toilet.
7: Ja.

0: Ik hoop dat dit te lang duurt, want een baas is, die moet altijd heel zijn leven nog eens vertellen.
1: Mm.
0: Nochtans komen we altijd hier, met dezelfde dokter.
1: Misschien een dokter met vergeetachtigheid of zo?
0: Nee, het is met een baas zelf, die kan babbelen.
1: Ah ja. Maar vertelt hij iedere keer hetzelfde leven, want dat kan natuurlijk ook iets geven.
0: Dat is de manier van spreken. Maar altijd zit, ja, ik heb altijd de indruk dat je zo... Als ik toen een dokter ga, dan zit ik op 10 minuten buiten of een kwartier. Mm. Je zit soms gewoon een uur, zit je er binnen.
1: Oh man, ik moet zelfs nog ergens naartoe. Hè. Nou, ik dacht al dat er is niet veel volk nu, ik ben vroeg gekomen.
0: Ja.
1: Maar ik zit hier nu toch al een kwartier binnen, denk ik.
0: Zo. Je moet in hier roken, dat is ook zo'n ramp.
1: Ja.
0: Dat is de nieuwe dingen. De nieuwe trend dat je nergens niet meer moet roken. Dat niet slim is eigenlijk. Want degene die willen roken en gebuiden niet roken, die gaan dan ergens anders. Dus die patiënten is allemaal kwaad. Plus dat degene die niet roken ook niet zo rap ziek worden. Dus die is dan ook kwaad. Dat is een aardige gest. Normaal een baas wil ook niet in de notte nooit smoren. Hè. Dat is, als die nergens binnen is, dan draag ik erom een knuipen en dan. Maar als het zou rekenen, je smoort zelf ook, maar niet in zijn nota.
1: Mm-hmm. Die hangt zelf ook door, trouwens.
0: Nee. Nee, want we waren soms naar het buitenland en zo. En dan is dat zo, ja, uren, hè, verder dat we ergens stoppen. Mm-hmm. Dan kunnen ze rap een sigaretje opsteken. Het is toch kalm, hè? Want
1: ja. Goed, ja, voor een vrijdagavond, ja. Of voor het weekend.
0: Ja. We zijn wel... Allee, ik heb wel gewijd dat hij gewoon stampvol zit, hè, maar echt. Mm. En dat hij met dan die kost nog niet is. Ja, dan had hij wel pech. Had hij iets vroeger geweest, had al,
1: ja.
0: Had al buiten geweest.
1: Ja, met simpel verkoudheid. Hè, dan, ja. Dat is binnen en buiten.
0: Ik denk dat je daar zelfs niks voor hebt. Krijg je er iets voor?
1: Ik weet het niet. Misschien iets voor de slijmvlies, no. De keelpijn, no. Het hoesten.
0: Een siroop of no. Zo.
1: Ik kan nog beter naar de apotheker gaan eigenlijk.
0: Hier kunnen ze nog dingen vragen, hè, bij de apotheker.
1: Hmm.
0: Ik was eens op praat in Frankrijk, maar in Frankrijk krijg je dus niks bij een apotheker. Hè? Niks.
1: Niks?
0: Nee, als je daar dus binnen gaat, moet je voor alles een doktersvuilschrift hebben. Dus ik had maar gewoon ja, gesneden, zo, om de notte zo. En ik denk, oh, en dat was aan betaald. Ik wou zo'n tensioplast, voor iets stemmen, voor gemakkelijker te kunnen steunen. Dus die tensioplast die krijg ik, hè, die verkopen ze. En ik vraag een ontspettingsmiddel, mercurochrome of ze weten. En dat krijg je niet. We moesten een doktersvuilschrift voor hebben. Die gast wou dat niet geven. Die zei, nee, waar mag je dat niet geven zonder doktersvuilschrift?
1: Moest je dan met je gesneden vinger naar de dokter gaan?
0: Ja, je moet dat vuilschrift hebben, dat is zo belangrijk als je het. En dingen ook niet, ontsmettingsalkuil ook niet. Dat gewoon niet.
1: Hmm. In India kun je alles krijgen.
0: Nou ja.
1: Dat is wel stelke langs de weg. Dan kun je bestellen.
0: Dat zijn zo van die medicamenten met de verval dat je hier al...
1: Nee. Je kunt zelf dan ook de ingrediënten bepalen, hè, van hetgeen dat je het liefste hebt.
0: Ah. Dat kan soms gevaarlijk zijn, hè. Je bent niet veilig van kind of zo.
1: Maar ook interessant als je wel iets van kind
0: hebt. Ah, ja, natuurlijk. En die gasten die er verkopen, kennen die er iets van?
1: Ja, ja, die kennen
0: dat
1: ook.
0: Dat zijn apothekers, dat zijn niet zomaar...
1: Nee, je zegt die stof en dan zeggen ze... Ah ja, in dit medicijn zoveel procent, in dit zoveel procent. Ah, ja. En dan kun je zo kiezen.
0: Dat is gewoon. Maar daar is geen ziekteverzijging of ze weet.
1: Maar dat weet ik niet. Ja.

0: Ze zouden die moeten doen, lekker in de brikken zo. Hè. Dan zijn die allemaal hetzelfde. En dan gelangt jij dat genoeg hebt, pak je zo'n folderke en dan krijg je zo'n collectie, dan krijg je zo'n schoenoverzicht.
1: Ja.
0: Maar die folderkes zijn zo, dan is dat weer klaar, dan is dat weer groeit, dan is dat weer een boekje, dan is... Je neemt dat mij naar huis en dan
1: groeit
0: dat recht naar een taart.
1: Door wie dat het wordt gesponsord en zo. Ja. De regering en dan van de industrie en productreclame.
0: Volgens mij, het verandert ook naar gelang dat ze... het willen, hè? Want het zo, dan moeten we geen buitenrijden en dan is het weer slecht en dan hebben we dit en dat en dan, dan zitten ze weer met een buitenberg in de eigen en dan niet eens moeten we weer buitenrijden of dan moeten we weer elke dag een aai eten, dan zeggen ze weer dat vol zwaar metalen, het is al te wat, hè? Nog lang dat het nog wat komt, ik geloof daar dus niet in, hè? Dat is, ik weet dat ze altijd hebben gezegd dat buiten slecht was, hè? Je moest altijd zo van die dingen pakken, hè? Van die margarine. Allee, vroeger was dat margarine dan gebruikte voor te bakken, maar dan zijn ze begonnen met van die schoendozen en alles een halve harine en wat weet ik. Ik vind het niks trekt, hè? Geen buiter, het enige dat gewoon smokt aan. Nou, het schijnt dat er vroeger, zo juist, toen dat. Margarine oud kwam. Ik denk dat dat na de oorlog geweest was of zoiets. Dat is zo niet. En dan kwam die margarine oud en dan wou we, ik weet niet meer welke partij, wou verplicht maken dat die blauw zou zijn. Hè.
1: Margarine?
0: Ja, margarine, ja. Dat moest blauw gekleurd worden om dat te onderscheiden van buiten. Natuurlijk, als je dat blauw
1: hebt, fantastisch.
0: Dat, niemand aan hem meer, natuurlijk. Dat is, toen niet, toen was dat zo verschrikkelijk.
1: Nee, dan zou iedereen dat pakken natuurlijk.
0: Nu, nou zou ze dat. Schitterend vinden.
1: Maar alle toen, kleuren.
0: Ja, in alle kleuren. Maar er was toch zo'n gast die fritten in kleuren bakte?
1: Ja, ja.
0: Ik heb eens op een tv gezien. Die bakte fritten in verschillende kleuren.
1: En vormkes.
0: Ja. Allee, patroon zich.
1: Ja.
0: Zit hier voor niks, hè. Verantwist, hoe lang het dan binnen blijft, dan kon ik al eens gaan drinken of zo.
1: Ja.

0: zijn patiënten zo goed verzorgd als zijn plan.
1: Ja, dan zou ik niet meer binnen durven gaan eigenlijk.
0: Ja.
1: Ze zijn er wat verwaarloosd uit en bestoft. Maar als inderdaad wat weinig klanten heeft de laatste tijd, zal hij zijn werkvrouw niet meer kunnen betalen of zo. Ja.
0: Nogthans is dat een goede dokter. Zo.
1: Ja.
0: Allee. Dat weet je nooit, hè, want je denkt dat je het hebt. Die genezen, maar eigenlijk had er niks of zo. Bij mijn baas is dat zo, denk ik. Die heeft het minste. Die moet altijd van alles van onder. Die denkt altijd, als hij een programma 7 tijd 5 over heeft, dan heeft hij dat. Dan is zo van, tja. Dat komt maar bekend vuurken, dat doe ik al eens schatten.
1: Of iets lezen in de krant.
0: Ja, zo, ja. Hè, direct.

0: Het is wel zo, als je zo met wanigen zit in de wachtzaal, dat je dan kunt babbelen. Hè? Hoe meer volk dat er is, volgens mij, hoe minder dat er gebabbeld wordt.
1: Ja.
0: En dan zit iedereen zo in een boekje of... En ook waarom dat ik plezant vind dat hem altijd zo vroeg komt en niet hem, hij wil ook altijd niet zijn. Dus als je zo... Als er veel volk is, en dan komen ze binnen en vragen ze, wie is de laatste? Ah, daar krijg ik het van. Wie is de laatste? Ja, dan kan ik nooit niet zeggen, ik ben dat, want ik ben niet de laatste, verstaan je? Mm-hmm. Maar allee, ik zit er dan ook tussen. Hè?
2: En de mensen die er dan zitten weten dat dan ook niet meer wie de laatste is ondertussen.
0: Nee, nee, iedereen grok in de waarde.
2: Ja, en ik was achter deze meneer. Nee, ik.
0: Ja.
2: Jij werd binnengekomen na die mevrouw. En,
0: En dan hetgeen het ook gevaarlijk is, is tot wij zeggen. Je komt zo terug en ondertussen zitten andere mensen, bah, of zo. Maar die denken dat je dan pas binnenkomt of zo. Ja. Of er op een zee moet in die kamer zitten. Hè. Ik denk ook dat je heel veel kans mocht om ziek te worden.
2: Ja, ik denk dat ook altijd. Daarom ga ik zo weinig mogelijk naar de dokter. Ja.
0: Je zit zo tussen 10 man die waarschijnlijk alle 10 ziek zijn.
2: Alle 10 een andere ziekte.
0: Ja.
2: En je pakt zo'n tijdschrift van de tafel, dat volhangt.
0: Ja. Waar dat waarschijnlijk al mutaties zich ontvormen zijn. Hè? Zo.
2: Ik hoop maar dat de dokter niet wordt weggeroepen, zoveel telefoons.
0: Ja.

0: secretaresse, want dat pakt niet aan. Dat is een secretaresse normaal die dat aanpakt. Ja. Dus.
1: Oh, hij heeft toch opgenomen. Ik dacht dat misschien zelfs zijn kachel net op. Koolstofmonoxide.
0: Die er al natuurlijk liggen, dat staat samen. Ja.

0: Ah. Ah, de dokter is al bezig, hoor.
1: Oh my.
2: Dat is al twee keer.
1: Wat wijs zij.
0: Ja.
1: Mijn hond.

0: Ik denk dat daarmee iemand bij zich.
1: Ja,
2: ja. Ja.
0: Iedertag.
1: Ja, ja, ja.
2: Hij is
0: de vorige keer was hem er niet. Mag je gepakt worden of mag dat niet?
1: Normaal niet.
2: Ja. Eigenlijk niet, we moeten er juist nog over, hè?
0: Oh, dat mag niet. Dat mag niet.
1: Is dat besmettelijk wat je hebt?
0: Dat weet ik niet, hè. Kijk, die daar weet, als je dat wist, dan moet ik je niet zo naar.

0: Zou je daar vinden dat ik toch in zijn rol sterk?
1: Ik ben vermagen, gesloten, dan is het raak, stel dat voor.
2: Je moet alleen de dokter vragen, hè, als je hem ziet. We zitten hier al een half uur.
1: Ja, wel goede boekjes, hè.
0: Mm-hmm. Al een half uur? Wat voor een zekerlijk vraag is dat dan dat je er al binnengekrijgen naar?
1: Nee, dat is dus met een baas die hier binnen zit.
0: Ik zal er maar een vraag naar beginnen stellen.

0: De pinta's. Maar nou zeg ik vroeger, had je in dat tuin weer ook paskamertjes?
1: Paskamertjes?
2: Doe dat boek schoon kapot, want het is die van, dat is een van mij. Ik heb dat uit een hotel meegebracht.
0: Oh, dat is niet van een hotel. Oh, sorry.
2: Nee, mensen die zo, die schuilen er een blad uit of zoiets voor eten touwen of zo, daarom zeg ik het maar. Het is niet van mij, het is van mijn baas. Het lag van achter in een hotel, denk ik.
0: Ja, nee, het is niet van een hotel, is een blad. Sorry, excuseer het maar. Zeg, is dat een goeie dokter?
2: Dat weet je nooit, hè.
0: Mm. Oh, je kent je dokter niet?
2: Ja, ik ken hem. Mijn baas komt er altijd. Maar ik bedoel, ik heb soms wel mijn twijfels over of dat mijn baas wel ziek is als hij er naartoe gaat, hè. Want die,
0: maar hij zat al ver binnen en zat wel serieus aan.
2: Ja. Sorry. Oh, en ik had niks gezegd toen ik hier binnenkwam. Dat is elke keer hetzelfde. Ik kan beter in mijn hotel blijven zitten.
0: Is hij een assenbak of zo?
2: Nee, maar die een bloempot, die plant die gaat toch niet langer meer.
0: Oh, Mieke. Dan even. Dokter niet.
2: Ja, nee, ik kom er zelf niet, maar een baas komt er altijd. Ik kom er altijd mee, maar ik heb zelf
0: een andere dokter. We moeten verder in dokter, dat is geen goeie. Veel klachten over gehoord van andere mensen. Je zet daar een maasje zo voor, dan gaat het niet lang niet meer trekken. Zeg al, hè? Bedankt. Hey, kan ik nog heen om, et cetera enzovoort. En dan, dan moet ik niet nog heen komen, hè? Ah. Oh, dat is hier, zeg. Ja, maar een dikke tien is opgezwollen. Onder andere.
1: Een ingegroeide nagel of zo?
0: Ik weet het niet. Daarom zijn keien, hè? Je moet toch allemaal wat zeiken. Allee, een half uur er binnen.
1: Al langer ondertussen. Ja. Ik zit hier al meer dan een half uur.
0: Je gaat niet met mij.
2: Nee. Hij heeft me ook niet gezegd, zo. Het is in elk geval niet voor een vuurschiet voor zijn vrouw of zo, dat hij hem al lang terug buiten geweest. Mm-hmm.
0: Het is erg, hè? Maar warm, hè? Is er zo'n venster of zo om uit te tegen?
1: Nee.
2: Is toch zo'n windboot?
0: Boten? Nou, boten. Daar zitten ze weer. Dan mag vooral wel maar verder daar even zitten en ik vind het niet opgelet.

0: Kan die ook verder, dokter?
1: Nou ja, een verkouden, hè.
0: Val eens een keer.
1: Ja.
0: We hebben ze al altijd niks meer gevonden. Mm. Nee, ik heb mijn tijd te vallen. Als ik even was, zou ik terug naar alles gaan, want ik kan dat toch niet helpen.
1: Nou, ik moet toch wat vragen over inentingen en zo. Dus...
0: Inentingen?
1: Ja.
0: Allee. Ik ben plan om naar de trappen te gaan.
2: Mm-hmm. Meneer is al in Indië geweest.
1: Ja.
0: Kijk eens. Ook een smerig landje, hè?
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Wil dat terug nog te
1: helpen? Nee, ik wil nu eens een andere richting, zo. Zuid-Amerika of zo. Ik zie hier nog net een artikel over Mexico.
0: Dit zijn me niet kwalijk dat ik nog wat in het buikje kijk.

0: keer met een bril in een auto al te liggen. Wat kan die man doen?
1: Dat is fantastisch.
0: 67, dat is geld waard. Dat boekje, wat weet je niet?
2: Brandnieuwe Polaroid-camera. Hier moet je zien. Ah, alweer een patiënt. Kinder aan de muur is een knopje.
3: Wil die adaptaar het volk niet binnen?
2: Ik weet niet, er is iemand binnen. Hè. Hij is al lang bezig met zijn consultatie.
3: Heb je dat in medische secretaris of zo?
2: Ik weet niet, misschien dat hier vandaag niet is. De telefoons blijven hier constant maar ringen en er neemt niemand op.
3: Ja, oh, het zal weer zo'n kwakzalver zijn, hè. Ik had die kalk aan dat draakje laat staan, vlees.
2: En komt je daarvoor naar de dokter?
3: Maar een vuurige kwak, die zei dat is een zadige vulding, hè? Dat is niet moeilijk dat dat aan en wat vallen. Ik zeg het verband niet.
2: Maar hoe eet je 3 kilo stoofvlees als je geen tanden meer hebt?
3: Heb jij nog nooit stoofvlees beraad?
2: Nee, ik eet geen stoofvlees.
3: Als je dat laagje op het verrot stond, dan valt dat vanzelf straks in.
2: Dat is handig.
3: Dan kunnen wij een ritje nog binnen zorgen, hè? Geen staafvlees. Trouwens, niet allemaal aan het in de rood gevallen, hè?
2: Oh, je hebt er dus nog.
3: Ah, zou ik er niet zitten, hè? Dat moet allemaal naar de kloten, ze moeten niet naar de tafel, hè?
2: Ik denk dat je dan juist naar de dokter ging als alles kapot was.
3: Nou, dan kun je beter dat schoen zal opverrozen. Juist zaten, voordat ik nog even kwam. Ik sta op een ploffen.
0: Die sigaret op mijn auto en dan vergeet ik met een bril erbij.
3: Los. En nee. Die andere patiënt. Daar heeft die binnenkamer.
0: Die zal aan de andere ingang misschien gewoon een briefje gevraagd hebben of zo, weet dat klaar lag.
3: Zeer onpasselijk.

0: En wij, dat is even een bal die je daar binnen ziet.
1: Ja, dat is een taart. Hij mocht al een taart niet meer drinken. En vroeger als ze hem dronk, dat hij nooit eet. En sinds dat hij ermee gestopt is, uit hem 10 na het einde. Vallingen, griep.
0: Allee?
1: Je zei dat.
0: Zijn maar een dokter ook vrij. Zou je niet stoppen met drinken? Ik zeg dokter, en wat moet ik dat doen als ik dorst heb? Stond hem daar met zijn mond vol te hangen.

0: Ja, dat duurt toch lang.
1: Amai.
2: Drie kwartier.
1: Ja. Dat is toch niet voor een heel onderzoek.
3: En hij moet ook nog bij de dokterkamer.
2: Ja.
3: En hij ook nog.
1: Nee. Ik wacht maar op mijn dingen. Zijn binnenkamer zitten hem... In een nota, dan dampt dat allemaal aan en de mensen bezeden ze waardig tegenwoordig.
3: Ah, wat een water.
1: Zijn we van Gent of van Brussel?
3: Nah.
1: Toch niet van hier?
3: Ik ben van hier. Ik ben geboren, mijn moeder is geboren, mijn vader is geboren. Ja, we zijn allemaal van hier. Er zijn er nog die dat zeggen. We spreken toch ons eigen dialect. Dialect van bij ons toch. Een blad smoke in mijn mond, zeg. Dat is toch goede spieksel, hè? Of zit ik niet gauw? Zit dat nou goed?
2: Ja. Er zitten wel wat rode draadjes in, vind ik.
3: Ja, het is het.
2: Je hebt misschien op je tandvlees gebeten.
3: Nou, oh, heel droog, hè. Oh, ik zou kapot gaan, hè.
2: Of misschien zijn er nog stukjes tandvlees die er nog in zit. Als je juist gegeten hebt.
3: Nou, ik zeg het juist tegen meneer. Ik heb elke dag Dracula's tandvlees. Maar een vader in dokter die zei, ja, dat is hier een zalige voeding. Zeg, oh, als ik dat geen mag. Is er niks te drinken of zo?
2: Well, ik denk het niet, de secretaris is er niet.
1: Ja, ik dacht in het toilet dat er zo een dingetje stond. Met muntstukken, ja? Dat je zo... drankje kunt. Dat je in de garage zo, hè.
2: Ja.
1: Allee, ik heb het maar even gezien, maar ik had de indruk dat je drank kon krijgen.
3: Zat daar een draak op de maat?
1: Hoi, vrouw. Altijd in het slaapwerk moeten wachten, dat is toch wel raar.
2: Oh, er zit nog maar één blikje in.
3: Dat brengt haar het allemaal rijden.

0: Ja. In een garage worden beter verzorgd als... als hier. Maar dat waren met ons nog wel te gaan. We kunnen frisdranken, warm koffen. Dat stond er allemaal. Die moeten wat geld verdienen, die mannen.
1: Auto is koning, hè. Ik heb ergens een opgezwollen kleren. Eren en eren. En eren. En de hoek.
2: Het was gisteren op tv zo over ebola en dat trok er wel wat op wat je nu allemaal vertelt.
1: Ja, nou, wat kan je ook doen, dat
2: kregen
1: ze
2: niet,
1: maar je kwak, je moet dat allemaal mooi uitleggen, hè, niet? Schummelt iets in mijn benen? Even zo. Ah, een vijfde plak op mijn broek.

0: Kerten Olsen. Ah, dat is een Kastelhan, hè.
1: Voor een stembanden marcheren nog goed, precies.
0: Ja, dat weet ik niet. Erger dan kanker. Onverschilligheid. Pardon. Er ligt nog wel wat rommel bij zo'n dokter.

0: Maar dat raakt weer teer.
1: Je weet niet wat dat man krijgt.
0: De eerste keer dat een PC is toch echt eet, want...
2: Oh, oh, oh, oh.

0: Tegen dat ik binnen kan, is mijn verkoudheid genezen waarschijnlijk.
1: Het is toch vrijdag, hebben nog?
2: Heel de dag.

0: Is er van oven tijd op de TV?
1: Op vrijdag.
0: Wij boten dat programma over die kinderen die er verkracht en begraven werden en zo. Hoe weet het dat weer? Niks. Is er nog iets anders?
1: Het weerbericht.
0: Hoe het weer? Mag toch niet botenkamer? Dus ik zei maar geboortekamer, ik zei niet geboortekamer, ik heb hier goed dingen om geboorte te kamen.
1: En wie gaat er dan al dat stoofvlees halen?
0: Hier een keer per mond, hè? Koop je dat niet groot?
1: Mm. Ja. Dat moet dan wel heel groot zijn als je er 3 kilo van per dag.
0: Dat is 100 kilo per mond, hè? Mm. Oh. Van mijn jong moet ik niet meer kijken, want die wonen al in bij mijn schoonbroer. Je betaalt er alles voor.
1: Mm.
0: Plus 500 frank per dag, voor mannen. Om ze zogezegd te verhuren. Per stuk, hè.
1: Maar wat doet hij er dan mee?
0: Ik zou het niet weten. Nou, wat is er?
2: Maar eigenlijk in de filstoor is het gemakkelijk, hè. Kunnen gazet lezen en zo. En anders moet altijd maar opletten en mij aanschuiven. Dan zitten van achter op de zetel.
1: Ja.
2: Nou, ze hebben wel een schoon lijven, die gasten.
0: Dat is toch altijd zo'n wachtkamer van een dokter, dat het overal hetzelfde is, hè?
1: Ja, vreemd. Misschien zijn er architecten die dat precies zo inrichten, hè, bestuderen.
2: Ja, nou, dat zou kunnen.
1: Wachtkamer. Specialiteit wachtkamers.
2: Je kunt dat niet vrouwelijk maken, hè. Ik bedoel, als je ziek bent, je komt in een vrouwelijk ding binnen, en je moet zo lang wachten, stel je voor dat je beter begint te voelen. En buiten stapt. Zonder consultatie.
0: Ja.
2: Maar hier is het nou wel heel erg, hè. Je mag wel eens eten. Ik denk dat dat zelfs gevaarlijk is, daar zo die draaien.
1: Ja, misschien daarom dat er hier nog zo weinig patiënten zijn.
2: Maar ik ging zo eens naar een dokter. En mijn vingers waren al te voes. En ik kon ik zei dat tegen mijn ik had zo'n fysiotherapeut, waar ik al eens wat ging turnen, maar ik had eens koffers opgepakt van mijn baas. Een krak in mijn rug en die had gezegd, oh, je moet dat niet laten kraken, want dan forceer je dat nog meer en zo. Dan je moet je mee oefeningen en ik... En ik had dat daar. Ik zeg, maar is dat nou daarvan, van om die gewichten te trekken en zo? Allee, ik nog die specialist. Die zat ook in zo'n praktijk, neffen. En die ging dan meten. Dus die gaf... Mijn naald ging hem dan prikken. En dan kon hij op een computerscherm zien. En dan ging hem dan meten. En die echt met potlood en al. Dan mocht hij met een bik, met zo'n soort stift. En dan zat hij dat te meten en met tabellen aan te reiken. Voor te zien waar dat dus was. Op welke plek juist... Dat die zenuw, want dat veronderstelde dat een zenuw was. Daarna bleek het dan niet meer alleen. Dat die... En die was juist verrast. En die stak dat spel... Ik moest hier dus plat liggen. En die zei, even op de tandenbaat. En die stak dus met dat spel... Wanneer begon dat, hè? Wanneer zo, van om een pols. Tot helemaal van buiten zat hij te stijken. En dan, dan zat hij mijn meid laten. En dan stak hij dat 2 centimeter verder. En dan stak hij dat erin. En dan vroeg hij even, want dat moest dan een bepaalde plek hebben. En dan viel dat computerscherm, dat viel dus uit, hè, baf, dat beeld was. En dan liet hij dat erin steken. Momentje zei hij, want ik zit dus nog allemaal in orde. Die kruip, dat was al een mens, dan kruip hij onder zijn brui en daar lagen allemaal die kabels. En dan zat hij te knoeien op die kabel. En wel terug, beeld, zei hij. En dan kwam dat beeld er terug op. Dan kwam hij terug naar buiten. Dan die verder. Na een paar steken was dat weer weg. Ik had een maat van maken, want ik heb dat verteld. Die kwam er dan nu ook heel toevallig in het café, hoorde je het dan zeggen. Die was daar, al uit de naam in proces, die was daar een kas voor aan het maken. Een kas, hè, dat is zo. Die,
0: een timmerman.
2: Och, eigenlijk is hem een beeldhouwer, maar hij mocht zo van die schoenen kassen. Hè. En ik kwam in al eens tijdens zo'n gast die al eens scheiden chapeau speelde en zo. En die leidt de naam in proces, voor die gast. Met die kas. Dat was diezelfde waar ik dan baag ging, zo gezegd. Die met zijn nolde. Dat was met een draad, hè, met een elektrode. Zo.
0: Allee, jongens, dan dat daar, die laat dat pun genoeg, hè, dat je dan...
2: Gezegd, jongen.
0: Had hem ook kunnen helpen?
2: Nee, dat was dus niet te vinden, hè. Hij had dan nooit gevonden wat dat was.
0: En dat is nog altijd?
2: Nee, na een meer. Nadat ik erover spreek, precies terug, maar ik weet dat dat niet echt is. Hè. Maar dat was zo... In die ene pink was dat. En dat had niks met zijn, maar die had weer gewoon voet zo. Mm. En dan was dat weer over. Ja, die zat er met zijn geld. Zijn kas had hem ook nooit niet betaald aan die dingen. De Luc heette hem. Die maat van mij, die de kassen mocht ook Luc.
0: Luc. Ken ook naar Luc. Maar dan moet je ook de Luc, ja. Als we erover hebben, dan zeggen we, ja, de Luc dus, hè. Maar die mag geen kassen. Nee.
1: Hij speelt hem chapeau.
0: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Die niet zelfs hoe zou van dingen weten. Ja, iemand die dus een laborant. Laborant.
2: Ja. Ook een goeie job, hè?
0: Ja, maar daar heeft hij zo zuur in zijn bakken ze krijgen en zijn zin is hij altijd slecht gezinkt.
2: Ik word nou verlist zo. Zaten met een paar mannen, chauffeurs en bijen en dat vertelde er een verhaal. Zo'n laborant en dat was... Ik weet niet waar, een product, stikstof of zo weet. Dat was uitgelopen en die stond daar dus gewoon in en die loste op, die brak gewoon.
1: Oh ja, vloeibare stikstof.
2: Ja, die had dat even niet gezien, kraan laten openstaan met zijn rug ernaartoe. En ineens zit het zitten, je voelt dat niet. Hè.
0: Dan bevrijs je.
2: In die dingen dat dat ook dikwijls, hè. Waar die hoogovens zijn zo, hè. Dat overloopt. Dat er gasten zijn die niet rap genoeg zijn en die... Dat vloeibaar aanzet, dat staal zo gezegd, up. Ineens ben je te lopen, als je erin staat, dan heb je er ook van, hè. Dan kun je ook niet meer weg. Maar dat voelde dus wel. Dat is niet echt bevrezen. Nochtans zeggen ze dat, ik weet het dus niet, hè, uit ervaring. Ik weet wel dat je soms zo aangenadige reacties hebt, dat je zo, als er iets onverwacht gebeurt, hè, dat je soms denkt dat het anders is. Maar waar hij vroeger in het schuil, en dat was zo'n idee, iedereen had dat gelezen, dat vrezen en verbranden, dat zo wat hetzelfde was. En wat waren zo gasten van een jaar of 10, 11, en wat speelden zo gekend hadden. Een kamp hadden we dan tegen de ander, en wat hadden er zo eens in de gevangen genomen. En die dan vastgebonden en geblinddoekt. En dan zeiden we, nou gaan we die brand merken. En wat duwde dus gewoon met een blokje aas op die bil. Die wist dat dus niet. Maar die dacht dat dus echt, hè, dat we die aan brand merken waren. Maar mijn mama is het nooit gedaan. Ik weet het verschil niet. Ik heb wel eens gezien op een tijfijter, die met zijn tong in de haaskas, in een deepvrees. Die lekt dan aan eet en die vrouw er vast, zo'n klaan of zoiets, of zo'n gast van een jaar of 15, 16. Die lekt dan aan eet in een deepvrees en die is een tong die je vrouw er gewoon vast. Dat is dus ook...
0: Ja, dan moet er losklikken, maar dan blijft er een lap vries plakken, hè.
2: Die net zijn zuster kan of ze weet, ja. Die nou te nauwer hoe het kan lopen, en die toch kunnen dadelijk maken om te telefoneren naar ergens. Dat moet wel, het heeft wel een taart geduurd, die heeft hem het voor elkaar, maar hij heeft ze niet losgetrokken, dat kan ik me naar voorstellen, maar dat is dus wel een ramp. Stel je voor dat je niet meer kunt spreken.
0: Maar,
2: ik ken zo toch een paar verpleisters die vertellen wel zwaar verhalen.
0: Je bent nog wel. Ja.
2: Dat zijn het gasten als je die op intensive care werkt, amai. Maar dat ze daar allemaal binnenbrengen, dat de kuiden niet meer vermuigelijk, dat de mensen allemaal al wat halen.
0: Ja. En ken je ze mooi, hè? Buiten van je werk nog even, dat je zegt zo van, we moeten dit dat thuis naar doen, hè? Ze zijn wel eens binnen geweest.
1: Ja,
0: vriendin, die had, dus die was mijn vriend, Toos, de neiger. En die had dus heel veel gedronken. En er stond dus ook nog een fles. En ze dacht, ik zal ook maar...

0: Maar dat kijk ik wel.
1: Nee, dat wist de koe ook niet. Dat hij verschrikkelijk zeer. En dat was een loodgeter die was bij ons een douchekuimen installeren. En dat was niet helemaal afgerokt. En dan ging dat een dag daarna voor toe. Dat was in de zomer. En die had zo... Zo'n naft van zo'n branderke was dat, hè, dat je moest doen. Dat was van die zuivere naft. Had die in een spafles daar staan. En ik werd s'nachts wakker en ik had thirst. En ik kon op de keuken. En ik denk dat dat dus een echte spafles is. Die dan natuurlijk ergens anders stond. En ik drink en het aangenaardige is... Dat is zo pas na een paar slokken dat je dat duidt. Dat is niet van de eerste keer. Je zit dan wat slaperig en zo. En de eerste door de neus, die hebben zo helemaal droog. Oh, en ik zeg... En over maar, ik in mijn blote stond ik er, een gewone vracht erover, lek zot naar buiten, ik had toen nog geen telefoon. In het midden van de nacht, naar de, dat was zo'n nummer dat de vreugde was, 45, 45,
2: 45.
1: Zo weet je, van tante Hiefcentrum. En ik belde en ik leg dat uit, ik denk, ik moet dringend eten. Ik wou eerst naar tante Hiefcentrum bellen, voordat ik de onderdoek belde, voor alle zeikraten. En die gast zei, weet je wat je doet, jongen? Drinkt een paar glazen melk en dat gaat wel over, zei hij. En ik dacht dat hij echt met mijn voeten aan het rammelen was. Ik denk, dat kan dat toch niet. Zo'n draalvolle slukken naft. En dan ben ik toch nog dingen gereden. Ik had zo'n avond weer bij elkaar toen het toch nog zeker was. En daar zei ze juist hetzelfde. Ze zei, oh, er is niks aan te doen. Het is na. Maar dat was dus wel dagen aan een stuk. Dat maar een keil en maar een neus. Als je het inademde, dat hij verschrikkelijk zie. Dat was, je had geen slamen meer op dat moment. Dat...
0: Meisje smokt van mij.
1: Ja, je hoort soms verhalen vertellen, maar dat je dan denkt wat je zelf allemaal mee mokt. Want je vergeet dat dan en denkt, ja, ik heb toch wel ook al eens straffe dingen zo aan het geld. Daarna kun je ermee lachen, hè. Dan is het een verhaaltje, hè. Maar op het moment zelf. Ja, nou ben je toch...
0: Begin toch serieus lang te duiden, hè?
1: Zeg, ik geloof dat ze die zijn samen baten op de lappen of zo, zeker.
0: Pardon.
1: Ik weet nou wel dat hij had een dingenbaan, had een paar flessen wijnbaan voor cadeau te geven, die hij met Slowakije had meegebracht. Zo van die witte landbaan, nogal goed. Hoe durf je ook al eens?
0: Hij zegt dan niet dat hij daar ontzwoppen zijn of zo.
1: Ah, niet, want hij mocht niet meer drinken.
0: Oh, mag niet meer drinken? Dat is eigenlijk.
1: Al een hele tijd niet meer, ik zeg het.
0: Allee?
1: Sinds dat hij niet meer drinkt, dan heeft hij tien oud ander.
0: Dat mag niet meer, waarom mag je niet meer? Allee, ik ben dat niet zo curieus of zo, maar om te weten toch?
1: Ja, ik weet niet, met zijn sokkerspiegel of zo weet.
0: Sokkerzeik?
1: Ja, oh. Nee, dat is wat veel gezegd eigenlijk, maar toch...
0: Toch sokkerzeik?
1: Toch wat opletten, toch.
0: En wel, die dingen, die rommel is, nou schiet maar naar te binnen, die is ook sokkerzeik.
1: Nou, maar bij hem is het niet zo erg, dus niet van sporten en dit is gewoon maar dat hij een beetje op zijn voeding moet letten.
0: Weegt hem ook 200 kilo?
1: Nee, ja. Een magere is het nou niet, maar... Nee, ook niet verdraven.
0: Dat wil dat toch lukken, hè? Die ding, ja. Een die keer, hè? Die kijkt dus kinderen van mijn nicht, hè? Wel. Dat is ook een ding, een sokkerzeik en zo'n boos is ook sokkerzeik.
2: Ja, dat is al wel heel veel gelijkenissen.
1: Nee, maar een boos...
0: En die keer sokkerzeik, Tsjechoslowakije?
1: Nee, Slowakije. Nee, want hij is eigenlijk Franstalig. Ik hoor het niet meer, maar eigenlijk is hem Franstalig opgevuld. Hij spreekt heel goed, hij spreekt eigenlijk vlotter Frans dan...
0: Zo goed ken ik hem niet, hè, die...
1: Nee, maar dat zou moeten lukken.
0: Die rommel is.
1: Het zou echt moeten lukken. Slowakije en Tsjechië, dat is Italië. Dat stelde dat je zou zeggen, ja, ze gaan alle twee naar Amerika, maar de ene zit in het noorden, in Nebraska, en de andere zit in Californië.
0: Ja. Ja, maar alleen, wat zeg je dat toch opploksen, zo, maar waar ik bijvoorbeeld, dan zeg je dan naar Tsjechië of Slowakije, ja, Tsjechië, Slowakije.

0: Dan kun je dat zomaar niet horen, hè?
1: Nee.
0: Dat kan
2: wel niet aanmaken. Nee, dat kan soms jaren duren. Nee, ik bedoel zoiets dat je dat ook niet opkrijgt, hè.
0: Kijk maar. Oh.
2: Nee, omdat je over die landen zegt. Bijvoorbeeld, de Sovjet-Unie, hè, dat was Rusland. Dus in 1917 werd dat de Sovjet-Unie. Maar de mensen zijn altijd Rusland blijven zeggen.
0: Behalve na.
2: Nou kunnen ze het niet meer uitspreken. Dan moeten ze Gos zeggen. Nou weten ze niet meer wat ze moeten zeggen. Nou is talelijk terug Rusland. Oh, dan zou ik toch eens met een dokter gaan.
1: Ja.
2: Nee, maar een basis is goed te doen. Zin voor u, maar al te plezier maken. Het is geen sombere mens of geen...
0: Nee.
2: Dat mag ik niet zeggen.
0: Al heel weinig.
2: Ik werk er geire voor.
0: Want ze zijn veel rijden om depressief te worden, hè? Tegenwoordig. Oei.
2: Ja. Hier zitten bijvoorbeeld. De weekend is al bezig en we zitten hier.
0: Laat is het.
2: En het stomme is, ik moet hem dus alleen maar gewoon naar alles doen. En dan kan ik zelf naar alles. Dus ik zit hier te wachten om nog 5 minuten te werken.
3: Ik heb eigenlijk al een half uur niet meer moeten hoesten. Dan ben ik ook al beter naar huis.
0: Ja, dat is al genoeg. Ik begin mij ook beter te vullen. Het zal toch zijn dat er zo'n dokter in de buurt is, dat je dan dus voor een stuk dingen hebt, psycho...
3: Ja.
0: Psycho dingen, hè. Psycho som, hè. Psycho som...
2: Psycho pomp.
0: Pardon.
2: Zie?
0: Daarom dat je zo'n dingen zegt, wel eens...
2: Telekinese?
0: Ingebelde... Ja.
2: Wie heet hem? Dokter Knopf.
3: Dan moet jij eigenlijk met een dokter trouwen of zo.
2: Vraag me af. Als je hier... Dat is makkelijk geworden ook, vind ik. Vraag me af, als je als vrouw met een dokter getrouwd bent, kun je toch niet elke avond zeggen dat je kop aan hebt.
0: Ja. Ja, ik ken er een die je dus altijd compagnie nemen, hè. Altijd. Alleen van ons die had dus niks te meer. Dus, ik heb het gezegd, hè. Ik heb het daar gezegd, dus het is een plant, hè. Misschien zitten ze dan met die frietpot. Allee, de vuil was ook al... Want ze zit al lang om de valie om ze, hè. Dat was toen ook al, hè, dat ze dus... compagnie. Zeg, dat boekje van haar?
2: Dat is van mijn baas, hè. Dat is
0: gewoon titten, hè?
2: Dat is van mijn baas.
0: Hij zei niet, is van titten? Maar hé, dat zijn dan de boekjes, hè? Maar
3: tegenwoordig wordt er wel wat bijgewerkt met de computer en zo, joh.
0: Ah, man, ai, vorig jaar zeg ik toch... met mijn schoonbroer ben ik naar Spanje geweest. Gewoon zo kamperen, het binnenland, hè? Dus niet de toeristische plekjes op zoek, maar zo binnenland ingetrokken. Wel, die is een dokter van 9 jaar, hè? Die had al zo'n titte. Zo. Een dikke Granny Smith. Hè? Zo, 2. En plezant is, allee, wat dat is, wat ik dan, dus... zo'n beetje vindt, dat is als je zo met oude vrouwen op stap zit en je echtgenoten zijn erbij. En, dus dat is direct zuiver, hè. Terwijl als je zo'n kind, de meiden gaan gewoon al zitten, dat is geen probleem, hè. Ja, niks, die neemt met die baan om jaloers te zijn, hè.
3: En zeker als het familie is, hè.
0: Dat was een plezante vakantie. Ja, en dan wou dat lukken dat ze een slopzak te wonen bij hadden. Die oplossing was ook rap gevonden. Jawel.
2: Jawel. Dat is lang geleden nog in Spanje geweest. De taart dat ik er ging, dat mocht er niet in het binnenland. Dat mocht alleen, want ik wou zo een binnenweg eens pakken. We zaten in Andorra toen, op een camping. En dan konden we langs een baan naar, wie heet het daar, naar de kust, naar Barcelona en zo. En ja, we dachten, zo die dingen tussen die toeristen al, we konden gewoon een binnenweg pakken. Helemaal langs het binnenland en dan zo een ding. Maar dat ging dus niet thuis. Hè. In elk dorp hadden we een zever. Hielden ze ons stijgen en wat toededen en pakten een normaal baan. Dat was wel nog onder Franco. Hè. Dat was het maar, moet ik zeggen, dan iets geweest. Als dat maar dood was, een jaar of twee erna, dat was nog euforische stemming. Dat was goed te doen. Dat was ineens. Nou, oké, okay, Barcelona, dat is de stad, hè. Dat is.
0: Oh, ik weet niet, ik heb hem niet gekend. Franco.
2: Wow. Was dan
0: ik heb hem nooit gekend. Allee, ik weet nog van horen zeggen, maar. Nou.
2: Nee, dat was niet plezant, Teunder.
0: Ja.
2: Ja, chef. Amai.
3: Dat is nu toch wel uitzonderlijk lang dat hij er binnen zit, hè?
2: Ja.
3: Ah, daar is de zuster. Dat is al bijna 2 uur.
0: Zeg, die gast hier die zijn al 2 uur binnen, zo aan een bos.
3: Nee,
0: ben al 2 uur binnen en...
3: De dokter is er toch, hij is toch
0: niet... Gedeel is gewoon informatie.
3: Zeker
1: bezoek. De dokter is ziek.
3: De dokter
0: wat?
2: Ik kan dat laten, je zit al kwijt niet lang binnen met een baas.
3: Oh, nee.
2: Dat kan dat toch niet. Je kunt niet kloppen, hè? Dat mag je niet doen. Dat is...
1: Ik moet gewoon schijten.
0: Dus hij moet gewoon schijten. De dokter is ziek, zijn bols is binnen, maar die is verdwijnen. En waar zitten echt 2 uur te wachten?
2: Mm-hmm.
1: Sorry.
3: Ik weet niet of er iemand op 2C zit.
0: Oh, hè?
1: Ik heb de microfoon mee pakken.
3: Nee, zeg, dat is wel heel sterk.
0: Krijgen weer na.
3: De dokter is misschien zichzelf aan het onderzoeken.
0: Ja.
2: Ik hoop dat ze geen spelletje chapeau aan het spelen zijn, man.
3: Maar je doet precies goed bij die verpleegster op het toilet.
0: Ja, maar dan eerlijk gezegd, zou de radar willen opkomen. Dan moeten ze maar toch blindtokken.
3: Maar ze kan misschien gewoon stofvlees maken, hè? Je weet dat nooit.
0: Ja, maar ik heb zelf het beste recept, hè, van mijn grootmoeder nog. Ja.
2: Ja, maar maar je moet dat weten, want dat interesseert me wel.
0: Ja, maar die is hier vuilig, hè. Dus stofvlees.
2: Met bier, of?
0: Nee. Nog lang, maar dat is een taartje. Want mijn vrouw die heeft alleen nog maar chips. Sinds ze dat met die voetpot hebben gehad.
3: Hoe kan je dat dan pakken als haar vingers verbrand zijn?
0: Ja, zeg, ik zal eens meenemen om haar toos, dan zijn ze bij zich. Ik
2: weet wat hem ons wel om kwaas maken is.
3: Dat klopt wel niet in zijn verhaal. Hoe kun je de chips pakken als alle vingers zijn afgevallen omdat die in derde graad verbrand zijn? De fritten met je handen uit de fritpot pakt.
0: Ik zal een vuilbelt geven. Dat is de zak chips, hè?
3: Ja.
0: Dan pakt hij die zo en dan...
3: Heeft hij daar nog nooit een flipper mee ingeslikt?
0: Dat gaat heel veel. Ja, wacht maar los. Misschien wel, maar zonder haar, zonder vuil haar.
3: Ze heeft een groot keel gehad.
0: Nou, ik kop gewoon dus 100 kilo vries elke mond en ik snij dat in stukken en dan in de vriezer.
2: Dat is dat zelf nog.
0: Ja, dat is goedkoper, hè.
2: Ah, ja.
0: Tegenwoordig, dat maakt wel verschil. Heel veel. Ik kon daar zelf een slachterij halen. Ja. En daar.
2: Maar dat vlees aan de slachterij, hè? Dat is rond de dingen.
0: Ook de slachterij hoor ik dan.
2: Hier aan de slachterij,
0: toch? Zeg, ik ken een neger. En die neger die werkt voor een bierhouwer en die komt de slachterij. En dan spreek ik ermee af en dan gaan we dat toch rollen.
3: Tja, die heb ik precies ook al
0: gezien. En dan kappen we dat in stukken.
3: Is dat die ene die er in dat café daar...
0: In de pannen, ik doe dat elke dag. Dus ik bruneer dat vlees heel goed.
3: Ja.
0: En dan gaat dat pot in. Warm. Dan doe ik er al pijperballen. Omdat ik vind, persoonlijk... mijn vrouw die dat altijd loter plisten, maar ik vind dat je al in het begin al gelijk rode er moet bouwen, omdat dat erin trekt. En dan daarna breng je dat verder op smaak. Dat is mijn... En dan op een zeker moment heb ik buikjes, waar ik de kusjes afgesneden heb. Mijn mosterd, goede moutarde de Dijon, ik heb zo'n grote pot staan. En dan brood en suiker, en dat gaat er ook nog bouwen. En hier zit erin en wat te kunnen dan ook variëren, hè? En dus dat spelletje ook, ik heb gezegd, stond onder de rode wijn, hè? Ja. En dan moet dat heel lang op een heel zacht vuur stuiven. En dan eet ik de pot van een dag er vuur op. Dus ik eet altijd de pot van gisteren, de pot van vandaag, die mag ik voor morgen, enzovoort enzovoort.
3: Ja, dat doe je dan koud op, of waarom?
0: Nee, warm, hè.
2: Nee, maar dat is bijna.
0: Daar heb je druk op gezet.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, dat is een heel grote truc, hè.
3: Ja.
0: Omdat je heel vuil... Maar je kunt dat ook met trappisten of zo, hè. Maar ik prefereer goede wijn.
3: Maar is je grootmoeder van Franse oorsprong of zo?
0: Dat weet ik niet, maar ik kan gewoon staan vies maken. Ja. Hey, maar hoe mag je nog blijven zitten als je elkaar toch...
4: Ik kan nog een kwartiertje wachten.
3: Maar dan... nu lang... kan toch niet meer lang duren. 2 uur
0: en daar ik al binnen. Ja, maar zeg, de dokter is ziek en...
3: Mooi. Maar straks is spreekuur gedaan. Hey, dat kan hier toch niet meer lang duren.
0: Maar wat gaan we gaan doen als Halmbols niet verder binnenkant?
2: Ik leg mijn noten. Dat is een notuissleutel hier op tafeltjes en dat hem zelf verret. Nou, het wel een beetje had toch iets kunnen komen zeggen of zo. Hè.
0: Maar volgens mij is er iets gebeurd.
3: Zoals zei de verpleegster nog eens vragen als ze terugkomt van het toilet.
2: Moet die duiven dat je normaal.
0: Oh ja, ik zit een jongen vergeten.
3: Maar heb je toch niet nodig om naar de dokter te gaan?
2: Veranderen.
0: Ja, tuurlijk daar. Die bruine koek, hè. Dus het vlees brood eigenlijk in de pan en de ajoan in de pot.
2: Wil ik een ajoan pakken van die grote of van kleintjes?
0: Oh, pak ze wel. Dat kunnen shallotjes zijn en grote ajoanen. En dat kan echt wel... Die roei?
2: Ja.
0: Nee.
2: Dat is beter voor rauwtijd, hè. Mm-hmm.
0: Die roei, dat is die slieper dan bij de salop, maar je kan het alleen maar staafvlees, hè.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hier groente erbij of zo.
0: Nee, dingen, appelkompot.
3: Mm.
0: Met kaneel.
2: Nou, dat is toch zelf gemokt of...
0: Appeltjes, heel simpel, hè. Zonder water, zonder eet, hè. Gewoon appeltjes. Ik zet die op een zacht vuur en dan doe ik er voldoende suiker bij en kaneel. En dan kun je nog allerlei... maar ik vind dat smoel goed, eigenlijk. Gewoon met kaneel en suiker.
2: En frieten.
3: Ja.
0: En frieten, dikke frieten.
2: En wat bakt op frieten?
0: Ja, dat is een Veetse rondje.
2: Ja, die is een boekje over gezondheid. En dan ben ik eens benieuwd wat dan een...
3: Ik zal het eens even zoeken.
0: Ik bak maar frieten in olijfolie.
2: In olijfolie?
0: Ja, puur een deepenpan.
2: Alles?
0: Ja.
2: Dat is geen recept van haar grootmoeder, want die zal het wel in ossewit gedaan hebben.
0: Ja, maar ik heb een Spanjaard in de familie. Dat is zo, hè, mijn zuster. Dat is inderdaad, dus daar was ik niet bij in Ibiza. Ik zeg 145 keer verkracht geweest door dezelfde Spanjaard. En dan is die maar, dat die dus niet van ophalen wist, mij nog eigen naam. En die naam had ook zo tien en taan erbij gebracht. Ik ben er eens van uit. En ik dacht, hey, dat is wel goed. Hey, zo van die dikke frieten, die gaan nog niet in plakken. Dan maak je en dan de saus en stafvlies erover en dan zo, hè.
3: Oh, ik vind het niet meer.
0: Dat is multicultureel koken, hè.
3: Ja.
0: Nou.
3: Wat drink je dan bij je stafvlees eigenlijk?
0: Een liter of drie goede wijn.
3: Dezelfde als degene waarmee gekookt of andere?
0: Dat kan, dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf of dat de kuilbakkast zit of niet. Hè. Maar ik zeg altijd, wat niet gelukkig is om te zopen, ik heb het niet bij je weten. Slurries, hè?
2: Maar het is niet daarvoor dat je bij een dokter moet zijn voor een voeding of.
0: Jawel, jawel, het is maar een veilige dokter, maar ik heb die op zijn bakjes geslagen. Die zei elke dag draak je laat stuifvlies en draai er je lang. Dat is eenzijdige voeding, het is niet moeilijk dat je tanden nooit vallen. Enzovoort, enzovoort. Dat is enzovoort, dat wil niet lang meer trekken. Ik zei juist tegen om het langer te trekken. Hè. Ik dacht dat de. Maar dus die ging heel hard daarover mijn eten. En dan heb ik gezegd, jong, weet je wat je doet? Eet patat op bakjes. Ik ga wel een andere ding. En dan hebben ze allemaal uit een duizend ogen geholpen. Ja. Denk je dan? Wel, je oma niet.
3: Maar als je die foldertjes leest die hier liggen, dan zal deze het ook wel hebben over eenzijdige voeding als je dat vertelt van je stoofvlees.
0: Met tegen je zuster, hè? En wel, joh. Godverdomme, nou. En wel, die zuster, hè, de schoonzuster, dat is een Tsjechische. En die is getrouwd met Jörg Breug. Jörg Breug, hè? En die zegt van, man Breug, hè? Die komt daar ook. Ja, dat is een goeie, want die is heel zekerlijk. En die valt zo goed als wat tien, die weegt 200 kilo, die heeft enorm veel soorten.
3: Dus die,
0: en die heeft mijn kerk van alles en nog wat. En die werd bij hier gehouden, daar die een dokter.
3: Dus die Romulus komt hier ook bij deze dokter?
0: Ja, ik zie dat een Romulus hier, dat weet niet meer dat hem juist.
3: Dat is weer een, nog een toevalligheid erbij.
0: Ja, want er zijn nog, dat is geen goede dokter voor een gewone mens, maar dat is. Dat is eigenlijk een soort van, iemand die goed is in onderhoud, hè? Die dus niet, die dus wrakken op de been kan halen.
3: Mm.
0: Daar is hij niet gespecialiseerd.
3: Een oplapper.
0: Ja, een oplapper. Maar dus niet voor gezonde mensen.
3: Mm.
0: Ja, dat kan hij niet. Alleen ik zeg dan maar omdat u, zit er nog gezond op, dan denk ik zo, wat komt hier neerzuiken?
3: Ja, maar ik heb hier gezegd dat ik verkouden ben, maar eigenlijk heb ik zo van die vreselijke zweren op mijn penis. En daar kwam ik eigenlijk voor. Hè.
0: Een schenker?
3: Ja, ik denk het.
0: Dat heb ik ook gehad. Ja, inderdaad, hè, nog in de Congo.
3: In de Congo?
0: Ja, ik heb je nog in de Congo gezeten.
3: En wat heb je daar dan gegeten? Toch geen stof?
0: Dat was ik 12 jaar. Ja. Maar Volder, hè, die zat daar in 12 jaar in. Hey! Vossen met de dingen, hè, met de kustvrouwen. We hadden toch 12 man personeel rondlopen. Allee, 12 man. 12 van die. Ja, dat was dus gewoon een tijd. Maar dus ook dingen, hè, ziektes, hè, ziektes. Mm. Op een zeker moment dat ik. No, 5 centimeter. Zo diameter, ronde. Zo joekel van een zweer. Ja. Dat was precies. Vergelijk het met dingen, hè? Een potje pudding of zo. Dat kon er precies uitlepelen en zo diep gaan, dat zag er niet goed uit.
3: Nee.
0: Hey, pas op, dat zag er wel smakelijk uit, maar voor mijn persoonlijke gezichten. Hey, is dat maar een lul? Ja, dat was 5 jaar na datum. Zeg ik, joh, zeker. Ja, dat was, ik kwam zo, heb 4 jaar masker tegen, ik doe mijn broek uit, ik had er geen haar op, want ik was, ik doe toen zo vuil in die taart, dat ik dus eigenlijk zo wat gevuilloos was. Mm. En die zei, wat is dat? Dat is een jaar. Zo'n zweer, zeg.
3: Ah. Oh, heb je daar straffe medicijnen voor moeten nemen?
0: Ik zeg, we zullen niet eens vossen en dan zou ik dan een dokter gaan, maar dat is dus niet duur gewoon. Ja.
3: Ja zeg, verpleegster...
0: Poepke, dan is zeker gewoon kakken.
5: Ja.
0: Ik zeg groen.
5: Groen,
0: Ja, wat zeg groen? Ik moet zelf eens met een dokter komen. Zo goed zijn, zo groen, maar dan met een beetje glas erboven.
3: Kunt je eens aan de dokter vragen of hij nog wel aan ons toe gaat komen? Want wij zitten hier al meer dan 2 uur. Ook op de wc.
0: Hij zou aan een bol zitten, zou aan een bol zitten.
3: En de patiënt.
0: Die is er al 2 uur binnen.
1: Is dat in
3: mijn
1: vaklicht?
3: Oei.
0: Hoe zit je
1: eruit?
3: Ja,
0: zit je eruit? Hij kent hem. Ik heb hem nog niet gezien, ik kwam hier binnen, zei ook aan een boos is binnen. Oh. En,
1: in
0: dat bad. Ja, echt, het is de dikke, hè? Het is misschien.
1: Er was de kans in een dokter een witte dingen. En je was een mens uit een bad onttrekken, die zat vast of zo, ik weet niet. En wat zijn dat?
0: Dat
3: klinkt al.
0: Ik weet het niet, maar het zou kunnen dat die dus eigenlijk dus, getrouwd is. Met de zuster van de man van mijn nicht. Maar als ik dat niet waar is, maar ik denk dat het wel waar is. Want hij had een glazen bol, en je hebt gezien in je glazen bol dat dus de familie was.
3: Nee, dezelfde.
0: Hey, dus dat, ja, ja, dezelfde ging, maar die is eigenlijk ongetrouwd de familie van mij. En die ligt toch in dat bed? Ja.
1: Oh, dat zal net die, een dokter er ook ingevallen is.
2: Dan zal die waarschijnlijk een ding of zo, hè. En,
1: ja, ik heb die een doek dichtjes gekomen.
2: Zal dit met zijn hout geweest zijn dan? In zwavel dingen of zo.
0: Ja, kluifjes.
2: Dat is een hout te behandelen.
0: Ja, want
2: dat zou kunnen.
0: Dat is, hè, dus dat, vuil, dat is die rommelis wat ik daarvoor had. Die was dus heel vet en dan is die wat vermogen, terug vetter geworden, weer vermogen. En die had dus kluiven in zijn boordje krijgen.
3: Oh.
0: En dat joekt verschrikkelijk. Ja.
1: Wat is dat,
0: cellulitis
1: of zoiets?
0: Alleen kloven, hè?
1: Echte kloven.
0: Ja, zo.
1: Die kunnen ze wel
0: betrekken.
3: Maar.
0: Dat die
3: ze wel hebben,
0: is toch staaf?
3: Ja, als je te veel in volume toeneemt en je huid kan niet volgen, dan krijg je zoiets.
0: Want, maar niet te zijn, van eigenlijk, voor zoveel geld hebben, is dat maar een nieuwe wezen. Zoals die weer wil zwemmen en dus tussen die kloofjes zijn, zit allemaal zwart.
3: Ja.
1: Dat heb ik soms niet met een haal aan buik, zo ik er zo vast zit in te putten, dat er zo zwart in.
3: Nee, dat is iets anders, denk ik.
1: Nee, dat is ook zwart, zo.
0: De stiekem, je noemt het in bad gedaan?
3: Ja. Is dat geen stof?
0: Maar allee, ik kan dus bij mij in de familie nemen, want hij dus niet in bad mag.
2: Oh.
0: Ja. Wat dat bestaat ook.
1: Als er water in is.
0: Ja, tuurlijk. Als er geen water is, dan mag ze er gewoon in zitten. Maar dus die mag geen nat onder En dan ken ik ook nog iemand. En die moest altijd dan zijn... Die had dus allemaal vratten op zijn duim. En die joeken. Enorm. En die moest altijd op het zabberen. En dan had die, dus, is hij naar een dokter geweest. Had hij laten wegrollen. En dan plotseling had die woorden dan even weg. Maar dan, of hier is alive. Stond hij niet eens helemaal vol met van die vratten.
3: Maar dat kan hij overal opzuigen.
0: Ja, die moest, maar die vetten die moeten nat halen, want anders zijn joeken die onverstelbaar.
3: Ja. Oh, ja.
0: Ja. Dus die zit permanent in bad.
3: Oh, dan moet je oppassen, want zo, er zijn een aantal met de Franse revolutie die daar slecht mee gevaren zijn. Met zo'n willen van hun vetten in bad te gaan zitten.
2: Maar, Marra.
3: Ja.
2: Ja.
0: Zou we blijven wachten, zeker?
3: Nou, zeg, ja, als het nu voor de, alleen een verkoudheid was, zou ik hier niet langer meer blijven, maar ja.
2: Rommel dus. Nee. Ik trek er een beetje op.
0: Ja, maar ik zeg niet dat het rommel is. Ik zeg, nee, want ik ken je niet uit, dus ik heb er wel over horen verteld. Want, ik zal zeggen, hè, bij mij in de familie hè, hebben ze dus geen centen. En als je dan zo iemand trouwt met iemand die wel centen heeft, dan wordt het toch serieus over... overgerommeld. Ook al is dat dan misschien vaag familie of zo, maar dat is altijd, er is altijd een zekere, jaloezij, zou ik niet zeggen, maar toch belangstelling, enorme belangstelling voor, zo, maar van, alleen maar een, de zuster van mijn vrouw ook, die is geabonneerd op zo alle mogelijke royalty magazines.
2: Nee, maar dat is al hem niet.
0: Hij snapt het, dus Kuiming, Zozen, ja. Prinsessen.
2: En daarom denk te gaan rommel dus.
0: Ja, want, allee, ik weet niet of ik het goed heb, maar Philly. Bij Bargenland Sharon, die hier in een club danst. die is in het gelang, maar dan was dat dus niet gelang, want dan had ze dit toch wel gevolgd, hè? Dus met de vent van Stefanie. Ongetroffen, helemaal in een blote, hij ook in zijn blote. En de foto's hebben ze gisteren op de tv laten zien. Dus dat hij dan fossen hoort. En dan is dus Stefanie van plan om misschien te echt schaden.
2: Mm.
0: Ja, omdat daar dus ook vossen is met Philly. Philly die dus danst in een Antwerpse club hier. Ja, hè. En ze noemen die Shadow. Ja, dat is eigenlijk een bijnaam.
3: Shadow?
2: Oh, ja. Je kent het maar hoe die gast waar je over spreekt, die je kende. Als je moest zijn zelfs met een baas, dan zou je hem herkennen.
0: Dat zou kunnen, want
2: ik doe hem altijd weg en zo en ik heb maar...
0: Nee, ik heb dus de fotoboek gezien van de trouw van de zuster van de vent van mijn nicht. Die fotoboek, en daar zat er natuurlijk in, hè, want dat was zo'n... dat was een oortrekse woord, die fotoboek. Ja.
1: Foto van die
3: man,
1: gaat
3: hij
1: op
3: een
1: foto?
3: Ja, mijn telelens zo.
0: Wat zeg jij?
3: Groot ook.
2: Groot kansen, hè. Het zou moeten lukken. Als je een aantrekker wat doet, zou dat zelden kunnen zijn.
3: Ja.
0: Hey, ga ik niks aan fotografie, hè?
1: Ja,
0: precies. Like King Kong, die kan toch ook op de foto? Die is nog veel dikker, hè?
1: Met mijn maanapparaat.
0: Zo'n kant. Gaat er ook op de foto?
3: Moet jij nooit geen extra halen pakken soms?
1: Ja, maar pak die altijd mee naar huis.
3: Zie je dan een rare verpleegster?
0: Ja, van de goedkoop, hè. Het is crisis, hè.
3: Oh.
2: Oh, dat is zeg.
3: Ja, dat kan toch echt niet meer. Ja.
2: Nu is die vrouw wat hem...
3: Ja.
2: Meneer, hij heet meneer Rombo.
3: Rombo?
2: Niet Rambo, Rombo.
0: Mm-hmm. Rombo!
2: De Krambo, maar Rombo.
0: Rombo, dat zal zeker zijn, ja. Ja, dat is tradition!
2: Dat accent leidt toch helemaal aan, dat is Romulus tegen Rombo.
0: Ja, zeg, ik had eerst rom onthouden en dan rom, denk je, oh, Romulus, hè?
2: Nee,
3: Romulus is de stichter van Rome.
2: Nee, ja, je het Rombo. Want hij altijd zo een affixe met dingen gaat, hè, met Rijnbo. Omdat dat zo op je introk, Rijnbo, Rombo. Dat is hem er al eens over bezig.
3: Ja.
2: Dat is zo wat zijn favoriete dingen. Oh, je denkt dat het hetzelfde is?
0: Ik denk dat niet, ik ben er zeker van. Hij gaat zeggen toch dat je een roze bol hebt, hè?
3: Ja.
2: Dat groen bolletje niet.
3: Nee.
2: Allee, ze.
0: Nou, dat wil dan lukken, hè.
2: De wereld is klaar, hè.
0: Hij is dezelfde naam met me in de kuiting, Slovakije, en een teken zo.
2: Zijn vrouw is zo'n heel schoon en zo.
0: En dat is een Tsjechische, hè?
2: Een blonde.
0: Een Tsjechische?
2: Nee, Slovaakse.
0: Een Slovaak, maar... Wat een ding, wat een nightclub.
2: Dat weet ik niet, maar het is wel een blonde, maar het is een Slovaakse. Het is geen Tsjechische. Zo'n heel knappe nogal, mee, zo lang.
0: Ja,
2: toch?
0: Die had opgevist in een nightclub. Oh, hè? Die eerste keer dat hem daarmee gaan vossen, die zet hem ervoor moeten betalen, hè? Ja? En dan pas daarna, want dan had ze gezingen, man. Die naar centen en zo. En, het leven is nog niet in spel geweest, hè? Nee.
2: Zo, ja.
0: Oh, maar doe dat per ons, dat begint weer te pijpen.
3: Oh, maar ik...
0: Oh. Ja, ik zeg doorvast, ik zeg tegen de... Hè, dat is nou ook het waar dat ik verkwam, hè. Ik zeg, dat is dus maar een roer dingen specialist, hè, die maar dus... Maar... Allee, dat mag echt niet.
2: Ja jongens, ik kan toch moeten duiken. Ik kan die
0: sleutel
2: aan de
0: dingen kijken. Kwam, ik had dus een gezwel in mijn kap, hè. En toen hebben ze maar geopereerd. En hebben ze dus iets gerokt. Dus ik denk...
5: Ik kan een sleutel aan de verpleegster geven.
3: Oh, ik zou morgen wel naar een andere dokter gaan.
5: Kunt u deze autosleutel zal meneer Rombo geven? Want ik moet echt...
1: Zit je ook met hem?
3: Ja.
5: Ja. Zit je niet baan?
1: Ik heb die nog niet teruggekomen.
5: Ja, dan gewoon
2: de sleutels hier hebben.
3: Nou, zeg. Leg
1: je sleutel.
5: Hij kwam

Hallo beste luisteraars, het is 12 uur, dus het is tijd voor Radio Raukos, muziek voor tussen de soep en de patatten. We gaan er ineens al invliegen met een nummer van AO en dit is Vasio. Geniet ervan beste luisteraars, ik ben heel blij om hier te zijn.

Ja, dat was Vazio van AO. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is May 9th van Kurangbin. Het rock, psychedelic rock trio van Houston. Vanuit Thailand, met Thailands en met Thais roots. Ik heb nog een kleine mededeling voor enige verantwoordelijke of presentators die aan meeluisteren zijn en gebruik maken van de kleine studio. Ik ben een paar weken geleden mijn horloge hier ergens kwijtgespeeld. Ik ben pols gevallen en ligt hier nu nog ergens. En dat is niet zo'n groot probleem. Nee, het heeft wel wat sentimentele waarde. Maar ik wil die ook gewoon terug. En mijn probleem is, er zit altijd een alarm op. Dus elke keer, en die staat 2 minuutjes te vroeg. Dus elke keer om 58 gaat die af. Dus ik hoor die, ik weet dat hem hier is. Dus mocht iemand van de presentators hem vinden, zou ik echt heel hard appreciëren. Mocht je die even voor mij opzij kunnen leggen. Dankjewel. Dit is May 9th van Kurangbin. Geniet ervan, beste luisteraars. Thank you.

0: Ja, beste luisteraars, dat was Main 9 van Krang Bing. Wat je ook aan het doen bent op deze mooie dag, ik hoop dat je een beetje kan genieten van het mooie weer. Of je ook aan het werken bent, of vrij bent, of thuis ziek bent. Ja, ik hoop dat je het genieten bent van deze mooie dinsdag. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Salir de la Melancolia van Cero Girán, van het album Peperina. Geniet ervan, beste luisteraars.
1: Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa...

Ja, beste luisteraars, dat was Salire Melancholia. Dit is Radio Centraal, live vanuit de Ernest van Dijk. En ik dacht van deze ochtend van ik was onderweg naar de radio en ik was aan het denken van waar ga ik het over hebben vandaag? Want ik heb het over veel dingen, vaak of veel onzin. En ik dacht vandaag ga ik het hebben over een toffe anekdote die ik van toen ik jonger was, toen ik eens op bezoek was in Vietnam. Dus ik ging meestal met mijn familie naar Vietnam in de zomer. Omdat ik had een vakantie van school, 2 maanden, en dat is ideaal. Ook al is het er al enorm heet in de zomer, wordt er 45 graden, 50 graden, maar dat voelt altijd 10 à 5 graden warmer wegens de heel dikke vochtigheid. Het is altijd 90 graden, 90% vochtigheid. En ik ben origineel van Haiphong, en er was vroeger, ik weet niet of dat nu nog is, waarschijnlijk wel, was er een grote zo'n appartementencomplex, penthousecomplex, gebouwd door Amerikaanse investeerders, met arcades in. Wat dan voor mij super interessant was, want ik vond dat super tof, als jonge kerel. Dus ik ging er vaak naartoe. En ik ging daarmee naartoe met mijn grootonkel, de onkel van mijn moeder. En hij had een strikgokprobleem. Dus die zat heel graag in die arcade. En wat er uiteindelijk dan gebeurde was dat we dan vaak gingen. En op een dag, ik weet nog, mijn vader en mijn moeder waren al twee vertrokken. Ik denk dat zij aankopen gingen doen voor familie thuis in België. Hè, zo kruiden gaan halen. Linnen kun je vrij goedkoop halen in Vietnam. En ik zit in de living van ons familiehuis. En ik ben daar tv aan het kijken. Ik weet niet wat ik aan het zien ben. En uiteindelijk kijkt mijn grootonkel naar mij. Moet een keer voor persoon thuis. Mijn grootonkel heeft een tijdje in de gevangenis gezeten van Hongkong. Hij beweert altijd dat hij allegedly is, dat hij niet echt is. Maar volgens hem vals beschuldigd van het smokkelen van opium en cocaïne naar China en Hongkong. En daar is hij voor aangedreven, voor in de gevangenis gezeten. Ik weet niet exact wat het was. Het was zoiets in die aard. Het is een heel gekend figuur. Ook een professioneel bokser geweest, heel goed geweest. Hij en zijn broer op het nationaal team gehaald. En ik denk ook Vietnamese kampioen geweest. Maar wel een heel vreemde kerel. En echt zo, een conman. Iemand die overal wel een centje uit kon trekken. En die kijkt naar mij toe. En ik zag hem echt zo naar mij staren en nadenken van hoe kan ik geld uit deze jongen trekken? Hoe kan ik iets nuttigs met deze jongen doen? En uiteindelijk zit hij tegen mij. Kom, we gaan naar de arcade. En ik was natuurlijk super blij, want ik ging er keihard naartoe. En zegt, we gaan gamen, we gaan naar de arcade. Dus hij pakt mij op de brommer en we zijn aan het rijden. En op dat moment heb ik door dat we niet de normale route aan het rijden zijn. Dus ik begin vragen te stellen van, naar waar zijn we aan het gaan? Deze klopt niet. Deze is heel vreemd. En hij zegt, hou je mond gewoon en rij gewoon mee. We gaan naar de arcade, maak je geen zorgen. En dan komen we aan, een totaal andere wijk, aan een soort van koloniaal Frans appartementscomplex, met een binnenkoer. En er zijn twee metalen deuren. En ik weet nog, ik volg hem, echt zo'n grote ogen. En hij klopt zo op de deur, doen open, gaat naar binnen. En we wandelen door die gang. En dan komen we op een binnenkoer, waar er een hanengevecht bezig was. En we gaan daar zitten. En die hanen waren elkaar uit elkaar aan het trekken. Ik snap ook nog altijd niet waarom dat we hier zijn. Ik dacht, misschien moet hij iets ophalen. Misschien wou hij die nog zien voor een arcade gaan. Maar ik was altijd overtuigd dat we naar die arcade gingen gaan. Je moet ook voorstellen, mijn grootonkel, Ming noemde die. Ik lijk ook sprekend op hem. Als ik kijk naar oude jonge foto's van hem toen hij 20 was, ik en hem, we zijn 2 druppels water. Dus wij zitten daar en hij is rond de 50 rond dat punt en ik ben 11, 12 jaar, misschien een beetje jonger. En ik weet niet voor de luisteraars die weten, maar in Vietnam is een heel populaire hobby voor jongeren is vechtersvissen houden. Voor de mensen die weten wat vechtersvissen zijn, dat zijn Vietnamese vissen, die zijn heel territoriaal en die vechten met elkaar. En dan is dan die haalt die dankzij die bij elkaar gaat die vechten. En degene die wegzwemt, die verliest, en wordt erop gegokt. En dat is een nationale hobby in Vietnam. En op een bepaald moment zitten wij daar en hij is aan het babbelen. En
Maar je moet je voorstellen, ook de personage, de mensen waar ik dan daar, de mensen die daar dan ook zaten, wat voor mensen dat waren, dat was gewoon die geef er eentje bij mijn ooglap. En dan allee, ene die gewoon heel het geld was aan het tellen en aan het lachen was. Dus allee, heel, heel lugubre figuren. En hij begint te babbelen mee. En te babbelen en babbelen en babbelen. En uiteindelijk, na ongeveer een half uur rond de pot te draaien, gaat hij naar zijn punt. Hij zegt: mijn zoon hier wilt graag een vechtvis. En ik wil eigenlijk al direct antwoorden van: ik ben uw zoon helemaal niet. Jij bent mijn grootnonkel, jij bent de nonkel van mijn moeder. En hij kapt mij eigenlijk al direct af voor ik een antwoord had al verwacht. En hij kijkt mij heel vies aan van: hou je mond gewoon, hé, laat mij gewoon mijn ding doen. Ik reageer daar niet in. Alleen, ik ga daar niet verder op in. En hij zegt van ja. En dan zei die kerel van oké. In het Vietnamese van ja, maar je gaat gewoon moeten betalen, want ik ga je geen gratis vechtvis geven, want ze hadden hem al gratis vechtvis gegeven. En hij was van, nee, kom aan, die komt niet van hier, mijn zoon, die is van, die is van een ander land, want zijn moeder is een toerist die langs was gekomen, en ik heb die zwanger gemaakt, en die is mij eindelijk, ik heb die genoeg centrum om mij te komen bezoeken, die wil graag een vechtvis, iets om een aandenken van mij, allee, doet dat nu voor mij. En uiteindelijk geven die toe. En ook de sfeer was veel minder vriendelijk daarna. En geven ze hem die vis. En we zijn aan het wandelen naar buiten. En ik ben zo van, what the fuck. En we rijden eigenlijk naar huis. En ik vraag hem, wat hebben wij net gedaan? En hij zegt tegen mij, ja, ik heb je net een huisdier gratis kunnen scoren. Dus wees dankbaar. Dus ik, ja, tuurlijk. Ja, als jonge kerel, kei blij, kei mooie vissen. Dat zijn ook echt heel mooie vissen. En ik was nog zo echt op de rit naar huis aan het nadenken van hoe ga ik mijn vader overtuigen dat ik die vis thuis mee kan pakken een vliegtuig en thuis kan bijhalen. En op het moment dat we binnenkwamen, ja, pakte hij die vis op mijn handen en is hij van oké, ik zal hiervoor zorgen. En ik heb die vis nooit meer gezien. Dus een paar jaar terug lag ik in bed en kwam ik tot de conclusie, omdat ik er nog over nadacht, dat hij mij gebruikt heeft om een gratis vechtvis te scoren. En ik weet niet, ik was aan het nadenken van, ik wil dat graag met jullie delen. Dus dat was het verhaal over de vechtvissen in Vietnam en mijn Lusje Nonkel. Maar het volgende nummer klaar bestaan is Lugon van Henry Mancini. Geniet ervan. Goeie, een klassiekertje. Oh, nee, dat is niet Lugon. Here we go.

Right, dat was Henry Mancini. En het volgende klaar hebben staan voor jullie is misschien wel een artiest dat sommigen van jullie wel zullen kennen. En dat is natuurlijk, dat is Mac DeMarco. Met het nummer Freaking Out The Neighborhood. Wel een relatief gekend nummer. Nu super commercieel, maar wel relatief gekend. En ik zal het verhaal achter het nummer eens vertellen, want het gaat noemt Freaking Out The Neighborhood. Dus Mac DeMarco's 2012 in die nummer Freaking Out The Neighborhood is een directe verontschuldiging aan zijn moeder, tante en grootmoeder. Hij heeft een nummer geschreven nadat hij heel dronken is geworden tijdens een live show waar hij totaal zijn eigen naakt heeft uitgekleed tot hij naakt was. En dan heeft hij bier over hem laten uitspoelen. Allee, dan heeft hij gekapt op hem, laten kappen op hem. En dan heeft hij, zoals hier staat, twee drumstokken in zijn achterwerk gestoken. Dus dit is Freaking Out The Neighborhood. Geniet ervan, beste luisteraars.

Zou jij uw zoon vergeven hebben, mocht hij dit gedaan hebben, wat ik voor het nummer heb gezegd, en zou hij dit nummer hebben geschreven, zou dat werken op u? Ik weet niet wat ik daarop zou zeggen, maar hij is super getalenteerd, singer-songwriter wel, en heel invloedrijk in de indie-scène. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is een nummer van Makoto Mochizuka. En Makoto Mochizuka is mij. Is een invloedrijke Japanse muzikant, componist en producer. Geboren op 16 november 1955. En hij staat vooral bekend als een heel belangrijk figuur in de city pop en jazz fusion muziekstroming in de jaren 80. En het volgende nummer dat klaar te staan is First Light van het titulaire album van hem. Oh, dat ook gewoon First Light noemt. Geniet ervan, beste luisteraars.

Ja, dat was een Makoto Matsushita een combo eigenlijk. Hè. Twee nummers, het eerste nummer was First Light en het tweede nummer was This Is All I Have For You. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is I'm Not In Love van 10cc. Geniet ervan. Dat is niet 10cc's. Here we go. Nu is die in orde.

Dat was 10 CC's met I'm Not In Love. Je luistert naar Radio Centraal en dit is Radio Rauwkost. Live vanuit Ernest van Dijk Kaai en het is bijna 1:15. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is een van mijn persoonlijke favorietjes. En dat is Sneak Eater van Cynthia Harrell. Geniet ervan, beste luisteraars. Heel bad, Eskie.

Ja, dat was Snake Eater, beste luisteraars. Ik wil daar over iets hebben, zoals ik altijd doe. Waar ik het graag over zou willen hebben, is het volgende. Dus er zijn wat films in de cinema gekomen met de acteur John Bernthal. Sommigen van jullie zullen jullie wel kennen van The Punisher of The Wolf of Wall Street. Of recenter, misschien ook wel ietsje meer populairder in de kringen van Radio Centraal, in The Bear. Waar hij eigenlijk de broer, waar hij Carmi, het personage, zijn broer speelt in flashbacks die zelfmoord heeft gepleegd. En dat is een supergoeie acteur, daar niet van. Maar een supergrote zionist ook, hè. En dat is één ding. Maar wat me altijd stoort is, John Bernthal heeft zijn hele imago als acteur. En ik snap, elke acteur moet een soort van larger-than-life imago hebben. Om toch wel geboekt te worden en een beetje getypecast te worden. En dat van hem is altijd zo van zo de heel gebroken, heel tough guy, maar toch gebroken. Dus zo humble, tough guy. Zo. Ja, als je een vader hebt die op N-VA stemt, op Vlaams Belang, die gaat er waarschijnlijk grote fan van zijn. Hè? Zo typische zo working class, everyday Joe, maar toch wel in kababel voor groot geweld vaak. Zo'n type kerel speelt hij. De Punisher is daar een goed voorbeeld van. Hè? Zo'n anti-hero die zo via niet zo altijd even morele manieren wraak probeert te nemen op slechte mensen. Hè? En hij heeft een hele imago gebouwd omdat hij een super crazy guy is. En dat hij continu een straatgevecht heeft, want hij heeft een heel specifieke neus en die gebroken is geweest. Hè. Dat is heel opvallend gezicht van hem. En hij zegt dat van, ja, ik zat in zo'n moeilijke situatie. Ik zat in zoveel straatgevecht, echt vanaf jongs af aan al. En acteren heeft mijn leven gered. En het grappige is, dus ik ben wat meer onderzoek beginnen doen. Want ik was van, mij, dat is heel interessant. Zo'n kerel allee, dat hij dat kan halen. Nee, zionisme apart gezet, puur dui. Dus ik doe daar onderzoek achter. En blijkt dus eigenlijk dat John Bernthal zijn vader, of zijn grootvader, wacht, ik zat hier even bijpakken, ik heb het hier genoteerd, dat hij een van de belangrijke, bekendste schrijvers is op Broadway. Dus dat wil gewoon zeggen dat onze John, dat een nepo-baby is. Dus dat wil gewoon zeggen dat hij dat geboren is in acteur, waar niks mis mee. Dat is normaal, hè. Allee, alles is een beetje nepotisme van in het leven, hè. Allee, als je vader een loodgieter is en jij wordt een loodgieter, is ook nepotisme, maar dat is gewoon de realiteit. En dan in de school, de zware publieke school waar hij zo naartoe ging, was eigenlijk geen publieke school. Dat was een kostschool. Een privé-kostschool met overnachting, met uniform, in Washington D.C., want zijn vader was een diplomaat. Dus ik vind het dan heel funny dat hij dan zo echt zo heel hard zijn tough guy persona probeert te verkopen. Mijn verhaal bijvoorbeeld, hoe dat hij in elke acteurlessen heeft gekregen. Zijn verhaal dat hij vertelt, daar beweert hij dat hij moest acteren van zijn moeder. Wat begrijpelijk is, want zijn grootvader, zijn grootvader is Broadway-schrijver. Heel normaal. En zijn moeder was een actrice. En, dus die begint, dus, en hij beweerde dat hij sport wou doen. Maar ja, dus hij komt eigenlijk bij hij probeert zich in te schrijven in dramalessen. Maar om dat te doen moet hij audities doen. En hij had nog nooit geacteerd, beweerde hij. En hij wist niks van acteren. Dus hij doet een valse monoloog. Want ze moest iets emotioneel meebrengen dat iets betekende voor hun. En uitleggen waarom dat hij... Waarom dat belangrijk is voor hen. Dus hij brengt eigenlijk een baseball handschoen mee en hij geeft een hele monoloog mee dat van zijn moeder was en ten dat. En hij liegt ook gewoon om de auditie te winnen. En daar komt het uit, hij heeft gelogen, zijn moeder leeft nog. En die actrice was van, oké, ik neem je onder mijn vleugel. En dan beweert hem dat zij hem naar Moskou heeft gestuurd. Hij heeft in Moskou acteerlessen gevolgd. En dan zegt hij van altijd van, ah ja, en dat heeft mijn leven gered. Want als ik dat niet had gedaan, was ik dood geweest. Maar ik denk in mijn eigen, uw vader was een diplomaat en uw grootvader was een van de bekendste schrijvers voor Broadway. Ik denk niet dat je zo dood geweest was, denk ik. Allee, want de meeste zo probleemjongeren bij rijke families landen meestal wel vrij goed op hun voetjes. Maar bij deze, het volgende nummer dat ik klaar heb staan, dat is van een band. En hij noemt Sons of Town Hall. En dat is een duo. Eentje woont in de VS en eentje woont in
het VK in Engeland. En zij doen een soort van transatlantische samenwerking, wat supercool is. Heel nice, folk, bandje. Ik ben een grote fan van. En ze zijn ook nog maar net aan het opstarten. Dus ja, bij deze, dit is Honest Man.

Ja, beste luisteraars, dat was Honest Man. Maar omdat onze tijd er bijna op zit, ga ik een beetje door moeten doen. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is van Whiskey Myers en de Broken Windows Serenade.

0: Hallo beste luisteraar, ik ga dit nummer kort moeten trekken, want het is tijd voor het kralenspel om jullie gezelschap te houden. En dat begint binnen 5 seconden.
1: Ja, het kralenspel. Jeroen, denk ik. Kan dat zijn?
2: Elko, denk ik. Ho!
1: Kunnen wij nog een beetje horen?
2: Ja.
1: I love it. Hoe gaat het?
2: Redelijk goed eigenlijk, hè, met u?
1: Met mij gaat het vrij goed. Deze ochtend was eigenlijk geweldig.
2: Woke up this morning. Payaba da boom.
1: Allee, van de nacht was het soms wel lastig, maar dat was. De ochtend ging dan vrij goed. Hè, nadat ik mijn pilates had gedaan en zo.
2: Ja.
1: Maar op weg naar hier heb ik. Allee, dat is mijn leukste. Fietsrit tot dusver.
2: In uw leven?
1: Naar het kralenspel.
2: Oké.
1: Toe.
2: Er zijn toch ook al best wel wat ritten al geweest?
1: Ja, ik was aan het denken van, dat is hier. Ik zeg maar aan de late kant.
2: Mm-hmm.
1: Hopen dat er veel loopjes zijn, dat geen constant quarrel is of it's a struggle.
2: Mm-hmm. 16.
1: Maar het was 33.
2: Oké.
1: Fietsje nummer 33. Maar dan in de tunnel. Je hebt zo die roltrappen. En er was een kerel voor mij. En die zei zo, jij waaide goeiendag. En zei ook goeiendag naar een vrouw die op de roltrap stond die de andere richting uitging.
2: Ja.
1: Maar ik zag die vrouw zo wat kijken van mijn gezicht van, oh ja. Wil ik die nou wel kennen, die gast of zo? Allee.
2: Ja.
1: Maar dan bleek al snel dat hij dat bij iedereen deed.
2: Ah, een toffe mens eigenlijk gewoon.
1: En niet alleen op de roltrap, ook in de voetgangerstunnel die tegenwoordig vrij druk is. Hallo, op dinsdagmiddag is die relatief druk.
2: Ja.
1: Iedereen. En,
2: iedereen werd begroet.
1: Ça va, en dan, dan ben ik beginnen lachen. Hè. En dan heb ik die. Je fietst voor een serieuze vaart, maar ik had je dan toch goed op de hielen, want ik ben nogal een sportieve fietser.
2: Tegenwoordig.
1: Zeker in de voetgangerstunnel, daar race ik graag over die heuveltjes. Hè.
2: Ja, ik wou juist zeggen, je bent altijd met die speedbumps.
1: Ja, ik heb er een nieuwe techniek voor ontwikkeld, dus ik vlieg daar echt over. Zo.
2: Die zou ik wel eens willen leren, want sinds die speedbumps ben ik nooit nog met de fietser door willen gaan.
1: Dus in het begin was ik vooral bezig met zo op te trekken.
2: Te versnellen.
1: Het voorwiel optrekken als anticipatie voor het heuveltje.
2: Ja, dat zou ik dus ook denken.
1: Maar nu heb ik er nog aan toegevoegd van zo de neerwaartse beweging ook nog
2: bij te zitten.
1: Ja, dat is echt wel plezant.
2: En die neerwaartse beweging, zijn er dan eigenlijk over het heuveltje gesprongen of gaat het echt nog van het heuveltje mee?
1: Van het heuveltje, ja.
2: Met wat toegevoegde kracht en snelheid.
1: Ja, dit is erin met een balans.
2: En zo zat je dus de vrolijke groter op de hielen.
1: Ja, heel de tijd, want ik steek dan ook. We doen het redelijk veilig, alleen zeker voor de andere weggebruikers.
2: Mm-hmm.
1: Voor mezelf denk ik misschien niet zo.
2: Mm-hmm.
1: Maar dan op het einde heb ik hem toch voorbij gestoken. En
2: gezwaaid?
1: Nee, ik kon niet meer. Ik was heel de tijd aan het lachen. Ik wou ook niet wanneer het gevoel geven dat ik hem uitlegde, want mensen hebben dat wel vaker, dat ze denken dat ik hem uitleg.
2: Ja.
1: En dan heb ik die voorbij gestoken en dan heb ik de mensen in de gaten beginnen houden, zo linksover met een schouwer, hoe dat die reageerden op zijn groeterij.
2: Ja.
1: Dat was plezant. Hè? Sommigen blijken die echt te kennen of doen alsof ze die kennen, anderen kijken zo'n beetje verontwaardigd.
2: En moest die mens nu, moest jij nu in een andere richting gegaan zijn en die zwaait naar u? Wat zou jij gedaan hebben?
1: Geknikt, denk ik.
2: Ah ja.
1: Of, ja, denk er vanaf de hoeveelste keer.
2: Mm-hmm.
1: Ik heb goed gelachen. Dat is goed gezien. Positief. Ja.
2: Leuk.
1: Dus ik heb het

0: het al gebruikt met u, Sava.
1: Oh ja.
0: Zal ik eens iets opzetten?
1: Muziek of zo?
0: Ja, het is een 10-inchje. Een stukje gaan we luisteren. Het was van de nachtwakker geworden.
1: Woke up this night.
0: Ja, en er zat een muziek in mijn hoofd. En dat was bizar genoeg een ander dan waar ik mee in mijn hoofd zat toen ik ging slapen. Toen ik ging slapen was het zo, ja, muziek van Thelonious Monk en zo. Die ik juist had zitten luisteren. Maar dan werd ik s'nachts wakker met iets compleet anders. En zo verder.
1: Dat is, dat is iets dat ik ook heb gespeeld.
0: Het is een traditional, denk ik.
1: Is dat Calypso?
0: Wel, dat kan wel. Ik ken het van een 10-inch van Sabres of Paradise. Die zullen een nummer, of Andrew Weatherall en co, die zullen een nummer hebben gemaakt met die melodie als basis en een sample. En dat noemt Wilmot 2. Ik heb dat op 10-inch, maar toen ik dan uiteindelijk een paar uur later, ik wou dat dan s'nachts toch niet doen, met een kop zo nog zotter zitten maken, terwijl ik eigenlijk zou moeten slapen. Dus ik heb van de morgen pas, om 7:30 zal dat geweest zijn, naar beneden gegaan en dan rap naar de 10-inch gaan kijken. En er dan een paar andere uitgehaald voor te spelen op de radio.
1: Ja, dus uw platen zitten op formaat ook geordend?
0: Enkel, de 10-inch die liggen al een stuk of 5 jaar apart of zo. Ja, ik vind die anders zo'n beetje verloren gaan tussen de 12-inch. Alleen dat duurde dan zo. Dat verdwijnt soms een beetje dieper in die toch wel zeer omvangrijke platenkasten die ik thuis heb staan.
1: Ja, ik ken dat liedje van Maurits Pauwels in de Benelux Calypso's. Ja, ja. Allee, als dat tenminste dat is. Ja, ik weet het al niet meer. Ze is wit en wild en...
0: Het is zeer dichte familie van elkaar.
1: Nog is vol. En dus nu, ik heb al gezien wat je nu aan de hebt. Het is een Franse chansonnier die we gaan beluisteren.
0: Ja, Requiem pour un twister.

0: Requiem pour un twister. Requiem pour un twister.
1: Maar ik hoorde toch niet.
0: Ik kan dat wel laten zien, de host van die plaat, waar dat vandaan komt.
1: Ah, oké, okay, ik ben terug mee. Dus dat is omdat dat een tennis. Ah ja, heel dat verhaal had eigenlijk niks met Gainsbourg te maken.
0: Niet.
1: Tof.
0: Ik heb wel wat tennintjes van Gainsbourg, jij ook zeker?
1: Ik denk dat niet eigenlijk.
0: Ja, ik heb dat ooit gekocht in zo'n platenwinkel in Antwerpen. Dat was grappig. Dat was zo'n beetje het begin van de teleurgang van de platenverkoper.
1: Okay.
0: Met dat internet en zo. Die kostte dan zo een bepaald bedrag de ene dag. En een week later kostte die ineens dubbel zoveel.
1: Ik weet ook welke winkel dat je dan wel zult bedoelen.
0: Voilà. Requiem pour un twister. En dat gaan we linken aan niet. Dat gaan we weer al niet. We gaan weer al vals spelen. Eigenlijk
1: okay.
0: Die Wilmot ook helemaal niet laten horen. Ik had dat hier wel klaarstaan, een African dance tussen een haakje twist, dat is een twist, van een zekere Abderrahman El Kamissi. Daar hebben we wel al een aantal keer gespeeld op de radio, dat is een tennis op het Radio Martico label. En dat slagen we dan over, die een twist. We gaan naar iets meer uptempo, plezante.
1: Ja.
0: Faten, Oriental. Uit Music from the Soundtrack Respectable Families by Abderrahman El Kamissi.

0: Fatten.
1: Cha-cha-cha.
0: Oriental. Abderrahman El Khamisi was dat.
1: Knap.
0: Ja, schoon.
1: Ik ga, als het mag, eerder inpikken of aansluiten op het Requiem.
0: Requiem?
1: Van de Pour un Christ, hè. Dat is nu niet zo lang geleden.
0: Niet Pour un Con, maar Justin. Ja.
1: Dat is ook iets van Serge Gainsbourg, zeker.
0: Hij hield van Requiem.
1: JMS6. JMS6.
0: Requiem.
1: Het heeft toch iets met dood te maken, hè, Requiem?
0: Ik denk dat, ja. Dodemiet of zo.
1: Het volgende heeft ook wel iets met de dood te maken. Nogal een grafische tekst. Prachtige tekst, vind ik. Ik denk dat het misschien wel dood door eigen hand zou kunnen betreffen. Als ik de tekst goed begrijp. We hebben het over de fantastische groep Stress Angel.
0: Ah, dat ken ik van t-shirts en zo.
1: Ja, van in het kralenspel misschien ook wel.
0: Van de, ah ja, de muziek, ja.
1: Ja, dat is mijn muziek ook.
0: Ja.
1: Debuutplaat. Album. Ja, ik zal mij al verbeteren. Het is op Schietijzer dat we gaan luisteren. Getiteld Bursting Church. Uit 2021. Mm-hmm. En we luisteren naar een nummer. Final Doom.

0: de Marre.
1: Final Doom van Stress Angel. En het volgende. Ja, dat vind ik dus echt heel goed, die stress. Ja, dat krijg ik dus niet genoeg, hè. Ik krijg niet genoeg van. Ik was eigenlijk bijna alleen nog maar naar Stress Angel. En Stress Angel. Maar ik heb ook nog een film gezien onlangs. Kijk ook al wel eens naar een film. En dat was een heel toffe musical. De muziek van ELO, onder andere. De Electric Light Orchestra. Een film getiteld Xanadu. Ooit gezien?
0: Ik zit misschien door elkaar mee iets anders van tafel. Denk het niet.
1: Het is met veel rolschaatsen en zo.
0: Nee, niet gezien.
1: Kunstenaar, het gaat over een kunstenaar, is wel straf eigenlijk. Dat zegt al veel over hoe dat de tijden veranderd zijn. Die zijn job is om platenhozen in het groot na te schilderen op pancartes. Om dan in de om promo mee te maken. Dat is echt een kunstenaar eigenlijk die alleen daarmee bezig is.
0: En over wie gaat het dan?
1: Gewoon een persoon in een film.
0: Ah, oké. Niemand van...
1: Geen bestaan.
0: Niemand van ILO of zo.
1: Nee. Dus dat is een musical. Het begint met een heel aanstekelijk nummer. En ik heb dat nu bij als een soort... een antithese of zoiets. Een tegenhanger van The Final Doom van Stress Angel. Mm-hmm. Iets heel levensbevestigend.
0: Ja.
1: Geen zelfdoding, maar een viering van het leven.
0: Okay.
1: ILO met I'm Alive.

0: Ja, hier zijn we weer.
1: I'm alive. Op de achtergrond horen we The Fall. Dat is een nummer van Electric Light Orchestra.
2: Ah. Ja, The Fall is ook een groep, hè? Daarmee ben ik even...
1: Ja, dat was ook een beetje de kwinkslag. Fall is toch een groep die vaak aan bod is gekomen in het kraalspellen.
2: Ja.
1: Het was dus een fragment uit de soundtrack van de musical Xanadu. Een film waar ik zeer van genoten heb. Dat begon dan met dat liedje I'm Alive en ik dacht, dat begint hier al goed. Ik hoor dat wel heel graag, die een ELO. Voilà, bij deze. I'm Alive.
2: We gaan wat verder met Van den Hak op den Tak, Antithesis.
1: Klopt dat wel eigenlijk, dat woord? Ik heb dat maar gewoon even in de lucht gegooid.
2: Juxta posities dan? Hè?
1: Juxta. Nee, ik bedoel in mijn geval. Hè.
2: Ja. Wat gaan we spelen? Wel, ik maak een link naar de 10-inch terug.
1: Ja, dat moet toch kunnen?
2: Ik heb dit nog een 10-inch. We gaan nog een 10-inch spelen. Ik heb er al twee gespeeld. Serge Gainsbourg en Abderrahman El Khamisi. Wel, we gaan nog een 10-inch spelen. En deze keer is dat er een stukje dan toch, hè, van Agathocles.
1: Mm.
2: Of zoals John Peel misschien zou zeggen, Agathocles.
1: Zou je dat zo zeggen?
2: Ja, ik heb er een cd van...
1: Dat hem dat zegt of wat?
2: Ja, en maar, allee, dat is ook al even geleden dat ik die net opgezet. Maar dat klinkt heel sappig, vind ik, uit deze mond.
1: Dat zal wel.
2: Bij de Peel Sessions, hè, van Agathocles.
1: Agathocles.
2: We horen een fragmentje uit een van de honderden releases, zeker van Agathocles. Een split met King Terror. En we luisteren naar Blue Jokes. Blauwe grappen. Waar zou dat over gaan? Ik heb van de morgen een tekst al gelezen, maar... Ah ja, ik was het al vergeten, maar ja, het is natuurlijk... Heb jij een idee? Kun je raden? Blue Jokes, waar had dat over gaan?
1: Blauwe kaas misschien?
2: Nee. Walking in my city's streets. Cops looking me suspicious.
1: The boys in blue.
2: Yes. On écoute Agathocles.
1: Agathocles. Agathocles.
2: Agathocles.
1: Agathocles. Who could ask for anything more?

0: Blue jokes, but I got the quiz. Op de achtergrond, nieuws of on. Nog een tinnitje, Jeroen.
1: Ja, en, Helco.
0: Het zijn geen blue jokes.
1: Oké.
0: Okay. Het zijn blue notes.
1: Ah.
0: Maar het is geen blue note record.
1: Nee.
0: Het is meer een label met rood en wit in de hoes.
1: Ja,
0: ik denk dat
1: Antwerp.
0: Bloed, denk dat bloed is.
1: Bloed.
0: Denk het, hè.
1: Goed. En wat zijn dus die blue notes dan?
0: Ja, die gaan we horen, hè. Dat is een blood records. Dus rood van bloed.
1: Rood van schaamte en wit van schrik, zeker.
0: Sky Cutter.
1: Ah, die Males.
0: Jaren 90. Een beetje drum and bass, jungle. Dat 19,
1: treft.
0: 1996, 1997.
1: Dat treft.
0: Een beetje... Wanneer wat jiven, skanken.
1: Skanken vooral.
0: Voilà.
1: Skankissimo.

0: Voilà. Wow, de Blue Note eerste. Ja, dat is niet wel, ja. Dat was een ventilator, ja. Dat slaat hier serieus uit op die meters.
1: Oh, sorry.
0: Nee, maar, het is warm, hè.
1: Maar het schijnt. Dat is wel knap, hè. Knappe muziek. Ja, we krijgen het warm van al dat geskank hier in de studio, hè.
0: Mm-hmm.
1: Tja. Ik heb ook iets, ja, als ik dan zeg meegebracht, ja, dan is dat, ja, dat is gemakkelijk, dat is geen thuis, maar allee, bon. Ik was van plan van ook iets van jungle muziek te spelen.
0: Mm-hmm.
1: Namelijk iets uit een compilatie die heet This is Jungle Sky. Oh, nog een link met de Skycutter.
0: Mm-hmm.
1: This is Jungle Sky volume 1. Liquid Sky Music presents This is Jungle Sky volume 1. Ik ken daar dus allemaal niks van, hè, maar... Ik hoor het wel graag.
0: Mm-hmm.
1: En ik eens even een stapje terugzetten. Ja, dus ik wou luisteren naar een liedje dat heet...
0: Mm-hmm.
1: Jungle Liquid Sky. Dat is trouwens ook een film volgens mij.
0: Ja, een goede soundtrack ook, vind ik.
1: En dan zeker een DJ Soul Slinger. Wat denk je? Luisteren we samen?
0: Jot.
1: 2007 volgens het schietijzer. Van welke tijd is uw tenningske geweest?
0: 10 jaar ervoor. Ja. Dus maar die, ja, dat schietijzer.
1: Ja, het is dat. Ja. Jungle Liquid Sky, DJ Soul Slinger. Verfrissend.
2: Not original jungle is. Listen how we are going.

0: Heel goed, van
1: het. Present, hè?
0: Dus kijk, heel veel variatie in de productie, hoor.
1: Ja. Luister, jungle zouden we dat kunnen noemen, hè?
0: Ja.
1: Kan er wel op skanken, hè, als het moet.
0: Mm-hmm.
1: En op jiven ook. Af en toe in halftime, voor een beetje op adem te komen.
0: Een jive bunny.
1: Daar ben ik fan van, hè.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, in de achtergrond horen we zo'n 20 seconden intermezzo op diezelfde compilatie. Hopla. Hier hebben we hem terug, DJ Soul Slinger. Maar wij luisterden...
0: Wauw, is dat allemaal zeg.
1: Wij luisterden effectief naar DJ Soul Slinger met... Jungle Liquid Sky. Ja, en daar zit toch wel echt zo'n drumklank in die mij dan doet denken aan, ja, aan iets van veel later. Bob James en Sam France. Ja, we hadden het er in een tijd dat hij is verschenen. Hoe lang is dat dan nu geleden? 2022. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Nu hebben we er nog over gefilosofeerd van zou die wel bestaan. Of ik dacht dat zou die wel bestaan, Sam France. Dat je er weinig over kon terugvinden. Ik denk wel dat hem bestaat. Of zeker bestaan heeft. Dat is hier een cd. Vorige week hadden we, of twee weken geleden, hebben we geluisterd naar Bob James met Tony Gray, een bassist. Dat was ook weer zo'n leuk duo. Mm-hmm. Maar dit is dus iets ouder, uit 2002. Bob James en Sam France. En die cd heet 2080. Het is ook futuristische muziek, maar het refereert volgens mij eerder aan de leeftijden van de artiesten als die de muziek maakten. Bob James 80 en Sam France 20.
0: 20, dat is vrij jong, hè?
1: Ja, en hoe kwam het weer al dat hij zijn muziek beginnen maken volgens de liner notes en de promoteksten? Ik heb die op cd bij trouwens, die in 2080 hier. Dat kwam doordat hij een...
0: Iets met de corona
1: even. Ja, de Sam France kwam iets met zijn, kwam helpen met zijn computer.
0: Ah,
1: Sam France kwam Bob James helpen met een Ableton of zoiets. Ik ben eens aan het kijken. Pam pam pam. Dat we dat hier in boekjes of lot terugvinden. One day. There's a story and something to say with this album, Bob James says. Bob had gotten to know Sam primarily from his mother, talking and bragging about him.
0: Mm-hmm.
1: One day, when Bob was having some audio problems in the studio, Sam dropped by to offer some help. Sam mentioned that he produced electronic music and DJed, but at that point, neither of them imagined that they would actually collaborate on a music project. And toch hebben ze dat gedaan. Ik blijf toch de indruk krijgen dat Bob James een heel open vizier heeft eigenlijk en dat hij blijkbaar toch wel toegankelijk is om mee samen te werken.
0: Ja.
1: Die jongen komt die zijn computer repareren of zeggen of de Ableton wat uitleggen en zegt, kom, we maken samen wat muziek. Een heel romantisch idee vind ik en misschien ook wel heel jazzy op een manier. Hè.
0: Zeker.
1: Voilà, als ik dan die jungle hoorde passeren, dan moest ik dus terugdenken aan dit prachtige album 2080 van Bob James en Sam France. Verschenen bij 8 Islands Records, ik denk een Koreaans label, als ik me niet vergis. We luisteren naar het nummer Sia, tussen haakjes Broken Break.

0: Magistraal.
1: Ja, is ongelooflijk. Bob James in Sam France, voilà, kijk. Zat er ook allemaal in even grote letters op.
0: Ja.
1: Moet niet uit dat de ene misschien 60 jaar ervaring heeft en de andere misschien 4. Het is een prachtige, gelijkwaardige samenwerking tussen een 20-jarige en een 80-jarige op dat moment. En vandaar ook de titel 2080, denk ik. Bob James en Sam France met het nummer See Ya, tussen haakjes, Broken Break.
0: Ik sluit verder aan met iets ook afkomstig uit een wereld genaamd de wereld van de piano. Ik heb nog een beetje gelezen, Jeroen, in mijn boek die je nou even hebt weggelegd.
1: Heb je het aangedurfd om terug in de miserie te duiken?
0: Ja.
1: Boek, wetenschappelijk boek over Monk.
0: Ja.
1: Thelonious
0: Monk. Dat is wel weer zeer miserabel eigenlijk. Dus ja. ik had hem even weggelegd. Ik had hem even weggelegd toen Thelonious Monk, dus de pianist, componist, weer weggestoken. Deze keer in een, ja, wat ze dan een psychiatrisch hospitaal, gevangenis noemen, zo. Hè? Bellevue of zo noemt hij. Belmont.
1: Klinkt goed, maar...
0: Dus hij had een accident gehad met een auto.
1: Ah, je hebt dat verteld, hè.
0: En hij reageert niet echt. Hij stapt gewoon uit en hij staart voor zich uit.
1: Verdacht.
0: En dan, de politie komt eraan en ze laten de auto staan. Ze steken er een briefje in en er staat dan op Negro taken to Bellevue of zoiets.
1: Oh my.
0: Hij heeft er 3 weken gezeten en is er dan, ja, met al zijn connecties, voornamelijk met die van Panonica, de Koningswater, na 3 weken uitgeraakt.
1: Nou, ze heeft hem er toch wel 3 weken mogen zitten eerst.
0: Ja, ja. En ja, dan nog verder in het boek. Ja, het gaat dan over zijn afwijking, bipolariteit, volgens het boek. En dat zijn vader dat ook zou gehad hebben. En dat hij eigenlijk zo gestorven is in zo'n plaats, maar dan in North Carolina. Dus ook dat de familie het niet meer kon uithouden met hem. En ja, dat is gecolloqueerd geweest, maar... Ja, dat is daar... dat is jaren 50. Wat je er dan over leest, over... Hoe dat ze dat daar dan aanpakken, dat is daar niet goed gezien van eigenlijk. Eerder, dat is zeer triestig allemaal.
1: Ja.
0: Ja, ook het raciale gegeven. Hè.
1: Ah, ja.
0: Dan zitten ze daar te onderzoeken op de zwarte en dan zo allerlei boeken te publiceren over het verschil tussen witte schizofrenie en zwarte schizofrenie en zo. En, echt verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Maar de Monk, ja, die komt er, dus ik zit nu in 57 of zo. En het gaat nu weer even beter. Hij is een cabaret card teruggekregen. Die was hem ooit ontnomen wegens, ik denk, marihuana bezit of zo. En dat is jaren weg geweest. Dus nu mag hij hem terug gaan optreden in plekken waar alcohol wordt geschonken.
1: Uh-huh.
0: En hij gaat nu beginnen aan zijn engagement in de Five Spot.
1: Dat heb ik al van gehoord.
0: Dat is, daar gaat hem een half jaar optreden. En dat is op dat moment is een café in New York. Waar is dat ergens? Eastside meer? Lower East, dat weet ik niet. Maar het is zo'n beetje een andere buurt. Ja, trouwens, waar ook eigenlijk heel weinig zwarten zitten op dat moment. Dus ze moeten wel oppassen dat ze daar gaan optreden. Want de Italianen zwaaien er zo met meer de plak en die hebben dan niet graag dat die zwarten er komen.
1: Ja, daar zijn dan ook nog wel andere rivaliteiten tussen, tussen clans van maffia en misdadigers.
0: Ja, waarschijnlijk. Ja. Maar dus die Five Spot, dat werkt goed en dat is een beetje een andere insteek. Dat is niet zo van, je hebt zo'n... een zaakvoerder die zegt van ik kon hier eens een jazzclub open doen. Dat is eigenlijk een café waar dat een, wat voor mensen zijn dat dan? Van die schrijvers en kunstenaars, beat generation, die komen daar en die creëren dan zelf een soort van hub. Wat is dat tegenwoordig zo van noemen?
1: Hoop.
0: En op een gegeven moment pakken een paar gasten dat over en die passen hun eigen een beetje aan, die bazen aan de wensen van het cliënteel. Dat is een beetje het verschil. Er staat een piano, Ze gaan er wel geen goeie zetten.
1: Ah, nee.
0: Maar ze gaan wel blijven staan. En wie bijvoorbeeld, want we gaan geen Monk spelen vandaag. Het is een andere pianist, een jongere gast. En die was, dat is iemand die wel een beetje bekend staat over te vloeken op piano. Iemand die echt wel hoge kwaliteit piano wou en er een punt van maakte ook. Ik heb het dan over Cecil Taylor.
1: Mm-hmm.
0: Die had er ook een residentie gedaan in de Five Spots. Die komt zowat voor in een boek ook. Als die boek van Monk die gaat heel breed is, situeert altijd heel graag. Op allerlei vlakken, economisch, politiek.
1: Wetenschappelijk.
0: Goh, ja, zo gezegd, hè.
1: Ja, je bent er al aan te twijfelen.
0: Ja, wetenschap is sowieso... Ja, ik twijfel daar eigenlijk allemaal wel wat aan ook, soms aan de wetenschap.
1: Cecilieke.
0: Dus we gaan eens iets van Cecile spelen. Vorige week heb ik iets gespeeld trouwens van een drummer. Ik heb ook met Cecile gespeeld, Andrew Cyril. De plaat heb ik ook terug meegebracht. Maar, ik zeg ook, we gaan iets spelen van het U-schietijzer dat ik heb aangevraagd.
1: Kom het.
0: Omdat ik de plaat thuis niet heb. En ik had gelezen in het boek dat Cecil wel fan was van Monk. En dat hij op zijn eerste plaat ook een nummer van Monk had gebruikt, genaamd Bemsha Swing. En ik dacht, met de eerste plaat, ik had die toch. En dan heb ik eens een keer op het internet gekeken thuis. Want toen ik nog naar jazz luisterde, dan bestond het internet nog niet. En dan baseerde ik mijn eigen op andere naslagwerken. Van die boeken en zo.
1: Sinds de komst van het internet luister je niet meer naar jazz?
0: Jawel, maar niet meer zoveel.
1: Oké.
0: Dat is nogal veel noten.
1: Op hun zang?
0: Niet alleen op de zang, maar...
1: Ook op de instrumentjes, hè?
0: Ja. Ik heb die plaat dan beluisterd in op Jazz Advance. Ik weet niet wie dat erop meespeelt.
1: Zou ik dat hier kunnen vinden op mijn ijzertje?
0: Ik vermoed Buell Neidlinger, Dennis Charles. Een trompetist. Is dat met trompet? Ja, niet zo belangrijk, want ik denk dat we een stukje solo piano gaan horen.
1: Oh ja.
0: Hij speelt trouwens ook wel wat... Ik kon niet te veel beginnen lullen. We gaan luisteren. Een bewerking van een standaard.

0: Seidlinger. Raar dat ik daar niet van in de lach moet schieten.
1: Hmm.
0: Staat dan bij bass vocalist.
1: Ja, vocalist.
0: Hmm. Bass vocalist. Mm-hmm. Schietijzerstijl. Hmm. Ah ja, wil jij dat hier remastered hebben, of?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Jazz Advanced remastered in 2019.
1: Originele plaat, jaren 50, denk
0: 56,
1: ik.
0: 56,
1: ja.
0: Denk ik.
1: Ja, wel, dat is dat jaar dat hem ongeveer, denk ik, dat hem in de 5-spot ook zal bezig geweest zijn.
0: Oh, nee, goed. You'd be so nice to come home too.

0: Et voilà, dat was volledig solo eigenlijk. You'd be so nice to come home to. Een standaard geschreven door Cole Porter, gespeeld door Cecil Taylor. Solo piano op zijn eerste album, Jazz Advance.
1: Een voorschotje op de jazz.
0: Ja, er zitten wel grappige titels bij ook. Iets met blues. Charge and Blues of zoiets.
1: Charge and Blues.
0: Dat is ook zoiets met geld. Hè. Mm. Eventueel, allee, dat kan nog anders, kan van alles betekenen. Hè.
1: Ja, je mocht daar bij de Cecil gewoon in blues betalen.
0: Mm. Blauwtjes.
1: Nou, een aantal blouses dat gespeeld.
0: Kostuums van de police.
1: Oh. Een grensoverschrijdende link.
0: Wat denkt er van Hovis Lastra naar een andere versie van You'd Be So Nice To Come Home To met vocals?
1: Ja, graag.
0: Een versie die we, ja, ik vermoed dat we die niet tot jazz pur sang kunnen rekenen.
1: Mm.
0: Maar het is wel jazz. Een minuut en 53 seconden. Een versie. Wie heeft dat gezongen? Dat vind ik hier niet terug op de LP. Want het is wel een LP dat ik bij heb. Een vinyl.
1: Een vinylke.
0: Ja, zo heel schoon. Hè? United Artists, nou, een label dat zo van die filmmuziek ook vaak uitbracht. Het is gewoon, ja, het, als ik dat mag zeggen, dat jij buiten de ether er even aan dacht wat dat anders had kunnen geweest zijn.
1: Wacht.
0: Jij zei James Bond, zei je, denk ik. Kan dat?
1: Nee, nee, ik zei John Williams.
0: John Williams?
1: Of John Barry.
0: En dan John Barry. Ah, ja.
1: Wie dan misschien die muziek... Ik was aan het gokken wie dat die muziek zou kunnen gemaakt hebben.
0: Wel ja, zowel John Williams, maar ja, vooral... Ja, van John Barry heb ik wel platen die ook er zo een beetje zijn vorm gegeven.
1: Uh-huh.
0: Ook op United Artists.
1: Uh-huh.
0: We luisteren. André Previn. De original motion picture soundtrack. Misschien is daar André Previn. We hebben een film. Een toffe film. Humoristisch. The Fortune Cookie. Film van Billy Wilder met Jack Lemmon en Walter Matthau.
1: Uh-huh.

0: You'd be so nice to come home to. Hier dus in de soundtrack. En de rest van de soundtrack is dus geschreven door Andrew Previn. Maar André Previn.
1: Oh, hey.
0: Maar hoort dan wel, dat thema dat komt wel heel de film door er zo wat in.
1: Ja. Zoals het hoort.
0: Goh ja, dat is dan wel iemand anders een thema dat hem gebruikt.
1: Maar ja, moet kunnen.
0: Voor mij kan het. Allee, oh, ik vond dat in de film keigoed werken. Want ik was dat eigenlijk al heel analytisch aan het bekijken en beluisteren de hele tijd. Nee, is niet waar. Een heel schone film. Een goede soundtrack. Hier is hem, voilà, hoort het?
1: Ja, ja.
0: Het is een beetje een mix van de Pink Panther eigenlijk. En You'd Be So Nice to Come Home To.
1: Yeah, man. Ik dacht eigenlijk er juist dat het al aan mij was. Dus ik had al iets klaargezet. Dat sloot dan wat aan op de Cecile. Namelijk een solo toetsenist, maar het sluit eigenlijk ook aan

0: hoe heet het weer al, Another Timbre, dat ik wel volg. Een label gelokaliseerd, gebaseerd, geplaatst in Sheffield.
1: Ah.
0: Sheffield, UK. En dan zegt hij,
1: ja, de stadsvrouw Warp van afkomstig is. En ik heb Revolteur en zo, de industrie.
0: Een label dat zich focust op hedendaagse klassieke muziek, zoals dat dan al wel eens genoemd wordt. Een label dat gerund wordt door Simon Raynell. En die Simon, die vertelt over John Tilbury, dat is de uitvoerder van deze 4-CD-box, die dus ook digitaal als bestanden aan te kopen is, wat tegenwoordig wel handig is in de Brexit-tijd, want anders is dat weer met douane-gedoe. Ja. Ik heb het dan opgegeven. Ik heb er best nog wel wat cd's van besteld door de jaren heen, maar ik heb het op een bepaald moment moeten opgeven. Ja, ja. Op een bepaald moment toch wel mee moeten stoppen. Omdat ik die zever zo beu was als koude pap.
1: Koude pap.
0: Ja, ja, absoluut. John Tilbury, dat is dus een uitvoerende muzikant, een pianist. En die...
1: Side.
0: Pardon? Side. Nee, daar heeft het nu eens even niks mee te zien. Die was een jaar of 82 en die besloot van niet meer te gaan optreden. Hij heeft geen auto, woont in, ergens aan de kust in Deal, 80 mijlen weg van Londen. En die dacht, dat is gedaan, ik ga niet meer optreden. En de Simon Raynell van Another Timbre komt dit ter oren. Mm-hmm. En die vraagt, en als ik nu gewoon naar u thuis kom, heb jij dan zin om nog wat te spelen? En ik neem dat allemaal op. Ja, dat is goed, zegt hem. En tussen 2018 en 2026 is dat dus vaak gebeurd. Om de zoveel maanden dat Simon Raynell naar het huis van John Tilbury reed of reisde. En daar dan opnames maakte van zowel piano als clavichord. Clavichord, is dat hetzelfde als een clavicymbal? Weten we dat?
2: Ik denk dat wel zo.
0: En ze namen eigenlijk gewoon op wat dat John Tilbury wou spelen. Ik heb dan trouwens ook nog ergens, ik heb er uitvoerige liner notes allemaal van gelezen. Zo interessant vond ik deze uitgave.
2: Dat is dan,
0: die krijg je erbij bij die download op Bandcamp. Ja. In een mooie, propere pdf eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: En... En daar wordt ook nog ergens gezegd van dat John Tilbury op een bepaald moment tegen een of andere componist of organisator zegt, ik doe alleen nog maar waar ik zelf zin in heb.
2: Zo en is hier, het gemakkelijk.
0: Ik weet dan niet of dat zo gemakkelijk is.
2: Ja, dat is waar. Sorry.
0: Dan, aan wie verontschuldigt u? John Tilbury?
2: Ja.
0: Nou, okay. Dat is ook wel, ik vind dat goed dat je dat doet. Een beetje respect voor een John.
2: Ja, doe sorry.
0: Ja, het is goed. Ah ja. We kunnen eens checken of het oké is. Hè. Dus het werd dan ook een beetje een sociaal ding. En soms voelde John zich niet goed, te moe of wat een pijn. Ja, nou, oudere man. En dan vertelde ze een beetje. En begin dit jaar, ongeveer rond zijn 90ste verjaardag, John Tilbury. Dus dan waren ze al 8 jaar met dat project bezig. Toen had John Tilbury ook besloten van het project stop te zetten, omdat hem niet meer naar eigen zeggen kon garanderen dat de kwaliteit van het spelen nog top zou blijven. En dan kwam hij ook nog met de suggestie om er nog archiefopnames ook nog in deze uitgave te verwerken. Dus nu is dat een soort retrospectieve, zowel als dus dat project van nieuwe opnames. Nee. Geworden. Blijkbaar wel een heel gedoe. Daar lees ik tussen de lijnen geen simpel proces om dan tot 4 cd's te komen.
1: Wat voor een repertoire is dat eigenlijk?
0: Hedendaagse piano en clavicimbalmuziek.
1: Maar dan hedendaags?
0: Ja, niet hedendaags. Hè. 20ste eeuw tot nu.
1: Ja.
0: Werk van Guillaume Machaut, Howard Skempton, Michael Parsons, Cornelius.

0: Chris Cardew, Linda Caitlin Smith, Christian Wolf, John Lely, Morten Feldman, mm-hmm. Erika Fox, Dave Smith. En wat horen we ondertussen nog in het luisterspel? Voor de luisteraars thuis of onderweg of op podcast.
1: Ik ben die plaat aan het versteken.
0: Iemand die je misschien wel kent, Dave Smith.
2: Ja, ja.
0: Mark R. Taylor. Catherine Kontz. Morgan O'Hara. Klaus Philipp.
2: Ja, ik ga verder.
0: Keith Rowe.
2: En Keith Rowe?
0: Ja.
2: Wat doet hij?
0: Weet ik niet.
2: Compositie ook.
0: Kan wel, ja. Hmm. Michael Parsons. Eén naam heb ik nog niet vermeld, expres, omdat we daar iets van gaan beluisteren. Ik wil er nog iets over vertellen. Ah ja, wel interessant. Dus nu gaan we luisteren naar iets van... een beetje een buitenbeentje misschien in de compilatie. Een werk van Christopher Hobbs. Niet Christopher Cross, Christopher Hobbs.
2: Mm-hmm.
0: En die verklaart in de liner notes verbaasd geweest te zijn als hij de uitvoering hoorde van het werk dat hem speciaal voor John Tilbury geschreven had. Omdat hij ervan uitging dat John Tilbury dat op een welgetemperd klavecimbal zou spelen, maar dat het toch wel helemaal anders klonk. Ah. En dat vind ik dus eigenlijk echt wel fantastisch. Dus dat John Tilbury dat gewoon zo heeft op zijn instrument heeft gespeeld en dat dus iets helemaal anders is geworden dan wat de componist eigenlijk in gedachten had.
2: Ja, en dus de clavichord is... Ja,
0: speciaal gestemd, blijkt hier wel.
2: Ja,
0: wat kan dat zijn? Of wat wou u eigenlijk zeggen?
2: Nu, ik vroeg me eigenlijk af wat dan een meer verzamelende term zou zijn die in allerlei getempereerde klavieren zou kunnen
0: clavichord omhelzen. Versus a harpsichord. Ah, what's harpsichord. The difference? Yeah, what's the difference? The main difference between the clavichord and the harpsichord is that the clavichord is a stringed instrument and the harpsichord is an instrument that uses a mechanism to produce a sound. Since the sound the clavichord makes is softer and more delicate, it cannot be used in front of large audiences or concert halls. It is mostly used for composing music and practicing.
2: Hmm.
0: Since it is smaller and more compact, it can be moved more easily than the harpsichord.
2: Ja.
0: Nog meer?
2: Nee, dat is goed. Hè.
0: Is het goed?
2: Ja.
0: Maar kan dus ook op verschillende manieren gestemd worden, zoals hier zal blijken uit de uitvoering van John Tilbury van het werk Five Pieces for Clavichord uit 2023. Compositie neem ik aan. En die compositie is van de hand van niemand minder dan Christopher Hobbs.

0: Dit was ongelooflijk, Jeroen.
1: Yes, Christopher Hobbs, 5 Pieces of for Clavichord 2023, geschreven voor John Tilbury, denk ik. Ja, dat is nu wel spijtig.
0: En deze is piano.
1: Ja.
0: Dat is dezelfde
1: Dave Smith,
0: speler.
1: Ja, dus dat is die prachtige... En blijkbaar is het ook een soort hit in het wereldje, die uitgave. Ik heb nog een mail gekregen van Another Timbre, het label, ja, waarin ze zeggen, oh, dat loopt hier als een trein. Er staat ook een artikel over een 5-sterren recensie in The Guardian en zo.
0: Dat is iets bekend zeker, hè?
1: Dat is een kwaliteitskrant in Groot-Brittannië.
0: Dat was Milan W. ook goed in, zeker.
1: Ah, ja.
0: Of dat is in Amerika of zo.
1: Nee, nee.
0: Is dat Brits, The Guardian?
1: Ja. Zou de Milan ook 5 sterren hebben gekregen?
0: Ja, John, The Guardian, ja, dat wou ik vroeger ook nog, maar...
1: Dat kopen?
0: Ja.
1: Of erin verschijnen?
0: Nee, dat lezen.
1: Ja, ik lees dat wel een beetje online af en toe.
0: Maar je kunt goed Engels, hè?
1: Ja, je wordt er alleen maar beter op als je van die gazetten leest.
0: Ja, misschien moet ik toch eens
1: een vicieuze cirkel.
0: Moet ik toch eens proberen.
1: John Tilbury, At Home, Domestic and Archives Recordings. Ja, en hier mag hoort in de achtergrond ook. Typisch Dave Smith werk.
0: Mhm, heel schoon.
1: Ja. Wordt dat het gevarieerd is ook.
0: Dan kun je dat fysiek kopen ook.
1: Ja, maar dus dan... Ja, dat vind ik er eigenlijk ook wel sympathiek aan. Er is een Bandcamp pagina, maar ook een website van Another Timbre. En hij verkoopt die downloads volgens mij zelfs duurder dan de cd's. Omdat je er bij die cd ook nog verzendkosten bij moet betalen,
0: ja.
1: Denk ik. Ja, dus de laatste bestelling dat ik bij dat label heb gedaan was een echte sukkeltje met douanetoestanden dat ook bleef aanslepen. Dus dan had ik wel een soort verklaring van de persoon van het label dat het een gift was of weet ik veel.
0: Ja, ja,
1: dat telde dan ook niet. En bon, dus dat kan wel fysiek aangeschaft worden.
0: Maar beter is als je toevallig in Engeland zit.
1: Ja,
0: of zo.
1: Dan zeker, hè. Ik weet niet in hoeverre dat verdeeld is in winkels en zo. Als je in Engeland zei dat je er lang genoeg blijft om dat dan te kunnen bestellen en te ontvangen in je brieven.
0: Ah, zo. Dus, ik dacht van dat dan daar in een winkel te gaan kopen.
1: Ah, wel, daarmee. Ik vraag me af in hoeverre dat allemaal nog bestaat en kan.
0: Ja, dat is een...
1: Nu horen we Mark R. Taylor in de achtergrond trouwens. 5 Nocturnes. Maar wij luisterden daarnet naar een werk van Christopher Hobbs. Dat is natuurlijk heel dankbaar om de link te leggen met de betreurde Peter Hobbs van Hobbs Angel of Death. Klassiek debuut CD hier. We luisteren ook op CD, titelloos. We luisteren eens niet naar Marie Antoinette. We luisteren ook eens niet naar Crucifixion. We luisteren dit keer in het kraalspel naar Hobbs Angel of Death met Satan's Crusade.

0: Nice one. No worries, mate.
1: Zeg jij nu no worries, mate?
0: Ja,
1: omdat dat zo de down under is.
0: Ja, het is Nieuw-Zeeland toch?
1: Oh, ik denk dat, maar misschien vergis ik mij. In elk geval is de CD hier uitgebracht in Melbourne, Australia. En we hoorden uiteraard. Waarom uiteraard? Omdat ik het er juist al gezegd heb bij Hobbs, Angel of Death met Satan's Crusade. Uit de debuut CD. Doe ze mal. Nee, doe ze vol.
0: Doe ze mal.
1: Allee, rempli les, doe ze mal.
0: Dat is met al zeker,
1: hè? Ja, lichten of zware?
0: Ja, dat is wel...
1: Medium.
0: Het begint al zo wat zwaarder te worden.
1: Medium bataljon.
0: Ik heb iets zwaar hier klaar liggen.
1: Oh.
0: Mannen die vroeger metal speelden, maar die dachten nou nu al, nee, dat is de lucht.
1: En die dan beginnen doen?
0: Ambras beginnen maken over welke muziek dat ze dan wel gingen maken. Ah, ja. Ik heb het hier over Doom, een groep uit Engeland. Ik heb de eerste plaat bij, die ze al eerst langspelen, die ze uitbrachten op Peaceville Records.
1: Oh la la.
0: Deze is hier een uitgave, een her.
1: Uitgave?
0: Ja, ja, dat is een samentrekking
1: van een gave huid.
0: Van her en uitgave. De heruitgave, maar dan. Het
1: zijn misschien
0: korter,
1: ook
0: korter.
1: Mensen met een gave huid, hè?
0: Yes. Voilà. Ik heb dat hier, ik heb die plaat nooit veel beluisterd op vinyl. Tegenwoordig op schiethuizen met de koptelefoon en dan...
1: Conductor.
0: Dan is het echt wel de moeite. Allee, dat gaat beter precies.
1: Koptelefoon of conductor?
0: Met de conductor.
1: Ja.
0: Bone conduction, maar het wel. En die gitaren, dat is echt, dat zijn... Oh, dat is een
1: ketting.
0: Ja, het is een beetje zo insecten met velen, alleen zo wespen of
1: tof, een zwerm.
0: En dan komt er nog een bij. Dan komt er nog een bij. Dus ik denk, ja, allez, toen we soms dan wat dan het idee van zwermen in de gitaar eerder aan Dark Throne denken dan aan zwerm. En misschien is Dark Throne hier wel door beïnvloed, hetzelfde label. Natuurlijk zo, ja, het zit wel in een vat waar Dark Zone af en toe wel uitgetapt heeft.
1: Weet jij nog hoe dat liedje van Stress Angel in het begin van het programma heette?
0: Nee.
1: Final Doom.
0: Alright. Ik ben nogthans niet in een doomy mood vandaag. Dan weer van doomy mood.
1: Doomy mood.
0: Kan nog komen natuurlijk, maar die meneer daar op de fiets, die ze tegen iedereen een goede dag zei.
1: Ja.
0: Dat bracht mij een tegenovergestelde, eigenlijk een soort van antithese van een doomy mood.
1: Jij zou eigenlijk ook die meneer kunnen zijn.
0: Soms wel, ja. We gaan luisteren naar iets leuks. Er staat ook een nummer op Sick Joke. Dat zou het vervolg kunnen zijn van de Blue Jokes van Agapaclis. Maar nee, dat gaan we niet doen. We gaan wel een nummer luisteren waaruit een leuke grap wordt gemaakt, vind ik zelf.
1: Uh-oh.
0: Misschien is dat, ja, omdat ik er dan tart op let dat ik dat grappig vind. Maar...
1: Does humor belong in music?
0: Ja, voilà.
1: Yves Sinde. Quote van Yves Sinde.
0: Alright.
1: Of van Frank Zappa misschien.
0: Yeah.
1: Dancing about music.
0: Goeie een stuk hier.
1: Is the same about writing of architecture.
0: We gaan naar de money drug.
1: En dozen nu toch nog een keer hoeven.
0: We gaan naar de money drug luisteren. En het einde vind ik heel plezant. Money drug, waarover zou dat gewoon, ja, duidelijk, hè? Over geld zeker. Of hoe dat je ermee omspringt.
1: Drugs kopen, hè.
0: Money makes the world go round. Pushing money, pushing for profit. Stock exchange is now our temple. Voilà, dat is het, een tekst. Dat is een redelijk minimale plaat eigenlijk op gebied, op allerlei gebieden.
1: De beurs.
0: En ik moet Doom met Money Drug.

0: Voilà, dat vond ik een grappig einde.
1: Wow,
0: dat is volgende nummer altijd wel.
2: Hopla, ja, bia, bia, bia, bia, bia.
0: Ja, omdat dat vooraf hier gaan doen een da. En dan dacht ik, ja, dat is gedaan. En dan had dat dan gelijk. Oh, dat vond ik grappig. Ja. Dus dat was de Money Drug uit het debuutalbum van Doom, genaamd War Crimes. Dat is een hoogstje of ondertitel Inhuman Beings. En ik dacht, ja, dat is het moment om... deze is geen metal, zo gezegd. Dat is meer... Oh, wat is dat?
2: Punk.
0: Wow.
2: Hardcore.
0: Ja, ze, op het internet zeggen ze crust.
2: Crust.
0: En, grindcore misschien. Maar laten we zeggen, dat het wel een soort van core zal zijn in toch in minstens één wereld. Nee, van mij wel.
2: Dat is al zeker één. Die van mij ook. Dat zijn al twee werelden.
0: Dan is ook het volgende. En dat is een genre. Dat is eigenlijk een beetje een publishingbedrijf. Ook benoemd Lubicore. Mm-hmm. Zien jullie dat iets?
2: Nee.
0: Wel, daar refereert denk ik naar Lou. En dan dat de achternaam van Barlow B.
2: Ah.
0: Lou B. En dan die core. Ja, de core. Maar misschien ook wel Company Records. Lubicore. De titel van deze cd, of van deze artiest, ja, wat is dat eigenlijk? Free Sentry Do, Lubicore, Lou Barlow. Het is een redelijk obscuur ding dat ik hier vast heb. Allee, vroeger was het obscuur, dat is een cd uit 2001. Ik denk dat ik dat gekocht heb of gekregen toen hij hier op tour was met Rudy Trouvé. In een aantal cc's in Vlaanderen. En ja, nu blijkt dat is achteraf wel uitgebracht op andere labels en zo. En dat blijkt een beetje... ik heb die zelf heel weinig beluisterd. En je ziet dat zelf als een beetje een dieptepunt in zijn carrière.
2: Oei.
0: Maar misschien ook in zijn leven. Het ging er toch niet goed mee. Verkocht niet goed. En ja, die cd is wel... ik heb die nu dan voor de eerste keer in 25 jaar nog eens te goed beluisterd.
2: Mm-hmm.
0: En... het deed me wel plezier om dat te horen. Allee, geen leedvermaak of zo. Ik vind een goede cd, ik zal het zeggen. Zo net hoorden we War Crimes.
2: Ja.
0: Nu horen we Open Door War.
2: Oei.
0: Van Sentry Do, Lubicore, Lou Barlow.

0: Open Door War. Uit ja, die cd van Lou Barlow. Hoe heet die cd? Part 1. Part 1 heet hij nou een keer. Ik weet niet of er ooit part 2 is geweest. Lou Barlow, van, bekend van, ja, van Sebado en Dinosaur Jr. ook. Ja.
1: En die was op tour met Rudy Trouvet. Ja, Rudy Trouvet, die heb ik een keer gezien met de Horse Head Bed. En, nee, dat ander. Dat ik zo goed van Heaven's Basement.
0: Ja.
1: En dan was die aan het zingen, heb ik hier Loser op mijn voorhoofd geschreven. L-O-S-I-R.
0: Ah, je tingles.
1: Denk het. En toen dacht ik, ah, kan dan een liedje spelen. No Losers van Proud. En ik denk, als we dat nu snel nog doen, kunnen we er nog meer een deel van horen voordat dat weer begint met al die jazzen bieten. Proud met No Losers uit Fire Breaks the Dawn. Dit was het Kraalspel op Radio Centraal. Veel plezier met Kiss My Jazz. En ik ga weer liegen en zeggen tot volgende week.
0: Oké, tot later.
1: Dag.

0: Annie Ross dus, geboren in Londen, opgegroeid in Hollywood, deed naast vocalies waar ze in 1952 mee doorbrak, wel meer perfecte eentweetjes met Zoet Sims, Simple en Goed, Just a Lucky, So and So.
1: As

0: You took an advantage of me.
1: En voor Annie weer gaat vocalise, mag zwoele tenor Zoet even zijn ding doen. Met Russ Freeman op piano, Bones for Zoet.

In 1959 vervoegt Annie Ross het duo Dave Lambert en John Hendricks. Het resulterend trio wordt wat de top van de vocalies. Here in Parker's Knows the Time.

En Zoet Sims mag in die opnamesessie ook nog een keer zijn ding doen. Hier in Clap Hands, Here Comes Charlie. Een kleine 7 minuten speelplezier. MUZIEK

Die sax was natuurlijk Gary Mulligan. En dan waar het in 1952 voor Annie Ross allemaal mee begon. Met Ram Ramirez aan de piano, Percy Heath op de bas en Art Blakey aan de drums.

0: two heads are better than one.
1: Zo meteen om 4 uur is er Huren is voor de Buren. Afsluiten doet Kiss My Jazz deze week met Murphy Goes Brazil. Jobim's Water of March. Volgende week een uur lang, Jobim belooft.
2: Stick. A stone is the end of the road. It's the rest of a stump. It's a little alone.

helaas. Ik kan niet meer zingen. En toch laat ze hem nog optreden. Waarom? Dat is een goede vraag. He used to be the king of the jungle, that's for sure.

Little John en Clement Dot, dit is No Say No. Yes, I. Dancehall style hier bij Humis Verburen Radio Centraal.

Liquid Rock, Dread Rock, Clock Tower.

Militant rap.

Vanessa, Liquid Rocka. Hier komt het nummer Play Play Girl van Mr. Johnny Osborne. Liquid Rock. Check it out. Hun is verburen, het is bijna 25 na 4. Elke dinsdag hier van 4 tot de 6.

Yes, het volgende nummer is Barrington Spence en Jatot met het nummer The Girl I Left Behind. Het is ondertussen bijna 16:30 hier bij Hunis Verburen, Radio Centraal.

Some Kind of Wonderful Things hier bij Freddie McKay. Het is ondertussen bijna 5 na 5. Huur niet van buren elke dinsdag hier op Radio Centraal. Van 4 tot 6.

Sons of Creation nog eens hier met Filling Down a Yard. Yes, het is half zes ondertussen hier bij Huurnis voor de buren.

Yes, hier komt Cocoa Tea met Love Me. Hunis Verbuur zit er bijna op. Het is bijna 5:50. U hoort ons elke dinsdag hier van 4 tot 6.

Yes, een laatste nummer in de beest voor de buren. Let's Talk About Love van Pat Kelly. Heb ik nog persoonlijk ontmoet op Reggae Gale. Jaren geleden toen ik er met Calypso Gigolo's optrad. Een prachtige zanger. Maar helaas, niet lang daarna overleden. Rest in peace, Pat Kelly.

Radio Centraal 106.7 MHz stereo, centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. Een streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur. Nieuws met biologische inslag.

Een studie van Fonte Rosin door het Nationaal Instituut voor Gezondheid van de Verenigde Staten heeft een belangrijke verschuiving ontdekt in de immuunomgeving van de hippocampus. Het deel van de hersenen dat een centrale rol speelt in het leren en het geheugen. De bevindingen suggereren dat dit immuun hermodelleren in de middelbare leeftijd begint en zou kunnen helpen. Verklaring of veroudering bijdraagt aan langstandhoudende hersenontsteking die vaak gezien wordt in neurodegeneratieve ziektes. Verouding is de grootste risicofactor voor dementie, maar het inzicht hoe dit verband houdt met de leeftijd en dit de ziekte gaat stuwen, is nog altijd onvolledig, zegt Richard Hodes, directeur van het Nationaal Instituut voor Gezondheid, Nationaal Instituut over Veroudering. Nu, dus voorheen verborgen verschuiving in de microgliale cellen, nu ontdekt door vernieuwingen in technologie en denkpatronen, zou een belangrijke aanwijzing kunnen zijn om de puzzel te vervolledigen. Onderzoekers van de Universiteit van California, San Diego, de New York Genome Center en de University of California, Irvine, hebben geavanceerde enkele celmethodes gebruikt om postmortem hippocampusweefsel te bestuderen van 90 neurologisch gezonde volwassenen tussen de leeftijd van 20 en 95. De analyse ontdekte dat de microglia, dus de belangrijke immuuncellen van de hersenen, gradueel afnemen van ongeveer de leeftijd van 50 tot de leeftijd van 75. Op hetzelfde moment lijken ze vervangen te worden door cellen met sterkere ontstekingssignalen en andere trekjes vergelijkbaar met immuuncellen die hun oorsprong vinden in periferaal bloed. De ontdekking is dus het in vraag stellen van een langstandhoudende hypothese over microglia. Dat zijn immuuncellen die zich voor het eerst ontwikkelen gedurende de embryonale groei. En wetenschappers hebben over het algemeen geloofd dat deze dus in de hersenen aanwezig zouden blijven en continu zichzelf zouden vernieuwen in de loop van de levensduur van een persoon. Om het effect van veroudering op de menselijke hersenen in uitzonderlijk detail te gaan bestuderen, heeft het team standaard metingen van genactiviteit gaan combineren met nieuwere methodes die de driedimensionele structuur van het genoom en zijn chemische modificaties, het zogenaamde epigenoom, in kaart brengen. Genexpressie zegt wat een cel op het moment dat de studie wordt uitgevoerd aan het uitvoeren is. Maar epigenetische handtekeningen bewaren deze informatie waar een cel van afkomstig is, zegt Nathan Zemke, een van de auteurs van de studie, directeur van het enkelcelgenoom van het University Center San Diego Center for Epigenomics.

Door het combineren van deze benaderingen heeft men een belangrijke verschuiving ontdekt in de identiteit en afstamming van immuuncellen in het verouderende menselijke hersenimmuunsysteem. Die dus nooit zouden ontdekt zijn met genexpressiegegevens alleen. De gecombineerde methodes hebben de onderzoekers toegelaten om veranderingen in de immuuncelidentiteit te gaan identificeren. Veranderingen in oorsprong, die dus verborgen zouden gebleven als men alleen de genactiviteit ging bestuderen. De studie ontdekte ook tekenen van met leeftijd verband houdende afname in cellen die helpen de bloed-hersenbarrière in stand te houden. De beschermende afleiding die controleert wat van het doel van de bloedstroom naar de hersenen kan passeren. Over vele types van hersencellen ziet men dat de veroudering ook geassocieerd is met wijdverspreide en gecoördineerde veranderingen in de fysische organisatie van het genoom. De progressieve structurele verstoringen waren nauw in verband met verschuiving in genregulatie en celidentiteit. Mogelijk ligt dit een fundamentele eigenschap van de veroudering in de menselijke hersenen bloot, zegt Bing Reng, een van de auteurs van de studie, directeur van het New York Genome Center, professor genetica en ontwikkeling van Columbia University. Toekomstig onderzoek zal onderzoeken waarom de residente microglia verloren gaan in de loop van de veroudering en of de nieuw geïdentificeerde immuuncellen transitie direct bijdraagt aan de ziekte van Alzheimer en andere neurologische condities geassocieerd met veroudering. Het verstaan van deze cellulaire transitie kan nieuwe mogelijkheden bieden om interventies te ontwikkelen die de hersenfunctie kunnen bewaren en kwetsbaarheid voor neurodegeneratieve ziektes kunnen verminderen, zegt Qianmin Xu, professor en directeur van het Centrum voor Neurale Circuit Mapping van Irvine, University Center Irvine, University of California Irvine, en een van de auteurs van de studie.

Bloeiende planten in tuinen met bestuiving, landbouwgebieden en residentiële landschappen groeien vaak naast spontane begroeiing kruiden die gecontroleerd worden met herbicides. Honingbijen gaan regelmatig deze gebieden bezoeken wanneer ze nectar en pollen gaan verzamelen. Dat doet vragen rijzen over wat er gebeurt wanneer bijen worden blootgesteld aan die herbicides, die onkruiddodende stoffen gedurende hun dagelijkse zoektocht naar voedsel. Een studie van de Virginia Tech University ontdekte dat glyfosaat, een zeer wijd verspreid herbicide, dat reeds regelmatig in opspraak is gekomen omwille van zijn eigenschappen en waar vaak wetgeving op Europees gebied wordt uitgeschreven, maar die dan toch door lobby van allerlei industrie wordt tegengehouden. Dus dat glyfosaat, dat het kan interfereren met het voedselzoekgedrag van de bij en de lange termijn stabiliteit van bijenkolonies kan ondermijnen. Het onderzoek werd ondersteund door een gift van het Nationaal Instituut voor Voedsel en Landbouw en een studentenbeurs van de Universiteit van Entomologie. Het resultaat van het onderzoek werd gepubliceerd in de Journal of Experimental Biology. Glyfosaat is het actieve ingrediënt in vele onkruiddoders. Wordt gebruikt in landbouw en landschapvormgeving. Betekent dat deze chemische stof een stof is die bijen frequent kunnen tegenkomen wanneer ze op zoek gaan naar voedsel. Nu, die glyfosaat gaat werken door het blokkeren van een enzym betrokken in de fotosynthese. Honingbijen hebben dat enzym niet, waardoor dat glyfosaat lang werd gedacht bijen niet te schaden. Onderzoekers waren geïnteresseerd in het impact van het glyfosaat, de meest wijdverspreid gebruikte pesticide in de wereld, op het gedrag en de hersenen van de honingbijen, belangrijke bestuivers die deze onkruidverdelger dus kunnen tegenkomen wanneer ze in het landschap op zoek gaan naar voedsel, zegt Couvillon. Couvillon, even zien. De studie werd geleid door deze professor Margaret Couvillon de student was Laura McHenry van de College of Agriculture and Life Sciences Department of Entomology, Universiteit van Virginia Tech. Nu, die blootstelling aan glyfosaat is doorgaans niet fataal voor honingbijen. Ze hebben dus dat enzym niet dat het doelwit is van dat glyfosaat. Maar de onderzoekers vermoeden dat het nog altijd minder voor de hand liggende problemen zou kunnen veroorzaken. Deze subletale effecten zouden dus vergeleken kunnen worden met dat bijvoorbeeld wanneer men gewoon ergens in een drogist een antihistamine gaat halen voor allergie tegen te gaan, maar dat allergieproduct dat men daar dan koopt kan ook duizeligheid veroorzaken. Dus de behandeling werkt, maar men kan een niet verwacht neveneffect hebben, niet bedoeld neveneffect hebben. Om dit te onderzoeken, hebben de onderzoekers twee artificiële voedingsstations gebruikt. Eén bevatte glyfosaat, het ander niet. Honingbijen werden dus getraind om deze voedingsstations te bezoeken en dan werd hun gedrag opgevolgd gedurende enkele dagen. Na slechts 3 dagen zag men dat de bijen die blootgesteld waren aan het glyfosaat een 13% afname hadden in hun voedselzoekgedrag. Ze vertoonden ook veranderingen in hersenchemie die niet werden gezien in de niet blootgestelde bijen. Voor een kolonie, een bijenkolonie, is een 13% afname in voedsel, voedselverzameling, dus heeft dat verstrekkende gevolgen, zegt Couvillon. Als een volledige kolonie wordt blootgesteld,
zou dat kunnen leiden tot afgenomen bestuivingsefficiëntie en verminderde honingproductie, waardoor de overlevingskans in de lange termijn van stabiliteit van de kolonie risico loopt. Een vermindering van deze omvang lijkt misschien bescheiden wanneer men dat op het niveau van een enkele bij gaat bekijken, maar het effect zou dus veel ernstiger zijn voor een volledige bijenkorf of bijennest. Minder voedselzoek uitstappen betekent minder voedsel dat de kolonie gaat bereiken, minder honingproductie en verminderde bestuiving van de nabijgelegen planten. Het laboratorium van Couvillon bestudeerde ook de hersenchemische structuren betrokken in het gedrag van de honingbijen, waaronder aminozuren en neurotransmitters. Onderzoekers hebben chemische veranderingen waargenomen geassocieerd met de blootstelling aan glyfosaat. Deze verschuivingen kunnen helpen verklaren waarom de blootgestelde bijen minder efficiënte voedselzoekers worden. De bevindingen suggereren dat glyfosaat de neurochemische balans zou kunnen verstoren die normaal gedrag ondersteunt, zelfs wanneer deze blootstelling niet dodelijk is. De resultaten doen bredere vragen rijzen over hoe onkruidbestrijders gebruikt zouden moeten worden in plaatsen waar bijen waarschijnlijk zich gaan voeden. Couvillon en haar collega's zeggen dat verbeterde regulatie, wetgeving, meer zorgvuldige toepassingsstrategieën en bijkomend onderzoek belangrijk zal zijn voor het verminderen van ongewenste schade aan bestuivers. Verstaan hoe de onkruidverdelgers goedaardige insecten beïnvloeden, zoals bestuivers, zal ons helpen meer strategische regulatorische keuzes te maken over wanneer en waar deze onkruidbestrijders te gebruiken voor toch een maximum resultaat en minimum schade, zegt McHenry. Onderzoekers zeggen dat meer werk nodig is om te bepalen hoe glyfosaat gebaseerde onkruidbestrijders interageren met de honingbijbiologie en hoe deze effecten zouden kunnen dus spelen onder echte wereldomstandigheden. En nu is het onderzoek alleen maar gebeurd in het laboratorium. Honingbijen zijn de meest belangrijke bestuivers op de wereld. Glyfosaat is een van de werelds meest toegepaste herbicides. Omdat de twee waarschijnlijk zeer waarschijnlijk met elkaar in contact komen, frequent, zijn de gevolgen voor bijen meer significant dan voorheen werd gedacht.

Wetenschappers van de University of Michigan hebben artificiële intelligentie gebruikt om een opmerkelijk patroon bloot te leggen in de evolutie van de Passeriformes. Passeriformes is de grootste vogelgroep, waaronder de meeste zangvogels worden gecatalogiseerd. De analyse suggereert dat deze vogels niet met een gestage ritme zijn geëvolueerd, maar dat er belangrijke veranderingen zijn die in snelle uitbarstingen zijn opgetreden, die dan gevolgd werden door periodes van relatieve evolutionaire rust. En die snelle uitbarstingen van de evolutie kwamen ongeveer overeen met verschuivingen in het klimaat van de aarde. Evolutionaire theorie heeft lang reeds voorgesteld dat leven zich diversifieert door periodes van zeer snelle verandering, gevolgd door periodes van tragere evolutie. Heel veel fossielen hebben dus bieden aanwijzingen dat dit patroon bestaat. Maar deze nieuwe studie heeft deze patroon geanalyseerd met metingen van skeletonderdelen van moderne vogelsoorten. Onderzoekers hebben ook ontdekt dat verschillende van de meest belangrijke evolutionaire opstoten samenvielen met periodes van belangrijke klimaatswijziging. Dat is echt belangrijk voor de evolutietheorie, omdat er een lange geschiedenis die reeds meer dan 100 jaar teruggaat, is van hypotheses die voorspellen dat het verschijnen van nieuwe groepen, zogenaamde evolutionaire radiaties, vaak geassocieerd zijn met explosieve uitbarstingen van diversificatie. De evolutionaire theorie voorspelt dat aanpassingsradiaties dus waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de diversiteit van het leven op aarde. Jake Burff, belangrijkste auteur van de studie en een onderzoeker aan de University of Michigan School for Environment and Sustainability. Nu, dat zou dus kunnen zijn omdat nieuwe ecologische mogelijkheden op het toneel verschijnen. Of het zou kunnen zijn omdat een groep bijvoorbeeld een nieuw continent bereikt, wat resulteert in dramatische versnelling van versnelling van evolutie. De idee is nu dat in de loop van de tijd dan er minder mogelijkheden komen terwijl de evolutie voortschrijdt en dat dan die evolutie ook vertraagt. En dat dit geheel dus in pulsen optreedt in de loop van de tijd. Dat is dus wat de theorie zegt. En dat lijkt dus steeds meer en meer bevestigd te worden in onderzoeksgegevens. De resultaten werden nu geproduceerd met artificiële intelligentie en een groot statistisch model. De bevindingen werden gepubliceerd in Nature, Ecology and Evolution en werden ondersteund door Schmidt Sciences en de David en Lucy Packard Foundation. Om dus de evolutionaire geschiedenis van de Passeriformes te reconstrueren, hebben onderzoekers van de Universiteit van Michigan, waaronder dus Brian Weeks als belangrijkste, hoofd van de onderzoeksgroep, meer dan 2000 soorten uit die Passeriformes bestudeerd en meer dan 170.000 individuele skeletmetingen samengebracht. Het verzamelen van gegevens op deze schaal was mogelijk omdat Skelevision, dat is een artificieel intelligentiegereedschap, ontwikkeld door Weeks, het laboratorium van Weeks, in samenwerking met het laboratorium van David Fulghi van New York University, die hebben dat dus ontwikkeld. Nu, in Skelevision worden die specimens gefotografeerd, in dit geval vogelskeletten, voor een rooster die een consistente schaalmeting bevat. Gedurende een 7 jaar durende samenwerking hebben Weeks en Fulghi een artificieel intelligentiemodel gemaakt dat in staat is om zeer accuraat 12 beenderen te meten
verspreid over het skelet van die vogels. Onderzoekers gebruikten het systeem om meer dan 15.000 museumspecimens te scannen en te meten. De meeste waren afkomstig van de verzamelingen van het University of Michigan Museum of Zoology. Elk specimen kan in ongeveer 45 seconden gescand worden en daardoor zijn onderzoekers in staat geweest om de volledige museumcollecties te digitaliseren, meer efficiënt dan anders mogelijk zou zijn. Dan heeft Burff ook een nieuwe statistische methode ontwikkeld, Bifrost, die het team toelaat, dus het volledige skelet van de vogels van elke soort te gaan analyseren in plaats van de individuele beenderen te gaan bestuderen in geïsoleerd. Met deze benadering kunnen dan de onderzoekers schatten hoe de lichaamsvormen van die passeriformes veranderd zijn in de loop van ongeveer 45 miljoen jaar evolutie. Volledige organisme is een geïntegreerd complexe morfologie. En elk van de individuele stukken houdt met elkaar verband tot elk ander deel van het lichaam. Dus men gebruikt maar een paar beenderen om die analyse uit te voeren en niet alle gegevens van alle beenderen van het volledige skelet. Nu, de vraag van het perspectief van deze modellen is: wat is de sequentie van de evolutionaire veranderingen die moet gebeuren om de variatie te verklaren die men op dit moment ziet? De analyse die daaruit voortkwam bracht een periode van een bijzonder snelle lichaamsvorm-evolutie aan het licht ongeveer 35 miljoen jaar geleden. Dat is een opstoot die dan zou samenvallen met de transitie van het Eoceen naar het Oligoceen. Een periode die dus gemerkt wordt door intense globale afkoeling. De statistische resultaten identificeerden ook een cluster van evolutievertraging ongeveer 15 miljoen jaar geleden. Dat valt dan weer samen met een ander belangrijk geologische gebeurtenis. De bevindingen zijn wel een uitdaging voor het denken over hoe de wereld werkt, zegt dus Weeks, geassocieerd professor ecosysteem, wetenschap en beheer van de University of Michigan School for Environment and Sustainability. Dus de patronen die men zo vond, met zeldzame grote toename in de snelheid van evolutie en een heleboel kleine afnames in de snelheid van evolutie, is echt consistent met een patroon waar lijnen in die groep die passeriformis dan nieuwe ecologische ruimtes gaan onderzoeken en snel veranderingen ondergaan om voordeel te putten uit deze mogelijkheden. Onderzoekers hebben ook het patroon getest door het analyseren van de globale distributie van die vogels in hun gegevensset. Ze ontdekten dat de geografie ook helpt in het voorspellen van de gemiddelde snelheid van morfologische evolutie. Vogelgemeenschappen op meer extreme breedtegraden, waar de seizoenstemperatuur scherper varieert, hebben dus de neiging soorten te omvatten die sneller evolueren dan de soorten die dus dichter bij de evenaar leven. Omdat gelijkaardige patronen over miljoenen jaren verschijnen en over moderne geografische gebieden, suggereren de bevindingen dat omgevingsvariabiliteit een belangrijke rol speelt in het drijven van veranderingen in lichaamsvorm. Het lijkt alsof er een verband is tussen de breedtegraad gradiënt en de snelheid van morfologische evolutie die tot nu toe ondergewaardeerd is, zegt Wieg. Hij hoopt ook dat de bevindingen een nieuwe integratie van snelheid van morfologische veranderingen zal inspireren in andere grote gebieden van interesse, dingen zoals de welgekende breedtegraadgradiënten in biodiversiteit. Dus dit werk belicht ook de wetenschappelijke belang van museumverzamelingen.
Volgens Weeks kan artificiële intelligentie het mogelijk maken om informatie te extraheren uit bewaarde specimens op een schaal die moeilijk in te beelden zou geweest zijn in het verleden. Het is in het bijzonder duidelijk hoe belangrijk het is om te investeren in museums wanneer men denkt over de schaal van de analyse zoals deze die nu is uitgevoerd. Het is zover buiten het bereik van wat men gedaan kan hebben of men kan doen met specimens bijgedragen door één individuele verzamelaar. Het is ook misschien interessant om zich in te beelden wat vroege verzamelaars zouden denken over de manier waarop de specimens nu gebruikt worden die ze ooit hebben verzameld. Men kan het inbeelden dat het werkelijk een grote verbijstering zou laten bij deze mensen om te leren dat een computer een foto van hun specimens zou geanalyseerd hebben. Het is een ander voorbeeld van hoe onmogelijk het is te voorspellen wat de toekomstige waarde van een specimen is dat men verzamelt voor een museumcollectie. De onderzoekers zeggen dat de bevindingen wetenschappers ook kunnen helpen te denken over hoe soorten zouden kunnen reageren op de snelle klimaatswijziging die nu zich afspeelt over heel de wereld. Op dit moment bevinden we ons in een punt in de menselijke geschiedenis waar een dramatische globale klimaatswijziging aan de gang is. Men weet niet wat er gaat gebeuren, zelfs over een 10 jaar periode. Als ik het zo bekijk, heb ik nu de indruk dat zelfs niet meer weet dat men niet meer weet wat er gaat gebeuren over een jaarperiode. Maar laat staan wat men dus over een 10 miljoen jaar periode zou kunnen gaan denken dat er zal gebeuren. Om een kans te hebben om te verstaan wat de lange termijn impact van menselijke activiteit op aarde zou kunnen zijn, moet men de relaties bestuderen tussen de geschiedenis, de gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde en de evolutionaire transities.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM stereo, centraal op DAB+, met digitale radio Antwerpen. In streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Orkest, het programma over wat de natuur zal in huis heeft, met uitsluitend gerecycleerde muziek.

Dat is een van de effecten van de broeikaseffect, de klimaatopwarming, is voor Europa misschien net ander nieuws. Hè. Dus de golfstroom die dus warme zeezeewater uit de equatoriale gebieden naar Europa voert en daardoor zorgt voor een mild klimaat, of zorgde voor een mild klimaat. Dit is eigenlijk, daar vermoedt men van dat die aan het vertragen is, dat die mogelijk zal stilvallen. Nu dus, Europa heeft relatief hoge temperaturen in vergelijking met gebieden van dezelfde breedtegraad, zoals noorden van de Verenigde Staten en Canada en andere, waar zeer strenge winters zijn. Dus als die door de klimaatopwarming die golfstroom zou stilvallen, dan zouden de temperaturen in Europa net kunnen zeer sterk gaan dalen. Maar dat is een zaak waar men reeds lang over hypothetiseert. Maar het stilvallen van die golfstroom zou nog wel eens heel veel andere gevolgen kunnen hebben. Dus die golfstroom vertraagt en de gevolgen zouden ver buiten het Atlantisch gebied kunnen reiken. Nieuw onderzoek van de Universiteit van California, Riverside, suggereert dat de verandering in de golfstroom krachtige stormen zou kunnen versterken langs de kust van Californië en de sneeuwval in Groenland zou verminderen. De Atlantische meridionale overturning circulation, AMOC, is een systeem van oceaanstromingen dat als een soort van constructiebelt gaat fungeren. Dus warm tropisch water wordt noordwaarts gevoerd, waardoor gebieden zoals Europa relatief milde klimaten kennen. Het water gaat daar afkoelen, wordt daardoor zwaarder. Heeft een grotere densiteit, het wordt niet zwaarder. Maar door de koudere temperatuur gaat de dichtheid verhogen. Het water gaat zinken. En dan over datzelfde traject terug zuidwaarts gevoerd worden langs de bodem van de oceaan. Nu die AMOC, dus die golfstroom, is een belangrijke speler in het wereldklimaatsysteem. En er wordt dus waargenomen dat die aan het vertragen is. Wat men niet wist is exact welke impact dat zou hebben op de atmosferische vocht en stormen buiten het Atlantische gebied, zegt Mohima Mimi, een doctoraal student in klimaatdynamiek en een van de auteurs van de studie. Het blijkt dat zo'n verzwakkende AMOC zal zorgen voor een versterking van de stormen langs delen van Noord-Amerika tegen het eind van deze eeuw, in het bijzonder langs de kust van Californië, terwijl dus stormen en sneeuwval over Groenland en het Noordpoolgebied zou verminderen. De studie werd gepubliceerd in Nature Communications. Daarin wordt dus gezien dat een zwakkere AMOC de oceaantemperaturen zou wijzigen op een manier die gaat veranderen hoe de meest vocht in de atmosfeer kan vervoerd worden. Het zou ook dus winden versterken, hoog in de atmosfeer, die stormen over de noordelijke hemisfeer voeren. Deze sterkere winden zouden stormen kunnen helpen bij het vervoeren van meer vocht naar de westkust, waardoor de intensiteit in atmosferische rivieren wordt verhoogd. Atmosferische rivieren zijn lange, nauwe banden van waterdamp die vocht van tropische gebieden vervoeren naar hogere hoogtes. Ze gaan bijvoorbeeld Californië voorzien met een significante hoeveelheid van zijn water, maar ze kunnen dus ook zorgen voor ernstige overstromingen en wijdverspreide schade. In Californië zijn die atmosferische rivieren dus een dubbelzijdig zwaard, zegt Mimi. Ze voorzien het meeste van het water in deze staat, maar als ze sterker worden,
gaan ze dus zorgen voor vernietiging. De klimaatmodellen wijzen ook naar atmosferische rivieren langs de oostkust van Zuid-Amerika en rond Antarctica. Op hetzelfde gebied zou Groenland dus minder stormen gaan ervaren, wat leidt tot minder sneeuwval en tragere accumulatie van het ijs. Deze voorspelde veranderingen schijnen dus in een scenario waarbij er een hoge broeikaseffect gasuitstoot blijft, waarbij die amok dus zich door in de loop van de eeuw blijft verzwakken. Wetenschappers hebben reeds tekenen geobserveerd dat de golfstroom, de amok, aan het vertragen is, naarmate het door de mens veroorzaakte klimaatopwarming globale temperaturen doet stijgen. Klimaatmodellen wijzen erop dat de afname waarschijnlijk zal blijven voortduren als de uitstoot van broeikaseffectgassen hoog blijft. De broeikaseffectgassen zijn voornamelijk afkomstig van het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en natuurlijk gas. Andere belangrijke bronnen zijn methaan, uitstoot van vee, ontbossing, industriële activiteit en afval van bronnen, waaronder storten. Wij nu, associeert professor klimaatwijziging en een van de auteurs van de resultaten, zegt dat het verminderen van deze uitstoot de effecten op de amok zou kunnen beperken en de huidige invloed op toekomstige regenvalpatronen zou kunnen verminderen. Sterkere atmosferische rivieren zouden de bedreiging van overstromingen en infrastructuurschade doen stijgen. Maar ze zouden ook mogelijkheden bieden om additioneel water te gaan opvangen als gemeenschappen dus hun voorspellingen kunnen verbeteren en hun opslagsystemen kunnen uitbreiden. De resultaten belichten de diepe verbindingen binnen in het klimaatsysteem van de aarde. Een verandering in één belangrijke oceaanstroming kan een invloed hebben op de regenval en extreme weerpatronen duizenden kilometers verder, waardoor ecosystemen, watervoorzieningen en gemeenschappen over verschillende continenten kunnen getroffen worden. Dit onderzoek toont dat de effecten van de amok zich verder uitstrekken dan de Atlantische Oceaan. Het verstaan van deze verbanden zal de onderzoekers helpen zich beter voor te bereiden voor toekomstige veranderingen in water, waterdusmiddelen en extreem.

We zijn duidelijk aangekomen bij een Ernst Aastoors in de editie van de Hoornjouwer, een radioprogramma ter ere van de gehorende goden en godinnen. Uit de tweede Music Analysis Discussions Record compilatie MAD2 hoorden we zo net Lost Kadat met Katabasis 2018. En dit is Black Collar uit zijn album Weltenbrand, Am Anfang war Licht.

0: The Cursed van Maris Anguis kwam uit Anasazi. En het volgende komt uit Lacrimae Mundi Remixed. 9 gerenommeerde artiesten hebben de esoterische klanklandschappen van Tehom herinterpreteerd, waarbij elk zijn oeroude texturen hervormt tot hun eigen kenmerkende klanktaal. Ze roepen daarbij een geheel nieuwe rituele ervaring op, een diepgaande filmische meditatie over duisternis, herinnering en transcendentie. We gaan eens luisteren naar Modality of Cosmic Matter, de Felios remix.
1: There's a lot of secrets on.

Vorige week presenteerde Santa Sangre magazine de Seventh Continent Compilation. Deelnemende artiesten werden uitgenodigd om hun eigen muzikale visie te creëren op het zevende continent als toevluchtsoord. Een ontsnapping aan de angsten van de moderne wereld. Is het liefde, dromen, halfvergeten herinneringen, landschappen, zowel echt als ingebeeld, of misschien iets totaal anders, iets onmogelijk te benoemen of te beschrijven? Iets donkers en verontrustends, maar tegelijk ook vreemd geruststellend. Over meer dan 70 exclusieve nummers ontvouwt de Seventh Continent zich als een diep persoonlijk atlas van innerlijke werelden die luisteraars uitnodigt hun eigen plek te ontdekken buiten het lawaai van het dagelijkse leven. Dit is Rakshasa met Obsidian Machine Rights.

die 80er sind.

Ook uit de Seventh Continent was dat Vortex met Another Green World. En dan nu Dasein. Uit Soar is dit Dirty.

Devotion van Temple of Clear Light bestaat uit 7 telemische aanbiedingen, toegewijd aan de grote godin Babylon en de afgrond. We luisteren naar God's demise.

Mijn laag.

Uit het in februari uitgebrachte album The Four Last Things van Converter hoorden we Garden of Earthly Delights. 1307 van het Maltese Ghost is een betoverende en evocatieve reis door de donkerste momenten van de menselijke geschiedenis. Dit is When You Bleed.

Uit het compilatiealbum One True Toppy Tribe was dat After Death 93 met Infinity Network Spoken Word 1. Ik heb geen idee wat er juist plofte. Maar ja, verleden maand bracht Namcar het album Antimon uit. Het is een ceremoniële afdaling in de verborgen architectuur van de psyche, waar ritueel geluid een voertuig wordt voor transformatie. We horen Xanthosis.

De compilatiealbum Do What Thou Will verscheen in 2011 op het Somber Sonics label. Deze release brengt 34 artiesten samen en biedt een momentopname van de ritual, dark ambient en experimentele muziekscene van die tijd. Ze hebben elk hun eigen unieke variatie gemaakt op een 11 minuten durende akoestisch fragment, uitgevoerd door Acoustic Timbre Frequency. We horen 1631 Demon Version door Nagual Art.

Op de compilatie Santa Sangre Magazine Presents the Seventh Continent stond ook een nummer van Maris Anguis, Neha Nirvana.

Uit het splitalbum van Corona, Baratri en Actia, Arimanius Ignis Ater, horen we Actia met Doezak.

Love Charms, dat was Ingoen Ring met Listen to Colors. Op Santa Sangre Magazine Presents the Seventh Continent stond ook een nummer van The Hybrids, The Fallen Cry Out.

De Horniehouder zit er bijna op voor deze week. Als u het eens integraal terug wil beluisteren, kan u dat doen vanaf morgen. Plaats ik alles in het Engels dan wel op Mixcloud onder mijn naam Sven Visterin. In afwachting van het volgende programma Grow Your Own luisteren we nog naar Co featuring John Everall. Dit is 2016.

intro van Jack Kerouac met Geezer by Roy Eldridge als opvolger. Opgevolgd door Like Jack Hammer, Patsy Ray en de Beatniks. Brachten hun Beatniks wish aan Santa en dit is Blues. Blues for Beatniks, John Barry. Dat nu voor Real Crazy Cool.

0: Harisse. Kibiseni ekibida en lahamisha mag vante yebrak. Harisse. Lahamisha we chili and tomato sauce vante. Harisse. Kibiseni ekibida en lahamisha mag vante yebrak. Harisse. Lahom laho mag botimo. Kibisini, kibisi vante, kibisi rooti, kibisi lamaruni, o vuti, laho votimo. Super vuti moka. A little spice o mag vosi, yabrak. Harise, kibisini, akibiba, and laho misha mag vuti, yabrak. Harise.
1: Je kan luisteren naar Yiprock, Hurricane. En dat was Slim Gaylord. Daarvoor nog Buck McFadden, The Beat Generation, But I Was Cool, Oscar Brown Jr. en Half Nelson. Charlie Parker met Miles Davis. Nieuwe tijd. Voor Beatnik Blues met de Beatniks. U voelt het aankomen.

Op de achtergrond hoor je nog Gary Mulligan en Lee Konitz, Bernie's Tune. Daarvoor Ode to Failure, Allen Ginsberg en Reaching Into in Ken Nordine. We gaan eventjes naar niemand minder dan Chet Baker, de infamous Chet Baker, eenmaal zingend en eenmaal spelend, of alle twee. Maar Born to be Blue is alvast gezongen.

Goedenavond, u luistert naar de Lorekesi op Radio Centraal. Het is de derde aflevering nu van de In Memoriams. Van de artiesten die in de eerste helft van 2026 gestorven zijn. We zijn begonnen met Pink Floyd. Want Dick Perry was behalve een jeugdvriend van gitarist David Gilmour, ook de beste saxofonist op de meeste Pink Floyd platen. Dick Perry is 83 geworden. Dat is lichtjes onder het gemiddelde van vandaag, want dat is 85. Dus gemiddeld vooral mensen die een gezegende leeftijd hebben gehaald. Zoals bijvoorbeeld Sonny Rollins. Vorig jaar hebben we een uitgebreide special rond gedaan. Of was dat 2 jaar geleden? Time flies. Maar deze is een goede reden om mijn favoriet Sonny Rollins nummer nog eens op te zetten. Deze is Young Gozo. Het is basically bas, conga en sax.

Dat was Tabulae Rochero. In de jaren 60 in Centraal-Afrika populairder dan Elvis. Tabulae is al even niet meer onder ons, maar nu is ook zijn rechterhand gestorven. De heer Modero McKenzie, de leadgitarist en architect van de sound. De man is 86 geworden. Nog iets meer naar het zuiden van Afrika, Zuid-Afrika dus. Daar heb je Ladysmith Black Mambazo. Die zijn met veel en die zijn allemaal oud. Dus elk jaar zit er wel, zit die wel eens in de lijst. Deze keer is Albert Mazibuko gestorven van deze man. 77 was hem.

Dat was Stranger Cole. Die had evengoed vorige week in de uitzending kunnen zitten. Dus, want een van de mensen die erbij was toen de ska werd uitgevonden. Stranger Cole, hoe heette hem nu weer in het echt? Wilbur Cole. 83 geworden. Dat is iets jonger dan Toto La Montesina, die is 85 geworden en die heette eigenlijk Sonia Bazanta Vides. Dat is Toto misschien toch beter. Deze is Pecanto.

Dit kende u waarschijnlijk van Buster Poindexter, zijn cover ervan. Feeling Hot Hot Hot, dit was de originele hit van The Merry Men. Van die Merry Men is Emil Straker gestorven. 90 was hem, een van de vernieuwers van de Calypso. Eens even kijken. We hebben de jongste van de lijst nu. In 56. Meneer Greg Brown. Gitarist bij Cake. En Cake, die, dat waren slacker rockers in de jaren 90. Met deze toch wel vrij vermakelijke cover.

Dat was de Jimi Hendrix Experience. Die zijn allemaal al geruime tijd naar de eeuwige jachtvelden. Maar de auteur van dit nummer, de heer Chip Taylor, is gestorven op 86-jarige leeftijd. En de Jimi Hendrix versie geeft mij ineens het bruggetje naar de volgende artiest. Namelijk Dave Mason. Dave Mason was, behalve helemaal in het begin, even lead van Traffic. Ook iemand die bij de Electric Ladyland opnames, die meer dan een jaar geduurd hebben, regelmatige passant. De 12-snarige akoestische gitaar in All Along the Watchtower bijvoorbeeld, dat was Dave Mason. Maar Mason heeft ook dus heel veel soloplaten gemaakt, waarvan dit er eentje is. What do we got here? Dave Mason dus.

Dat was Sweet Honesty van, waar zitten ze hier ergens op mijn lijst? Dave Mason had ik al gehad. Beverly Martin en John Martin natuurlijk. Ik was even mijn blad kwijt. John Martin is een paar jaar geleden gestorven. Zijn ex was Beverly Martin. Die heeft daar veel mee te verduren gehad. En dan is hem na de scheiding echt helemaal losgegaan op de alcohol. Maar in deze was nog uit betere tijden. Hoeveel hebben we nog? Oh ja, oké. Okay. De heer... wat heet hij hier? Wayne Perkins. Gitarist bij vele bands. Veel studiowerk gedaan. In de running geweest om Rolling Stone te worden. Dat is dan uiteindelijk Ronnie Wood geworden. Wegens, dat was een drinking buddy van Keith Richards. Maar heeft wel op een aantal Rolling Stones platen meegespeeld en zo. En ook op deze Court and Spark van Joni Mitchell. Was trouwens niet alleen een gitarist, maar ook een minnaar op dit moment. Deze is van die plaat Car on a Hill.

Deze troubadour heette Roy Bookbinder, 82 geworden. En daarvoor zat El Cabrero, de mens die bij geboorte José Muñoz heette. En die is geen naam voor een artiest in Spanje, want er zijn er honderden van. El Cabrero was trouwens het grootste deel van zijn leven boer en politiek activist. Aan de zeer linkse kant van het spectrum. Het nummer heette Mi Patria es la Libertad. We hebben nog tijd voor een stuk of drie. Te beginnen met iets van Willy Colon, ook gestorven. Even kijken, Willy Colon. Ik vind hem niet terug, maar ergens in de 80 geworden. Deze is hem samen met Ruben Blades, Plastico.

Dat was nog Abdullah Ibrahim. Oorspronkelijk begin van zijn carrière bekend als Dollar Brand, maar dan bekeerd tot islam. En van zijn slavennaam, met Dollar Brand, Engels dus, slavennaam, afstand genomen. Zuid-Afrikaan en van zeer grote invloed op bijvoorbeeld Miles Davis. Dat was het. We hebben nog wat mensen moeten laten vallen uit de lijst, waaronder Ike Willis, gitarist bij Zappa, Ross de Bos, gitarist bij Manowar en The Dictators. Phil Campbell, gitarist bij Motorhead en Ian Hampton, gitarist bij The Sparks. Maar dat zal u dan in andere programma's wel gehoord hebben. Ah ja, en ik had er nog een die ik kwijt was. Ah, James Blood Unger, ook gitarist, maar dus die zal een andere keer wel eens spelen. Volgende week gaan we verder met onze alfabetische reeks. Viert deze weekend goed uw moeders en tot volgende week. Salut!

0: Nog steeds bent u op Radio Centraal afgestemd op deze zaterdag 8 augustus 2026. En de Pride is hier in volle gangen, gaande. De parade gaat hier rond 4 uur, denken we, vertrekken. We zitten hier in de studio met Marten, met Joke en mezelf, Caro. Marten heeft de blauwe microfoon. Hallo, dag Marten.
1: Vandaag gaan we van de XM Oscar November 3 My Charlie Romeo. Want wij gaan wireless gaan en wij hebben gehoord, de brunch is al bezig. Ergens in een appartement ergens in Antwerpen, dicht bij het Sint-Jansplein, waar dat de mars om 2 uur natuurlijk vertrekt. Daar verzamelt iedereen in blokken en zo gaat dan van nummer 1 tot, ik denk dat er 54 verschillen of 40 verschillende blokken zijn. Maar daar kunnen we zoiets dieper op ingaan.
0: Ja, mag ik het voor het gemakkelijk te houden u X noemen dan?
1: X,
0: van
1: ja,
0: de,
1: X.
0: Mijn kop trekt dat niet anders.
1: XM, ja.
0: Dan hebben we hier Joke op de rode micro.
2: Dus op die hardcore shows, op het weinig vernieuwen.
0: Dat was een nachtmachine. We zijn hier nog een beetje de technische setup aan het afstellen. De wireless mic marcheert alvast. De blauwe micro marcheert. De rode micro.
3: Hallo.
0: We hebben iemand aan de gele micro. Hallo, gele micro.
4: Hallo. Horen jullie mij?
0: Die komt erdoor.
4: Fijn.
3: Misschien moet ik gewoon een andere micro.
1: Nee, want die micro moet op het terrein werken.
0: Dus,
3: yes, tsa, micro.
0: Dat kan zijn dat dat twee dingetjes heeft. Het nachtmachine en de rode zit daar op één lijn.
5: Moet je dit zien, dan moet je met deze regelen.
0: Dan doen we de mic aan.
5: Ja, als je mic drukt, moet dat normaal lukken.
0: Hallo, dag Joke. Alles goed?
3: Nog steeds niet rechtstreeks, maar...
0: Komt dat erdoor?
3: We zijn hier dus aan het voorbereiden voor de Pride.
4: En yes, we komen er helemaal heel hard nu even door. Wij zijn ons ook aan het opstellen en ook heel nieuwsgierig naar alle dingetjes die al bezig zijn en gaan gebeuren.
0: Want hier in de studio hoor ik je dat niet
2: meer. Ja, maar dat is normaal.
0: Nee, in de koptelefoon.
2: Ja.
0: Sorry.
2: Ja, in de verte komt er al een heel grote vlag aangestapt. Dus ik denk dat het al dat zal flink
4: It's
2: op de schoten zijn.
1: Het is 2:20.
2: Ja.
0: We zetten nog een muziekje op en daarna gaan we een praatje maken met Bahati. Die is vrijwilliger bij de Glitpiet. En die gaat ons daar een klein beetje over vertellen. Muziek.

0: Naar jaarlijkse gewoonte hebben wij ook een vliegende reporter, Deborah, van Dip and Breakfast, het programma op vrijdagochtend. Zij heeft ons al een bericht gestuurd. We hebben het niet voorbeluisterd, maar gooien we het er gewoon in.
1: Ja. En zit je dat dan hier een beetje harder, dat we het ook kunnen horen hier? Mm-hmm.
2: Good afternoon to my colleagues at the studio and good afternoon to all the listeners. This is Deb. I'm walking to the parade right now. We'll be looking for people to interview on my way and wishing everybody a happy pride and a happy protest. I'm here with Ali from Reclaim Our Pride. And Ali, I want to ask you, why are you here today?
3: I am here today to put protest back in pride, in the sense of that we don't want to go against pinkwashing, against genocides being brought forward in our name, and against people using our name to make a better image of themselves, like Israel with their pinkwashing.
2: Thank you so much and happy Pride for us.
3: Thank you.
2: I'm here with Jurgen from SAP Anticapitalisten. And Jurgen, what are you protesting for today?
4: Vandaag komen wij op straat enerzijds om fier te zijn, te laten zien dat homo's, lesbiennes, transpersonen het fier zijn om te zijn wie ze zijn en op straat durven en mogen komen. Langs de andere kant zijn die verworvenheden van de homobeweging niet permanent. Die staan onder druk wereldwijd, ook in België, ook in andere landen. En daarom is het belangrijk om naast het festieve, het kleurrijke, ook om het protestelement naar voren te brengen. Om te zeggen van onze rechten van homo en lesbiennes en transpersonen mogen niet aangevallen worden.
2: It's amazing. Thank you for doing it for us and happy Pride.
4: Thank you.
2: Now I'm here with Fran, who's looking gorgeous, and I want to know from you, what are you protesting for today?
5: Okay, so I think that it's important that Pride stays a protest and that we don't forget where we came from and honor the people that paved the way for us to be here today. And I feel like that's a forgotten art nowadays. So we are here to protest for all the oppressed people, the people that don't have voices to speak, so we will speak for them.
2: Thank you so much for walking together. Fran, have a happy Pride.
5: Thank you.
0: Voilà. Dank u, Deborah, voor de berichten live van op de Pride hier in Antwerpen. En hier in de studio is het ook al druk. We hebben hier al twee gasten zitten ondertussen. Eerst praten we met Bahati. Bahati, jij bent vrijwilliger bij de Klietpiet.
6: Ja. Nog maar sinds kort, maar inderdaad.
0: De organisatie is al wel gekend in het Antwerpse.
6: Ik denk het wel.
0: Ze zijn al enkele jaren bezig. Wat?
1: Ja, ik zou toch... misschien voor sommige mensen kennen Klietpiet. Maar ik zou toch misschien heel eventjes een klein woordje zeggen wat Klietpiet...
6: De Klietpiet, ja. Wij zijn een op zich queer community, vooral Flinta-oriented. Maar iedereen is welkom binnen in die queer community. En wij... doen zo'n x-aantal keer per jaar houden wij wel een aantal evenementen die dat georganiseerd worden. Waaronder dat wij bijvoorbeeld het afgelopen jaar de Queers Eve hebben gehad met een open stage rond nieuwjaar en het samenkomen tijdens periode. Die dat voor veel queer personen niet altijd even evident is. We hebben ook een stille fuif gehouden in samenwerking met Out & Out in verband met autisme. We hebben een soort van kleding repair café gehouden waarbij iedereen elkaar kon helpen, een drankje, samen simpel naaienwerk en herstelwerk voorzien, ook onder die queer safety, wat dat gewoon belangrijk is. Hè. En dan wat hebben we nog gedaan Between Spaces, een reeks van workshops met psychologen en in hand van project Marit-Rigel, waar we ruimte gemaakt hebben om ervaringen te delen met elkaar. En ja, te weten wat het is om toch thuis te zijn in een dominante queer community natuurlijk. En dan de Dyke March, die hebben we ook georganiseerd. En het is eigenlijk met de nieuwsbrief van de Clitpit, liever gezegd, dat ik eigenlijk ben ingegaan om vrijwilliger te worden nadat ik de nieuwsbrief van de Dyke March heb gekregen.
0: Oké, wanneer was dat nu weer al?
6: Dat is inderdaad al wel een tijdje terug. Er zijn ondertussen nog drie andere dingen geweest. Dus.
0: En dat was de eerste Dyke March in... Was dat in Antwerpen?
6: Ik dacht het wel dat het een van de eerste was in Antwerpen die dat fatsoenlijk georganiseerd.
0: En dat was afgelopen jaar?
6: Ja, dat was inderdaad dit jaar.
0: Veel volk op afgekomen?
6: Geen idee, ik was er zelf niet bij. Ik had kinderen, dus dan kan ik mezelf moeilijk losmaken.
0: Ja, iedereen doet wat men kan in de community.
1: Ja, en allee, ik hoorde dan, jullie hadden dan ook samengewerkt met Madrigal.
6: Ja.
1: Ja, en als ik het, als ik denk, Madrigal is eigenlijk die boekenwinkel of de oude boekenwinkel die nu eigenlijk in de peperfabriek is en waar dat je kan, elke woensdag namiddag is dat denk ik.
6: Ja, ik denk het wel. Ik ben er zelf ook nog niet genoeg gekend in, omdat dat net voor het feit was dat ik ermee samenwerkte, dan kende ik Madrigal eigenlijk enkel alleen maar van naam. Dus ik hoop dat dat voor het komende jaar dat ik meedoe, dat er toch nog wat meer extra kennis binnenin die queer community komt en van mogelijkheden en samenwerkingen.
1: Ja, want ik ben zelf ook nog niet in Madrigal geweest, maar dat is eigenlijk de boekencollectie van Kartonnen Dozen, ja. Die dan toch door iemand nog terug publiek gemaakt is. Zijn jij er al geweest?
0: Ja, na het overlijden van Johanna Pas is die boekenwinkel gesloten natuurlijk. En heeft die Madrigal, die persoon... Sas? Nee, dat is niet Sas.
7: Nans.
1: Heeft dat dan opengemaakt en publiek gesteld, hè? Dus, maar zijn jij er al eens geweest?
0: Dat is in de zaal, in de peperfabriek, ja. Radio Centraal heeft daar ook vergaderingen. Onder andere. En de Clitpit heeft daar open stage gehouden. En dan ben ik daar al wel eens naar boven gaan kijken. Dat is een mooie bibliotheek. Die hebben een website waar dat je informatie kunt vinden over de praktische toegankelijkheid. En een beetje over het aanbod ook, denk ik. Maar het is dus een uitleendienst met queer boeken.
1: Ja. En bij de Clitpit nu, wat is het? Wordt er vandaag iets gedaan door Clitpit?
6: Vandaag wordt er niet direct iets gedaan. De hoofdredenen zijn gewoon dat wij eigenlijk vooral met kleinere eventen bezig zijn. En dat wij ook de kleinere projecten steunen en proberen mee samen te werken. Onder andere een samenwerking met bijvoorbeeld project Madrigal. Maar we hebben dan ook vaak dat we samenwerken met Lucy's. En dan met ACA gewoon voor het organiseren van kleinere evenementen die dat dan ook een minder grote voetstap hebben. Maar ik denk binnen de community dat het al wel gekend is en dat de meeste mensen weten waar dat we voor staan. Het gaat echt wel over een thuisgevoel en een veilige plaats om gewoon jezelf te mogen en te kunnen zijn. En dan hopelijk daarmee een aantal fijne projecten mee te nemen.
1: Ja, het is meer een constante. Clitpit blijft organiseren.
6: Ja.
1: En is nu toch al 4-5 jaar actief bezig in Antwerpen. Wat staat er op de agenda of wat zijn voor u, want er wordt veel georganiseerd, wat is waar dat jij zo zegt van daar heb ik, sta ik zelf mee achter, wil ik mee opzetten binnen Clitpit?
6: Ik denk eigenlijk een stuk van alles. Het is voor mij moeilijk omdat ik sinds heel kort, nog maar 1,5 jaar, ben ik bezig met mijn eigen transitie volledig. Waardoor dat ik ook een verdere onderdompeling heb gedaan binnen in dat queer gegeven. En als een assigned male at birth en dan ook van een andere origine, voelde ik wel dat er ook wel wrevel was, ook binnen onze eigen community. En dat is iets dat ik niet voelde direct bij de mensen van de Clitpit. Dat is ook de reden waarom dat ik dan eigenlijk direct na die nieuwsbrief een open mail gestuurd heb naar de Clitpit. Van ja, ik vind het super fijn wat dat jullie doen. En ik zou ook willen zien hoe dat ik jullie daarin kan bijdragen natuurlijk. Dus ik denk dat het een algemeen gevoel is van samenhorigheid en vooral van aanvaarding van het persoon als persoon en niet zozeer welke etniciteit dat je hebt, van welke eender wat soort achtergrond dat je komt. Maar gewoon wie dat je bent. En ja, dat voelt echt wel heel fijn. Het is echt heel fijn om met deze mensen samen te werken.
1: En zoals jij Clickbit hebt gevonden, hoe kunnen andere mensen die Clickbit nog niet kennen, hoe kunnen die jullie vinden, bereiken
6: wij
1: of
6: hebben, ontmoeten? Ik denk dat de gemakkelijkste manier voor de meeste mensen vaak Instagram is. Ik denk dat de meeste mensen dat hebben, spijtig genoeg. Ik gelukkig niet. Tata. En voor iedereen die dat niet heeft, dan zou ik gewoon zeggen, de nieuwsbrief.
1: Ja,
6: die kan je ook super gemakkelijk vinden. Het is super oldschool, een nieuwsbrief die dat eens om de zoveel tijden binnenkomt. En wordt er mooi voorgesteld wat dat er gaande is. En zo blijf je altijd mee op de hoogte.
1: En misschien al een evenement nu in de korte toekomst.
6: Daar zijn we eigenlijk nog over aan het brainstormen.
1: En willen jullie ook nog mensen die mee met jullie komen brainstormen?
6: Dat mag altijd. Des te meer volk, des te meer vreugd. En ik bedoel, wij hebben graag het protest gegeven mee in de hand. En dan bekijken we ook van oké, wat is er binnen onze community en dan ook zeer... Ja, binnen Antwerpen vooral om te zien van wat loopt er daar fout, wat kunnen wij doen, waar kunnen wij als queer community gewoon ook een handje helpen natuurlijk. En iedereen die hetzelfde gedachtegoed heeft, van harte welkom.
1: Oké, gaan we dat beklinken met een nummer?
0: Een muziekje,
1: ja.
0: Ik dacht aan Boy, die hebben hun allereerste optreden gedaan op een event van de Clickbit.
6: Dat
0: was
6: zo.
0: In de Antwerp Music City.
6: En die zijn er dit jaar terug geweest tijdens onze Punk ja. Queer Evening. Dan zijn ze na zoveel jaar en bekendheid toch gewoon braafjes teruggekomen.
0: All These Boys van Boy.

0: allemaal één, like mens. En iedereen heeft gewoon recht te zijn wie of wat ze willen of doen wie ze of wat ze willen.
1: Oké, geniet er nog van, ja.
0: Oké, zeg hi tegen mijn vlog, want ik mag vlog uit Curaçao. Zo, zeg hi, ja.
2: Curaçao. Ja. Dat is waar ons Iris ook

0: Maar eventjes terug naar de rust van de studio hier te gast bij ons, Eline de Klerk. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Je mocht goed dicht bij de micro komen.
1: Oké.
0: Okay. Eline, jij bent wel een... je hebt wel wat bekendheid in het Antwerpse en misschien ook Brusselse, want jij werkt in Brussel?
1: Niet meer. Ik heb daar eventjes gewerkt en nu werk ik in Antwerpen.
0: Ja.
2: Queer and for Brussels. So there's a lot of problems. En in onze gemeenschap is er toch ook veel problematiek rond alcohol en
0: drugsgebruik.
2: Hier hebben we natuurlijk Queer and Sober van Brussel. Ze zijn niet met veel.
0: Sorry,
2: jullie. Is het heel belangrijk dat we er ook samen staan. Queer and Sober. Queer and Sober. Kennen jullie ook mensen van Antwerpen? De Sober, Queer Sober Club.
3: Ja. Ja. Ja. Een gemeenschap voor mensen die eigenlijk sober willen leven.
2: Ja.
3: En die eigenlijk ook problemen omgaan met drugs en alcohol. En dus we zijn eer van dan om toch aanwezig te zijn en te tonen om gewoon te leven zonder drugs en alcohol. En,
2: ja.
3: En dat we ook zich kunnen amuseren zonder drugs en alcohol. Dus welkom bij ons.
0: Queers without beers. En zo zijn er nog wel een aantal, denk ik, andere.
1: Ja, het is altijd goed om daarvoor onderbroken te worden. Dat kunnen we alleen maar aanmoedigen.
0: Ja. Drinkt jij zelf?
1: Niet echt,
0: niet
1: soms.
0: Veel, maar. Ja. Maar je bent dus actief als kunstenaar. Mag ik zeggen queer kunstenaar?
1: Ja, zeker. Lesbisch, dyke, butch, kunstenaar, alles in één.
0: En wat behelst uw praktijk zoal?
1: Ik maak tuinen. Ik doe dat niet alleen. Ik doe dat vanuit een ecofeministisch perspectief, waarbij dat we de community als meer dan menselijk zien en waarbij mensen en dieren en planten allemaal samenwerken, wel menselijke dieren en andere dieren. En die tuinen zijn eigenlijk wilde mini-natuurreservaten waarbij dat we minderheden bij de natuur proberen op te vangen. Minderheden zoals kikkers en padden tot vlinders en eigenlijk iedereen die daarin samen hoort. Het is een netwerk van brandnetel tot gras tot boom.
0: Ja, want die dieren zijn ook, die worden ook een beetje verdreven uit hun natuurlijke habitat.
1: Ja.
0: Vergelijkbaar met de queers die ook vervolgd zijn.
1: Absoluut.
0: Doorheen de geschiedenis. Dus dat is een insteek? Of ben jij gewoon echt een natuurliefhebber? En zijn die dingen zijn zo samengekomen?
1: Het is een beetje een complexer verhaal dan dat. Maar eigenlijk, heel in het kort zou ik zeggen dat mensen mag je niet loszien van natuur. Wij horen samen.
0: Klopt.
1: En onze huizennesten zijn eigenlijk deel van onze natuur. Alleen, we mogen niet vergeten van sociaal te zijn. We moeten er voor elkaar zijn. En we kunnen het ook alleen maar samen redden. En vandaar dat ik me inzet voor queer activisme.
0: Ja, en die... Sprak je nu al over de tuin? Ja, we.
1: Een beetje.
0: Ja. Jij onderhoudt die zelf, maar ook mensen zijn welkom om mee de handen in de aarde te zetten.
1: Ik ga eerst eens eventjes zeggen, er zijn meerdere tuinen waarin ik actief ben.
0: Mm-hmm.
1: Eén van die tuinen is Gezamthof, de trans- en lesbische tuin die gelegen is in een oude kloostertuin tussen Extra City en Morpho. Mensen kunnen die bezoeken via Extra City. En het is een hele kleine tuin en die heeft de naam trans en lesbisch niet. Het is geen dierentuin, daar zitten geen mensen in. Voor alle duidelijkheid, dat doen we niet. Maar het is een trans- en lesbische tuin omdat we vanuit een intersectioneel standpunt daarnaar kijken. En proberen complexe verhalen ontrafelen in heel simpele, activistische, doelgerichte manieren om ons in te zetten.
4: Die is toch gelegen in het achterste gedeelte van Extra City, hè?
1: Ja, absoluut. Ja. En Clitpit is daar al op bezoek geweest.
4: Ja, ik ben er ook al op bezoek geweest. Het is echt een rustoase, ook gewoon om letterlijk in een wilde tuin te kunnen zitten en gewoon eventjes te genieten van natuur en even terug tot rust te komen, terug tot jezelf te komen en terug tot aarde te dalen, om het zo te zeggen.
1: Ik ben blij om dat te horen. Dat is waar.
4: Ja.

0: Ik denk dat dat wel iets is dat we inderdaad missen binnen in een grote stad waar dat we in leven, om terug een beetje te aarden en terug met elkaar te aarden, zowel als met onszelf en moeder aarde, moeder natuur.
1: Ja. En wat mij opvalt is, het is vandaag Pride, maar Pride is protest en tuinieren is ook protest. Het is ook proberen perken te zetten en veilige plaatsen te creëren waar heel veel soorten zich kunnen eigenlijk terug opladen en resilient worden.
0: Nou, dat is mooi.
2: Ik zag ook afgelopen jaar een tentoonstelling rond tuin, dat jij een gedicht van Johanna Pas op de raam had geschreven. Ja, om haar te eren.
1: Ja.
2: Ze was een goede vriendin van u.
1: Ja, absoluut. Eigenlijk, toen ik naar Antwerpen kwam, ik kende hier niemand. En Johanna Pas was de eerste queer persoon die ik hier leerde kennen. En voor mij was zij een anker.
2: En toen was die boekenwinkel er al zeker, hè? Ja.
1: Dat was toen nog Boekhandel Het Verschil.
2: Ah ja.
1: En,
2: in de andere locatie ook.
1: Ja, aan de Minderbroedersrui. Ja. En dan heeft Johanna dat zelf eigenlijk als een pilaar in onze community verder gezet met kartonnen dozen. Kartonnen dozen was niet alleen een queer boekhandel, dat was eigenlijk alles in één. Daar was ook over ecologie, ook voor kinderboeken, ook antiracisme. Heel belangrijk dat zij dat deed en heel geliefd. En ik had met mezelf de afspraak gemaakt, iedere keer als ik op mijn werk een soort misogyne opmerking hoor of een racistische opmerking, in plaats van daarmee op burn-out te gaan en daarop tegenin te gaan, ga ik een boek kopen bij Johanna. En nu heb ik nog een stapel boeken die ik nog moet lezen.
2: Ja, zo gaat dat met boeken. Voor alle duidelijkheid, het tuinproject in Morpho loopt nog, want ik had ergens opgevangen dat project een einde liep, maar dat klopt niet.
1: Nee, dat klopt niet. Vorig jaar kregen we nieuws dat we gingen moeten verhuizen. Ik heb toen iedere maand een Queer Gardening Sunday is georganiseerd om zoveel mogelijk planten te redden. We hebben heel veel planten weggegeven. En wat bijzonder interessant is als je probeert een tuin leeg te maken, dan groeit dat gewoon terug vol. Dus die tuin is nu 100% vol. Toen heeft Morpho gezegd, we gaan met de stad onderhandelen om die tuin te mogen behouden. Ze zitten nu nog in volle onderhandeling, maar zolang dat het duurt, blijven we daarvoor zorgen en blijven we die tuin in stand houden. Dus we zijn zeker niet weg.
2: Want de atelier moet wel ontruimd worden.
1: Nog
2: het
1: niet.
2: Gebouw?
1: Nog niet.
2: Het is verlengd dan?
1: Het is in een zeer grijze toestand. Mm-hmm. Het is allemaal onduidelijk. Maar we blijven zolang als we kunnen.
2: Dat is goed nieuws.
1: Ja, maar want het is echt een prachtige plek. Ook voor de kunstenaars, de studio's.
2: Er zit zoveel volk en ze doen ook heel veel expos toch wel.
1: Ja, ook. En nu is het daar Queer Arts Festival?
2: Ja, klopt. Daar gaan we het straks even nog over hebben, over de agenda in het Antwerpse.
1: Ik heb ook nog een gedicht van Johanna dat ze geschreven heeft over de tuin. Niet de Gezamthoftuin, maar toen ik het gedicht las, dacht ik, ah ja, ik herken me daar compleet in. En ik zal het eventjes ter ere van Johanna voorlezen. Ik maakte van de tuin een wildernis, zodat ik in de wildernis kon denken dat ik thuis was.
2: Heel mooi, dankjewel.
1: Ja, hè.
2: En nog veel succes met de tuin.
1: Dank u.
2: Ik zag ook een boek dat net was uitgekomen met 50 queerkunstwerken doorheen de geschiedenis. En daar ben jij ook in opgenomen. Proficiat.
1: Dank u.
2: Dat boek is trouwens beschikbaar in de bibliotheek in Antwerpen.
1: Cool. Ja, supercool.
2: Ik heb het gisteren gezien.
1: Ja, ik heb daar... Daar staan foto's in en ik spreek daar ook over mijn schilderijen van queerpersonen. Die portretten is eigenlijk een reeks waar ik al jaren aan werk, maar die heel ongezien is. Mm-hmm. Behalve Brave in Brussels zijn die eigenlijk nooit getoond geweest. Maar dat is eigenlijk een reeks om de identiteit van queer zijn zo open mogelijk te benaderen en diversiteit een plaats te geven in mijn werk.
2: En gaan we die ooit dan wel te zien krijgen?
1: Dat weet ik niet.
2: Oké. Mysterieus.
1: Ja.
2: We gaan even een muziekje opzetten.
1: Mm-hmm.
2: Bedankt alvast voor uw komst.
1: Dank u.
2: Eline de Klerk.

Dag allemaal. Welkom bij het antwoordprogramma van Chicken Take Today Already. Neem even de tijd om comfortabel te gaan zitten en laat de drukte van de dag achter je. De komende minuten duiken we in een van de meest beklijvende en emotionele muzikale projecten van de afgelopen decennia. We luisteren naar het werk van The Caretaker, het alias van de Britse muzikant Neyland James Kirby. Zijn monumentale project Everywhere at the End of Time is geen gewone muziek. Het is een woordspel van het brein, een meedogenloze auditieve reis door de geest van iemand die langzaam wegglijdt in de mist van dementie. Kirby gebruikt hiervoor nostalgische ballroommuziek uit de jaren 20 en 30. Maar naarmate het project vordert, beginnen deze vrolijke herinneringen te hapen, te echoen en uiteindelijk onherkenbaar te vervormen. We nemen jullie zo meteen mee door drie cruciale fases van dit verlies. We beginnen in het tweede stadium van de ziekte met Quiet Internal Rebellions. In deze fase is er bij de patiënt nog een scherp besef dat de herinneringen wegliepen. Je hoort een zachte maar wanhopige innerlijke strijd, een weigering om los te laten. De muziek is niet nog herkenbaar, maar de eerste weemoedige barsten zijn onmiskenbaar aanwezig. Daarna glijden we de derde fase in met een denial unraveling. De verwarring begint hier de overhand te nemen, de ontkenning brokkelt af. Het is een van de laatste momenten van helderheid, voordat het besef van de eigen toestand definitief verdwijnt in de mist. Tot slot belanden we in de beklemmende chaos van stadium 4, met Bewildered in Other Eyes. De melodie is hier volledig gefragmenteerd en verstrikt geraakt. Het perspectief verschuift. De persoon herkent de wereld en zichzelf niet meer in de blik van de mensen om zich heen. Het is pure, hartverscheurende desoriëntatie. Na deze drie werken luistert u naar een nieuwe aflevering van Chicken Take Today Away, gebracht door Corine, Randa en Ingrid. Nu eerst laat je meevoeren in dit unieke, breekbare landschap van het menselijk geheugen. Hier is The Caretaker.

0: chicken take today away?
1: Aflevering 21. Electric Woeshoe Boys.
2: Ja. Welkom bij de radioshow van Randa. Ingrid en Corinne.

0: Een heel goede avond, lieve luisteraars. Mijn naam is Ingrid Pertang.
1: Oh, wacht. We staan niet open, Randa.
2: Is er iets? Ik heb de verkeerde lopen gezet. Ja. Geen probleem, ik sta hier. Ik ben Randa Stoemelings.
3: En ik ben Corinne van Eyre. U luistert naar Chicken Take the Day Away op Radio Centraal.
0: Oh, amai.
2: Er gaat van alles mis.
0: De eerste 5 minuten zijn altijd lastig voor ons en wij mogen dat. Dat is vloe artistiek.
2: Dat is niet waar, dat gebeurt nooit.
3: Dat is creatieve vrijheid en allemaal de bedoeling.
0: Voilà, exact. Er staat een schuif te veel open nu, dus het kan zijn dat ze iets lawaai gaan beginnen maken dat niet mag. Maar dat is geen probleem. Hallo, dag beste vriendinnen, hier zijn we weer.
2: Hallo.
0: Hi. We hebben weer een aflevering klaarstaan, de volle 2 uur plezier en vertier. Wat gaan we allemaal doen vandaag?
3: We dansen op Samson Drugs, de Moulin Rouge kapot.
0: Prima.
2: We bestuderen vlees, bloed en eendepiemels.
0: We krijgen een heel bijzonder cadeau van een toverfeest straks.
3: En we voelen aan de scherpe randjes van superhelden.
0: Voilà, keigoed.
2: Een mooi gevulde agenda, zoals steeds.
0: Zoals altijd, hè.
2: Maar beginnen doen we zoals elke keer met ons begeleidend drankje. Lieve Corinne, elke keer als we samenkomen, hebben wij iets lekker voorzien, hè?
3: Ja.
2: En deze keer heb ik me laten vertellen dat het iets is dat jij ook wel eens lust.
3: Ja, vooral iets dat heel veel gênante herinneringen heeft veroorzaakt, maar ook heeft uitgewist.
0: Ja. Prima.
2: Zo is het mooi. Misschien kan vandaag daar eentje van worden. We gaan zien.
3: We wachten af. Het wordt spannend.
0: Of misschien is vandaag de dag dat het kantelt en dat dit drankje voor eeuwig ook verbonden is aan leuke gematigde momenten of zo.
3: Gewoon aan de vriendschap is al goed. Daar was het al aan verbonden en vandaag dan gewoon nog een beetje meer.
0: Perfect, keigoed. We gaan de luisteraars niet langer in spanning houden. Ze weten het eigenlijk natuurlijk, want we hebben het de vorige keer aangekondigd. Maar wat hebben we hier klaarstaan voor ons?
2: We hebben een fles martini. Witte vermout.
0: Vermout. Ja.
2: Vermout. Dat is gemakkelijk, we moeten niet knoeien.
0: Gewoon ijs bij, denk ik. Ja. Of moet daar nog iets anders in?
3: Ijs is voldoende.
0: Voilà.
3: En zonder gaat dat ook zo, maar het is wel beter mij. Het
2: zal aangenamer zijn.
0: Ça va.
2: Ik zal mij eventjes tot de koelkast richten.
0: Perfect.
2: En wat glazen gaan halen.
0: Ja, keigoed.
2: Ik ben zo terug.
0: Ja. Goed, Corinne, hoe is het om terug hier te zijn vandaag?
3: Spannend. Elke keer een beetje spannend, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja. Als ik aan u zou vragen, wat is zo het laatste optreden dat je ooit gezien hebt?
3: Het laatste optreden dat ik ooit gezien heb? Oh jeetje.
0: Ik overval u daar nu maar mee, hè?
3: Ik ga wel af en toe eens naar een concert, hè, maar dat waar ik direct op kom, dat is Graspop, maar niet dit jaar, maar het jaar daarvoor, hè.
0: Oké.
3: Ja.
0: Maar een memorabele editie dan, iets wat...
3: Ik was nog nooit niet 4 dagen achter elkaar gegaan. Ik heb me laten overhalen en het was toch wel heavy. Metal-toestanden, ja. Natuurlijk.
0: En wat is erbij? Wat is het optreden van die editie? Zo? Wat is erbij gebleven? Als er iets bijgebleven is?
3: Het is gewoon de sfeer, eigenlijk. Ja. Dat is typisch Graspop, dat is een heel apart publiek. Ze zien er ruig uit, maar ze hebben meestal wel echt een peperkoekenhartje. Dus dat is wel een specialeke zo.
0: Ja. Ja. Gelijk wij een beetje, hè? Ja.
3: Zo is dat, ja.
0: Voilà. Zijn er van het jaar geweest?
3: Nee, van het jaar ben ik niet geweest. Nee. Ik heb, moet zeggen, mijn echtgenoot is meer into heavy metal als ik. En na 4 dagen moest ik toch meer dan een jaar bekomen dat ik het nog een keer deed. Dus.
0: Dat kan ik me voorstellen.
3: Dus ja.
0: Keigoed. Randa, zet jij ooit op Graspop geweest?
2: Heel veel, ja.
0: Wat betekent Graspop voor u?
2: Dat is heel lang. Er is een punt gekomen dat een grote speler het overgenomen heeft uit de festivalwereld. En dat vond ik heel jammer, want vroeger was dat ook echt van de buurt en van de mensen. En ik vind het een festival waar dat iedereen van verwacht dat het heel hard gaat. Maar ik vond het eigenlijk een van de festivals met de fijnste mensen, de liefste mensen. Ik geniet heel erg van het alleens vallen in een moshpit waar dan langharige mensen met bloot bovenlijf en een rok mij recht trekken, een dikke knuffel geven voor het pijntje. En dan weer verder kunnen.
0: Perfect,
2: dus
0: ja.
2: Dat...
0: Oké. Keigoed. Ja, ik ben nog nooit op Graspop geweest, maar ongetwijfeld zal het ooit er wel eens van komen. Oké. Corinne, aan het begin van de zending wil ik u herinneren aan het engagement dat je de vorige keer bent aangegaan. Dus de vorige keer heb je dit gezegd. Ik heb een sample bij om u te herinneren. Wat is uw engagement voor volgende keer?
4: Volgende keer denk ik dat ik een fantastische performance van beatboxen ga brengen.
0: Perfect, je bent nu al aan het doen.
4: Ik ga nog een beetje oefenen.
0: Dus dat is hetgeen wat je de vorige keer hebt gezegd dat je vandaag ging doen. Het is aan u om, we hebben 2 uur de tijd om het er ergens in te verweven. En aan het eind van de aflevering kun je dan een engagement doen voor iets wat je de volgende keer gaat doen. Hè. Dat is hetgeen wat je van begin af aan gezegd hebt dat je zo graag te werk zou willen gaan. Dus we houden dat in ere.
2: Oh boy. Een herinnering die gewist is, blijkbaar.
3: En er was toen geen martini, denk ik. Maar ja, kijk.
0: Nee, we
2: het
0: waren
2: was
0: toen
2: wijn.
0: Wijn, witte het wijn, waren we toen aan het drinken. Ja. Oké. Goed, dan zijn we vertrokken aan deze aflevering. Randa heeft hier net een aantal glazen martini uitgedeeld met veel ijs.
2: Ik was blij dat ik eens geen eieren moest hanteren.
0: En dat geen vetzakkerij is. Ja. Gaan wij klinken, lieve vriendinnen?
2: Zeker.
0: Op het mengpaneel en de laptop.
3: Ja, dat zou zonde zijn.
0: Hopla. En dan gaan we van start met een eerste liedje dat absoluut niet past op Graspop. Ik heb het nog nooit gespeeld. Het is iets trap-achtig. Mm-hmm. Wat ik gigantisch een bocht vind voor 99,99%. En ik heb een 0,01% gevonden. Ik vind dat een fantastisch nummer.
2: Trap is geen ijsberg, zoals R&B.
0: Ik vind trap zowaar nog erger. Okay. Er is maar een heel klein puntje dat boven water steekt en ik heb het weten vinden. Ik vind het een heel tof nummer. Het heet El Trap de la Peseta.
3: Oké.
0: Speel nu. Doe het nu.
3: Je weet dat je het wilt.
0: Waarom doet je het niet?
3: Dat was dat bied. Dat hebben we dan gehad.
2: Goed gedaan, Corinne.
3: Yay.
0: Dat was niet Corinne.
2: Oh. Ik wil wel iets zingen anders. Hè.
0: Ah, verdorie. Ze hebben dat nummer van Spotify gehaald sinds dat ik het gisteren heb klaargezet om vandaag te spelen.
2: Dat is jammer.
0: Ja.
2: Dus 0,1%.
0: Ja.
2: Goeie trap is niet meer dan.
0: Nee. Het is terug 0,00. Het is terug 100% bocht.
3: Helaas.
0: Ja.
2: Kent er iemand een mooi gedichtje of zo?
0: Ja, moeten wij hier 2 minuten in opvullen?
2: Dat is oké, dat kunnen we. El trap de la peseta.
3: Dat was het, hè?
2: Ja,
3: ik probeer de gewoon te redden. Want stilte is ambetant. Ja, oké,
0: perfect.
3: Dat was het. Dat was het. Voor mijn engagement.
0: Oh, amai.
2: Goed, dat is heel snel.
3: Ja. En dan nog maar met een slok.
0: Het komt rap binnen, dan denk ik. Hè. Ja.
3: Dat deden met dat eten.
0: Oh.
3: Ja. Kijk, ze moet er iets voor over hebben, hè, voor het engagement.
0: Okido, maar dan denk ik, aangezien dat ons programma volledig voorgeprogrammeerd is, dat het niet zo evident is om een nieuw nummer uit de mouw te schudden. En dat we gewoon maar kunnen overspringen naar de volgende rubriek, Randa.
2: Of zet je daar goed. nog niet
0: klaar
2: goed.
0: Voor? We beginnen onze aflevering altijd met een portret. In het begin doen we nog iets serieus. En dan stellen we een vriend van Chicken voor. Dat is iemand waar dat we naar opkijken. Iemand waar dat we van vinden dat hij een belangrijke stempel op de wereld gedrukt heeft. En vandaag heeft Randa iemand bij. En we zijn benieuwd wie dat je bij hebt.
2: Ik ga hem voorstellen. Zijn naam, lieve vriendinnen, is Karl Heinrich Ulrichs.
0: Okay.
2: Enig idee.
0: Goh, het is een naam die heel vaag wel een belletje doorinkelen, maar op een of andere manier denk ik direct aan ketchup.
2: Dr. Heinz.
0: Heinz.
3: Ja.
0: En dan kennen ze die bus ketchup waar dat die een Duitser op staat.
3: Een
0: cirkeltje maakt met zijn vingers.
2: Ja, ja.
0: Dus ik was daaraan aan het denken, aan die man. Maar dat is hem niet.
2: Dat is hem niet. Dat het vaag een belletje doet rinkelen, heeft volgens mij ook te maken met dat de meest cliché Duitse namen bij elkaar gezet zijn.
0: Ja.
2: Buiten Klaus. Klaus zou er nog goed bij passen, denk ik. Maar onze Karl, als ik hem zo mag noemen, want hij wordt een vriend van ons, is een Duitse man die in 1825 geboren wordt. Dus dat is 200 jaar geleden.
0: 1825, ja.
2: 201, heel lang geleden. Een kleine schets van de tijdsgeest waarin dat hem geboren wordt. We zitten in de industriële revolutie, allemaal ontwikkelingen die heel snel gaan, doorbraak van de stoomkracht, mensen die heel hard moeten werken voor heel weinig geld en die allemaal uitgebuit worden, erbarmelijke omstandigheden en de opkomst van het socialisme.
0: Uiteraard.
3: Heel zonnig thema.
2: Ja, mooi hè. We beginnen altijd mooi.
0: Ja.
2: Maar ik ga het niet over het socialisme. Het heeft eigenlijk niks met socialisme te maken. Onze Karel. Karel studeert rechten en theologie en hij werkt als jurist bij de bank. Klinkt als een hele saaie.
0: Dat klinkt heel Duits.
3: Een beetje wel, ja.
0: Heel typisch Duits, ja. Ja.
2: En Karel was homoseksueel.
0: In thema van de dag.
2: In thema van de dag.
0: Ja.
2: Ik heb iets gezocht in thema van de dag. En voor hem was het al heel snel in zijn leven duidelijk. En in die tijdsgeest werd daar nog niet over gesproken, was daar ook nog niet veel over geweten. En onze Karel zei, ja, ik voel dat en dat is zo, dus dat is oké, geen probleem. Maar ik ben daar wel benieuwd naar hoe dat komt, dat ik die dingen voel en dat ik niks, allee, dat ik dat niet zie bij andere mensen. Dus die is wat gaan graven in zijn psyche en in zijn gedachten. En hij is wat gaan onderzoeken van wat betekent dat nu om als man verliefd te worden op andere mannen. Mm-hmm. En hij heeft daar een bundel essays, alleen essaybundel over geschreven.
3: Ah, ik dacht al SS.
0: Ja,
2: essay.
0: Het Mexicaans, essay.
2: Peseta. Ja, hoe noemt dat?
0: Maar mijn Y van achter.
2: Met een Y.
0: Een brief.
2: Ja, ja. Dingen die hij gedacht heeft en op papier heeft gezet.
0: Ah, een essai.
2: Een essai. Ah. Van je essaye. J'essaie. Ja,
0: een probeersel.
2: Een probeersel. Zou dat daarvan komen?
0: Ik denk het.
3: Geen idee.
0: Voilà.
2: Ik denk
3: een essay in het Engels is wel, denk ik. Bedoel, ja. Nee, laat maar.
2: Dat klinkt als I say.
3: I say.
2: Wat het ook eigenlijk is.
3: Zegt ja. Hè?
2: I say en ik probeer. De en Karel deed dat.
0: Hij schreef dat, ja.
2: Hij schreef dat, ja. Hij heeft die gebundeld in onderzoek naar het raadsel van de man-mannelijke liefde. En daarin heeft hij een heel begrippenkader ontwikkeld, uitgedacht, waar dat termen heeft bedacht voor mannen die op mannen verliefd werden. Dat heette earning, of urning. En termen... ik zie de vragen in uw ogen.
0: Ja, earning.
2: Earning.
0: Maar niet verdienen.
2: Nee, earning. Ik dacht dat het naar de planeet genoemd was, maar ik denk dat niet klopt.
0: Oké, okay. Ja.
2: Mannen die van vrouwen hielden, die noemde hij dioning.
0: Okay,
2: En hij heeft dat gebaseerd op Plato. Ah, niet de planeet, Plato.
3: Ah,
2: kijk, dat is iets anders. en op die moment was dat wel gek, want er was nog niks geschreven daarover. Er was nog geen onderzoek, er waren geen theorieën over. De biologie was daar niet mee bezig, de psychologie was daar niet mee bezig. En hij heeft dat zelf beginnen uitdenken. En zijn kernidee was eigenlijk dat een man die op mannen valt, een vrouwelijke ziel is in een mannelijk lichaam. Dat was zijn idee op dat moment. Maar op dat punt had hij ook nog nooit een vrouw ontmoet dat op vrouwen viel. Maar hij dacht, als er een man is die op mannen viel, moet dat toch ook bestaan? En hij noemde dan een man die op mannen viel het derde geslacht en een vrouw die op vrouwen viel het vierde geslacht. En zo waren er vier geslachten in zijn idee. Hij verzond dus een categorie van mensen die dat hem op dat moment nog niet had ontmoet. En later, wanneer dat hij meer mensen leerde kennen en sprak, besefte hij, dat kernidee van mij, dat klopt helemaal nog niet. Dank u. Dank u wel. Technische dienst. Dat klopt helemaal niet, want ik ontmoet mensen die dan niet in dat idee passen van een vrouwelijke ziel in een mannelijk lichaam en omgekeerd. Dus hij zegt altijd, als ik iemand ontmoet, dan probeer ik mijn theorie bij te stellen en dan verzin ik een categorie erbij. Maar uiteindelijk bleek dat hem evenveel categorieën had als mensen dat hem ontmoeten, omdat dat niet allemaal onder te brengen was in zo'n systeem. Dan is hem een schaal beginnen uitdenken, maar daar past ook niet iedereen op die schaal. Dus heeft hem dat idee losgelaten.
0: Dat klinkt heel Duits, omdat het een schaal
2: uit te werken. Ik wil het categoriseren.
0: Dat icon.
2: Maar wat cool is dat hem wel zegt, ik herken dat mijn schaal niet gepast is voor wat ik in de praktijk tegenkom en zie en dat het probleem bij mijn schaal ligt en niet bij de mensen dat ik zie. Dus dat hij niet zegt, ik ga toch zorgen dat jij in die schaal gaat passen. Mm-hmm. En dat is dan niet zo Duits.
3: Dat is waar.
2: Dat is mooi, mooi uitgelegd. Maar op dat moment heeft hem dan wel een heel aantal belangrijke dingen avant la lettre uitgetekend, zijnde hij heeft gezegd, de seksuele geaardheid van iemand, dat is iets dat biologisch is, dat is geen keuze, dat is geen ziekte, dat is iets wat is en wat mag en kan zijn. Hij heeft een aanzet gedaan om een kader rond gender te maken, in die zin dat hem zegt, er zijn mensen die zich vrouw voelen, maar die in een mannelijk lichaam zitten. Dus op die tijd, of op dat punt in de tijdgeeft, heeft hem wel een aanzet gedaan tot transpersonen en dat wel eens zou kunnen. En wat ik net zei, ja, hij heeft een theorie proberen te maken, maar als het niet paste, dan heeft hem zichzelf proberen bij te stellen. Hij heeft ook in 1865 statuten opgesteld voor een soort van earning-verbond, wat dat eigenlijk het allereerste opgetekende soort van emancipatieve beweging is. En wat dat je niet zou zetten in die tijdsgeest, denk ik.
0: Ja, want het is 1825, ja. Was hij geboren of...
2: geboren. Maar 1865 heeft hij die statuten opgetekend.
0: Ja, cool.
2: Daar is nooit iets mee gebeurd.
3: Dat is toch wel betrekkelijk straf. Want zeker ook als gezegd wat zijn studies waren en er zat ook ergens theologie in, dan moet je toch wel een beetje lef hebben gehad om dat aan te pakken, denk ik dan.
2: Absoluut, ja. Ja. En daar is nooit iets mee gebeurd of zo, maar het is wel zo dat hem dat toen heeft opgetekend en dat je dat zo zou kunnen zien. In 1867 heeft hij op een congres gesproken van 500 Duitse juristen, wat je ook ballen voor moet hebben, denk
3: zeker.
2: Ik. En daar heeft hij die grote groep toegesproken over de afschaffing van de juridische vervolging van homoseksualiteit. Ook heel cool dat hij dat op die moment proberen te doen heeft. Spijtig genoeg is hem uitgejouwd geweest, van het podium gejaagd geweest en zijn juridische carrière was voorbij. Maar er wordt wel gesproken over hem en dat er een man is die opvattingen heeft. En heel veel mannen beginnen zich te herkennen in zijn ideeën, beginnen hem brieven te schrijven en hij voelt zich dan gesteund en hij zal verder blijven bundels publiceren. Wat dat heel jammer is in die Duitse context van die tijd, is dat de psychiaters en dokters van die tijd net zijn kader gebruikt hebben op een manier dat hij het niet wou. Hij wou zeggen, dat is biologie, dat is bevrijdend, want je kunt daar niet aan doen. Maar dat zij dat dan gezien hebben als, als je een omgekeerde ziel hebt of een ziel dat niet past bij wat dat zou moeten zijn, dan zijn je ziek en ze zijn dat dan gaan medicaliseren en met alle gevolgen van dien.
0: Dat is ook de periode waarin dat heel wat biologische scholen naar boven komen en dat dingelijk frenologie en al die bocht grote opmars gemaakt heeft. En dus ik kan me wel voorstellen dat wat hij zei toen ook wel koren op de molen was van al die biologische denkers die daar richting eugenetica willen gaan en zo.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, en heeft zich daar tijdens zijn leven heel erg tegenover afgezet. Hij heeft gezegd, dat is absoluut niet de bedoeling van mijn denkkader. Maar hij was maar een theoloog en jurist. Wat heb je dat gezegd?
0: Hij was maar dan
2: een clown. Hij was geen clown. Karl Heinrich was geen clown. Maar ja, dus... Zijn protest daartegen heeft eigenlijk niet zoveel uitgehaald. Hij is dan, omdat de tijd in die tijd, het politieke klimaat is nog verstrengd en men is dan, ondanks zijn optreden voor alle Duitse juristen, zijn er wel allerlei wetten gekomen die nog strenger waren. En hij is dan vertrokken naar Italië, waar dat hem in ballingschap leefde en een tijdschrift uitbracht in een poging tot het levend houden van de Latijnse taal.
0: Oké.
2: Okay. Ook bijzonder saai, denk ik persoonlijk, maar daar mag iedereen zijn mening over hebben. Ja. Ik wil hem een vriend van Chicken maken, omdat het zo een hele saaie man lijkt, die dat er dan toch voor gekozen heeft om te erkennen wat dat hem voelt en denkt, en die dat daar op een heel gezonde manier is mee omgegaan. En die op een punt dat er geen woorden waren voor wat dat hij dacht en voelde, dat hij daar toch een soort van taal aan beginnen geven is. En... Dat vind ik cool.
0: Ja. Het is ook maar omdat er taal is dat er over gesproken kan worden. Dat is de eerste stap die je moet zetten, is woorden vinden. Ja, cool.
2: En het feit dat er dan heel veel reactie op gekomen is op die woorden, en ik zit ook in die situatie en ik denk en ik voel dat ook, en is er van alles in gang beginnen kunnen komen. Dat was mijn vriend.
0: Mooi.
2: Karel.
3: Straf.
0: Wow. Ja. Wat denkt Corinne van de Karel Heinrich Ulrich?
3: Ja, het is jammer dat hem niet meer de positieve effecten had van zijn visie en ja. wat dat hem heeft proberen doen. En het is zeer jammer dat andere mensen dan uw goede woorden en uw goede visie gebruiken om jammer genoeg nog meer kwaad mee te doen natuurlijk. Hè.
0: Absoluut.
3: Ja. Want dat is acceptatie van la lettre.
0: Ja. Ja. Mm-hmm. En, ja. En je hebt gelijk, ik vermoed dat hij vandaag hiermee in de studio zou zijn en hij zou de parade hier vandaag voorbij zien hebben trekken. Zou hij wel blij geweest zijn met werk, of het grondwerk dat hij 200 jaar geleden gedaan heeft. Ja.
2: Ik beeld mij een minzame glimlach.
0: Voilà. In... Van de Duitse man op de ketchup.
3: Van, het is... van een hele saaie man die toch zeker en vast mens was. En, voilà. Ja.
0: Cool. Voilà.
2: Goed.
0: Mooi.
2: Ik heb ook een muziekje meegebracht dat daar wat bij past. Ik heb meegebracht Gladys Bentley. Dat is, we zitten 100 jaar later, 1920, een zangeres en een pianiste. Jaar 20 is zo de periode van de drooglegging en de bars met de geheime drankvoorraad.
0: Speakeasies,
2: heel veel live muziek, heel veel mooie dingen die gemaakt qua muziek. En ze zag een advertentie voor een mannelijke pianist om in zo'n speakeasy te gaan spelen. En ze besloot om zich als man te kleden, om die functie te krijgen en om zo dan op te treden in kostuum. Wat je nu zou kunnen kaderen als een soort van drag king. Ja. Denk ik. En eens ze daar was, dacht ze, ja, voort, ik zit hier op die positie, ik ben wie ik ben. Ze begon dan in haar kostuum met vrouwen te flirten, heel veel moppen te maken en gewoon los haar ding te doen, wat ik wel heel fijn vind. En ze maakte toffe muziek, dus ik wil daar heel graag met jullie samen even naar luisteren. We gaan luisteren naar Gladys Bentley met How Much Can I Stand?

0: Oké, okay, cool. Ah, ik hoor mezelf niet meer. Horen jullie mij nog wel?
1: Wij horen jouw stem.
2: Ik hoor u.
1: Sorry, ik ben kip aan het eten.
0: Ik weet niet goed wat er gebeurd is. Maar de volgende rubriek is een rubriek die ik in elkaar gestoken had. Maar het is de dag van de tegenslagen, omdat ik mijn notas blijkbaar niet helemaal bij heb. Maar ik weet het nog exact uit mijn hoofd. Het is helemaal prima.
1: Kun je even een simulatie doen van het ritselen van papier? Ja. Om toch de illusie te scheppen dat je notas
2: Maar jongens, al zo'n boek zeg. Goed, echt. Ja.
0: Met de hand geschreven is
2: ik
0: dat.
2: Ik zie het, ik zie het.
0: Ook nog eens kan opzetten. Ja. En hetgeen wat ik in elkaar gestoken heb, ik heb het cyberbejaard genoemd. Omdat het, het is niet echt helemaal cyber, maar ik vond het wel cool klinken. Maar het is vertrokken van de Reddit-post, waar dat ik iemand zag die dat in de ouderenzorg werkte. En die Dungeons & Dragons speelt met bejaarden in een woonzorgcentrum.
1: Cool.
0: Ja. Corinne, weet je wat Dungeons & Dragons is?
2: Ja, ik weet wat dat Dungeons & Dragons is.
0: Heb ik een stomme vraag gesteld?
1: Hier zit heel veel lading onder.
2: Nee, ik heb het nooit zelf gespeeld, maar ik weet wat het is. Want we hebben mensen in de familie die dat daarmee bezig zijn. En ik heb al drie keer gevraagd, leg me uit wat dat is. Ze hebben het me al drie keer gepassioneerd uitgelegd. En ik heb al drie keer gedacht, ik snap het nog niet. Dus ja, laat maar komen dan.
0: Nu, ik meen mij te herinneren, maar ik weet niet of dat klopt, dat je zo voor een nieuwjaar of een kerstmis thuis met de kinderen ook zo wel eens iets roleplaying in elkaar gestoken had. Een simpele variant of zo?
2: Een simpele variant. Ik heb een volledig spel uitgedacht en dat noemde de Katten van Stoomburg, met dat de kinderen nogal zot zijn van katten.
0: Ja.
2: En dat waren katten op reis en ze moesten tandwielen verzamelen, want de machine die dat de wereld in gang hield, was stilgevallen.
0: Ja.
2: Dus dat was een beetje roleplaying-achtig. Maar dan op kindermaat en niet met dungeons en niet met dragons.
0: Maar het principe was wel... Ik was toen onder de indruk, vond dat wel cool, ja.
2: Hm? Ja, dat is het hoofdje, dat is creativiteit en dan moet er last ergens uit. Hè.
0: Hop, borrel, borrel.
2: Voilà.
0: En dus ze hebben zoiets gedaan, of de kerel die dat over sprak, had zoiets gedaan in een woonzorgcentrum met bejaarden. En hij zei zelf wel, ik doe zelf al het rollen met de dobbelstenen en als mensen in slaap vallen, dan speel ik met hun karakter even voor totdat ze terug wakker worden. Dus met heel veel ruimte om even eruit te gaan en er terug in te komen. Maar wellicht met het idee om mensen actief te houden, om mensen geprikkeld te houden, om mensen erbij te houden. Wat vinden we van dat idee, dat zo role-playing games, story-based role-playing games, met die doelgroep?
2: Ouderen in het algemeen, alles wat dat verhalend is, dat verbindt hè, voor een groot deel. Dus lezen in de ouderenzorg is al lang een hype, is al lang een ding. Of dat je dan bij personen met dementie ze gemakkelijk meetrekt in je fantasie. Ik denk dat je gemakkelijker mee kunt gaan naar hun kant van de lijn. Maar ik zie daar wel zeker potentieel in.
0: Ja.
1: Ik ben ook aan het denken, het stukje wat vertellen ze vanuit hun character en wat is verzonnen en hoort bij het rolletje dat ze spelen en wat is wel uit hun leven en wat is hun fantasie die op Holland slagen is, dat maakt op zich in die context niet uit.
0: Nee.
1: We moeten niet gaan zoeken naar, was dat iets of was dat niks? Alles kan en alles mag.
0: Alles
1: en
0: kan
1: dat
0: en alles
1: is heel
0: mag. Ja.
2: En je moet er niet echt speciaal vaardigheden en kunde voor hebben. Je kunt gewoon deelnemen vanuit wat dat je nog hebt, wie dat je nog bent.
1: Ja.
2: Dus het is eigenlijk iets heel tof en iets heel laagdrempelig. Hè?
0: Absoluut. En als je dan een goede dungeon master hebt die dat een doelgroep wat kent. Dus ik hoorde dat en ik dacht, ik hoop dat ik later ergens terechtkom waar dat er iemand met mij nog Dungeons & Dragons wil spelen als ik hoogbejaard ben. Ik zie daar wel naar uit.
1: Fantastisch,
2: ja. Dat is de max.
0: Ja. Ja. En dan was ik wat op zoek gegaan. Er zijn zo nog heel bizarre dingen die mensen doen op de wereld in ouderenzorg om... Ja, die bizar als in atypisch
1: niet,
0: of niet standaard.
1: Niet,
0: En ik heb wel een aantal dingen gevonden, maar zoals ik gezegd heb, ik heb mijn notas niet meer bij, dus ik weet ze nog wel uit mijn hoofd. Maar ik wil eerst bij jullie eens horen, kennen jullie zo'n van die wat afwijkende dingen die daar in die doelgroep gebeuren? Ooit van gehoord, dingen die dat je eens hebt opgepikt?
2: Niet specifiek, maar algemeen in ouderenzorg, dat is alles wat dat te maken heeft met mens zijn. En uw creativiteit is zo breed als het aantal mensen op de wereld, om het zo te zeggen. Dus ik kan me wel voorstellen dat er heel veel creatieve zielen zijn die van alles hebben geprobeerd.
0: Ja, absoluut. Ik weet niet of dat het zo bizar is, maar iets dat op die lijst stond was Tai Chi bijvoorbeeld.
1: Keigoed.
2: Tai Chi en yoga is een echte hype in de ouderenzorg momenteel.
0: En wat denkt u daarvan?
2: Dat zijn jammer genoeg dingen waar dat je vaak wel nog drempels hebt en waar dat je fysiek vaak nog iets voor moet kunnen. Dus je hebt iemand heel bezield nodig om zo'n dingen aan te bieden, dat ook echt zijn publiek heel goed kent en dat ook de drempel ook verlaagt voor mensen. Want ja, bij ons, wij kennen dat, hè, yoga en tai chi, maar onze oudere populatie, die kennen fietsen en voetbal. Hè.
0: Ja.
2: Dus,
0: ja, dat is juist. Ja.
2: Maar ja, het heeft zeker potentieel. Hè. Als de basis is, ik zit leuk in mijn eigen lichaam en ik mag nadenken en voelen en beleven, ja, top hè.
0: Ja, denk het ook. Dus dat zie ik mij ook nog wel doen. Valpreventie, krachttraining...
2: Netbal.
0: Netbal.
2: Netbal, ja, dat is in de regio... In Oost-Vlaanderen is er zo een rusthuis dat daar regelmatig organiseert. En dat is zo een verschillende rusthuizen die samenkomen om netbalcompetities te doen.
0: Wauw.
1: Daar moet je toch al wel een paar vaardigheden voor hebben.
2: Het is van op een stoel. Maar dat wil daarom niks zeggen, want sommige senioren zijn zodanig gevig dat ze dan ook bijna plat op hun buik liggen als ze toch naar de bal duiken. Dan beseft ze dat er ook heel competitieve ouderen in de wereld zijn.
0: Ja, dat gaat niet... Dat gaat hier af. Oh, wauw. Ik zou gaan kijken en ik zou gaan aanmoedigen, denk ik.
2: Op mijn vorig werk was het thema Olympische Spelen en dan heb ik Olympische Spelen georganiseerd. Maar dat was dan... Ik had 3 wasmanden en een hele berg sokken dat niet meer bij elkaar paste. Dan hebben we de sokken opgerold en hebben we dan gewoon wasmand basketbal gespeeld. En pittenzakwerpen en...
0: Prima. Ja, keigoed.
2: In een ander woonzorgcentrum doen ze in de winter rendierenjacht. Dan verkleedt het woonleefteam hem als rendieren. En dan kunnen de senioren met nerfguns op het woonleefteam schieten.
1: Is geniaal.
2: Ja, op mijn huidig werk was nu hittegolf. Dus wat hebben ze dan gedaan? Een van onze afdelingen had de medewerkers in de Action allemaal waterpistooltjes gekocht. En zij hebben met waterpistolen op de bewoners geschoten, maar ook de bewoners op personeel. Dus kijk, dat kan allemaal.
0: Ja, wel tof. Rendierenjacht, ik ben helemaal mee.
1: De mooiste. Ja.
0: Ik heb zo nog wel een hoop dingen gevonden. Het gebruik van VR, zo van die VR-brillen, waar dat ik zelf wel mottig van word, dus het gaat niet voor mij zijn. Maar dat er ook heel wat toepassingen zijn. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ik denk dat dat voor veel van onze ouderen nog heel beangstigend moet zijn. Want die kennen al geen computer. Die kennen al niet per se zo alles van de gamingcultuur. Dat bestond bij u nog niet. Dus dat is wel nog een drempel dat toch nog betrekkelijk hoog is. Maar in de toekomst, ja.
0: Ja. In zo het terug nog eens thuis kunnen zijn. In het oefenen van vaardigheden, van een straat oversteken. Of en dat vond ik ook wel ontroerend, ook wel bij een levenszijnde of zo. Of bij een als je daar op een of andere steriele witte kamer zit, weet ik veel. Daarom was het thema van het ding cyberbejaard, omdat ik daar was uitgekomen. En ja. Voilà. Goed.
1: Dank je wel.
0: Graag gedaan. Ja. Ça va. Op naar een volgend liedje. En het volgende liedje dat we gekozen hebben, de groep heet Worker.
1: Worker.
0: W-H-O-U-R-K-R. En het nummer heet Squirk. En het is...
1: Voor Corinne.
0: Het is een liedje dat we voor jou gekozen hebben.
2: Oh boy.
0: Je hebt ons een aantal suggesties gedaan. En dan hebben we dat door de Radio Centraal molen gehaald. En we denken dat dit iets is wat in de doorsnede van het Venn-diagram zit.
2: Ik ben benieuwd.
1: Geniet ervan.

0: Voilà, dat was...
1: Straf van Toebak.
0: Worker. Worker.
1: De worker.
2: Squirk.
0: Voilà. De volgende rubriek is die noemen we de 100 seconden. Het gaat als volgt. We hebben 100 seconden de tijd. Jij en ik spelen samen, Corinne. Wij zijn één team, we spelen met elkaar, niet tegen elkaar. Randa heeft een soort van raadsel bij dat ze gaat inleiden met één zin. En dan moeten wij ja-nee vragen stellen. We hebben 100 seconden om erachter te komen waar Randa op uit is, wat ze juist bedoelt.
1: Oké.
0: Voilà. Als jij klaar bent, dan lees je de zin en dan start ik de tijd.
1: Ik zoek mijn zin. Goed, ik ben er. Enkel het ritme kon de duivel weghouden.
0: Gaat het over dansen?
1: Nee.
0: Shakira.
1: Helaas niet.
2: Oh, en over muzikanten?
1: Ja?
0: Ah ja.
2: Muzikanten.
0: Een drummer?
1: Nee.
0: Een groep muzikanten?
1: Ja.
0: Zijn de muzikanten mensen?
1: Wat zou het dan zijn?
0: Honden?
1: Ja, het zijn mensen.
2: Het
1: ja.
2: zijn mensen. Is het iets traditioneel cultureel of zo? Oei.
1: Ja.
0: En hier in onze contraille, in Europa?
1: Niet Europa.
0: Afrika?
1: Nee.
2: Azië?
1: Nee.
0: Amerika?
1: Ja.
0: Noord-Amerika?
1: Ja.
0: De Verenigde Staten van Amerika.
1: Ja.
2: Dus we weten het is Amerika, maar we weten dus echt voor de rest nog niets.
0: En wat was de zin? Enkel het ritme?
1: Enkel het ritme kon de duivel weghouden.
0: Oké, de duivel weghouden. Exorcisme.
2: Ja, duiveluitdrijving.
1: Nee.
0: Ah ja. Zoiets, een variant van Zwarte Piet of zo?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nee.
2: Van de kerstman dan.
0: Ja.
1: Nee.
2: Iets van de duivel weghouden, zodat ze een goede oogst hadden of zo, weet ik het.
1: Nee.
0: Ja. Is het nu of was het vroeger?
1: Het is iets uit het verleden.
0: Het verre verleden, ver. Van toen de originele mensen die daar woonden.
1: Nee.
2: Dat was heel politiek correct.
0: Ja.
1: We zitten in qua tijd in de buurt van Gladys Bentley, zal ik zeggen.
0: Ah ja. Dus de drooglegging. De duivel is alcohol.
1: Nee.
0: De duivel is drugs.
1: Nee.
0: De duivel is overspel.
2: Nee. De duivel poeperij, is anders geaard zijn.
1: Nee. Oké. Nee.
2: Anticlimax.
1: Jullie zaten snel op de muzikanten.
0: Ja.
2: Allee, toch een puntje.
0: Ik ben wel benieuwd eigenlijk.
1: Ja, we hebben... Het is een eenmalig event. We zitten in 1918 in New Orleans. Dus het zuiden van de Staten van het Verenigd Amerika.
0: Ja.
1: En de buurt wordt geterroriseerd door een seriemoordenaar op dat moment.
0: Ah.
1: Iemand die 's nachts de mensen afmaakt, vaak met een bijl of gereedschap dat gevonden wordt bij de mensen thuis, daar rondslingert en hij gaat binnen en hij maakt de mensen dood.
0: Chaka.
1: Op een gegeven moment wordt in de krant een brief gepubliceerd waarvan dat gezegd wordt dat het van de seriemoordenaar komt. En daarin staat, ik ben geen mens, ik ben een duivel. En ik wil vertellen dat ik volgende week, dinsdagnacht, opnieuw rond middernacht de stad zal rondtrekken. Maar dat ik beloof om elk huis over te slaan waar op dat moment een jazzband aan het spelen is.
2: Echt een band.
0: Ja. Dat klinkt wel iets als de duivel zou zeggen om mensen het aan te doen om naar jazz te moeten luisteren.
1: Ja, exact. Dus die nacht zijn er op heel veel plaatsen, in heel veel huizen, heel veel cafés, feestjes georganiseerd. Iedereen heeft een jazzband geboekt en iedereen was aan het dansen en aan het vieren. En die nacht is er niemand vermoord geweest. Er zijn verschillende theorieën. Het is niet geweten of dat effectief van die man kwam die dat de moorden gepleegd heeft.
0: Of vrouw,
1: ja, dat klopt.
0: Ken
1: klopt.
0: Hem. Of is het ooit uitgekomen wie dat was?
1: Nee, is nooit we gedacht. Weten het nog altijd niet. Er zijn een paar verdachten, maar Jack the Ripper gewijs hebben we geen uitsluitsel. De bekendste theorie is dat het een jazzmuzikant met een commercieel inzicht was.
2: Slim bezien
1: wel. Geschreven heeft. Na die beruchte nacht zijn er geen brieven meer geweest. Zijn er wel nog enkele moorden geweest. En dan is daar een fenomeen een stille dood gestorven.
0: Oké.
1: Voilà.
2: Oké.
0: Niet geraden, maar wel een goed verhaal.
1: Voilà. Kijk.
0: We gaan dat volgen met een liedje. En het is...
1: jazzmuziek.
0: Nee, het is geen jazzmuziek, maar het is ook wel pingelpangel. Het heet La Retour à la Raison van Theo Teardo. Of Teardo, Teardo. En ik vind het heel boeiend, maar het is zeker pingelpangel. Vanaf dat je begint, ga je zeggen pingelpangel.
2: Oké.

0: Zo.
1: Oh. Zet je me aan.
2: Zet je me aan?
3: Ja, ik sta aan.
2: Ik wou zeggen, het
0: meestal heb je de andere en ik ben
2: ja,
0: in de
2: klopt. Ik ben blauw vandaag in plaats van rood.
0: Ja.
2: Dacht ik, doe een position switch.
0: Vandaag is blauw de kleur
2: in
0: van je lippen.
2: In het thema. Oei, dat zou heel erg niet. Is er een dokter in de zaal?
3: Kan er iemand reanimeren?
2: Zolang ik praat, is het oké, ja. Denk ik.
0: Alright.
2: Goed. Tijd voor de volgende rubriek.
0: Ja, die is van jou.
2: Ik heb iets meegebracht, ja, klopt. Ik ben op een verhaal gestoten dat ik bijzonder vond en wat ik graag vandaag met jullie wou bespreken.
0: Oké. Okay.
2: En het is het verhaal van een dame die in de jaren 90 in New York rondliep met een blonde pruik, een rood superheldenpak en een gouden masker.
0: Oh, dat is snel geëscaleerd, ja. De blonde pruik tot daartoe, maar ja. Oké, okay, ça va.
2: Een gouden masker.
0: Gelijk Wonder Woman of zo.
2: Ja, achtig. Inderdaad, eigenlijk is dat waarover dat het gaat. Het is niet de mensen die zich verkleden in New York om als superheld met u op de foto te gaan. Maar het was een vrouw die zichzelf echt een superheld vond en die zich ook zo gedroeg. Zij had geen bijzondere kwaliteiten of bijzondere dingen. We hebben het daar ooit eens over gehad, over dingen die mensen kunnen dat bijna superheld-like zijn.
0: Ah ja, ja.
2: Dat is niet het geval. Het was een hele gewone vrouw die zichzelf zo kleedde en die zichzelf een superheld vond. Zij noemde zichzelf Terrifica.
0: Terrifica.
2: Terrifica, dat is haar naam. En zij doolde rond in feestbuurten. Zij hing rond in bars met één missie, een superheldenmissie uiteraard. En dat was vrouwen beschermen.
0: Zij hing rond in bars.
3: Om vrouwen te beschermen.
2: Exact.
0: Nee, meneer de agent, ik hang hier rond in deze bar om vrouwen te beschermen.
2: Dat is wat ik doe. Zij is een real-life superhero. Gewone mens die zich verkleedt als superheld om misdaad te bestrijden.
0: Maar hangen die niet rond op daken in de plaats van in bars?
2: Hoeveel misdaad gebeurt er op daken?
0: Dat is waar.
2: Ingrid, beduidend
0: ja,
2: minder.
0: Ik voel mij betrapt. Ja, nee, je hebt gelijk. Ja.
2: Of iets minder als in bars. En zij had een specifiek doelpubliek, de bars. Zij richtte zich specifiek op vrouwen die dronken waren en die at risk waren, volgens haar, om misbruikt te worden. Of om misbruik, waar dat misbruik van genomen zou kunnen worden. Zij richtte zich op, of haar idee was, er gaan heel veel vrouwen zijn die dingen doen waar dat ze spijt van gaan krijgen, als ze te veel gedronken hebben.
0: Beschermen tegen zichzelf?
2: Ja. Tegen okay. Zichzelf en tegen de mannen.
0: Ja, oké. Okay.
2: In haar...
0: Tegen iedereen.
2: Tegen haar iedereen.
3: Perceptie.
2: Ja, klopt. En zij had daar tools voor om die missie, om die taak uit te voeren. En dat was een fanny pack.
3: Ja, dat is echt wel heel impressionant. Als je dat op je ziet afkomen, een fanny pack.
2: Ja, dan voelt je veilig direct, hè.
3: Ja.
2: En in die fanny pack zat pepperspray. Mocht ze iemand moeten verdedigen. Een fototoestel om daders vast te leggen. Om er een foto van te maken.
0: In wat jaar zitten we ook weer?
2: 90, jaren 90.
0: Oké, okay, ja.
2: Eind jaren
3: 90. Nu zal het op Facebook komen, maar dan nog niet.
2: Dan nog niet, nee.
0: Voor digitale fotografie is dat dan toch...
2: Ja, dus dat is een Polaroid of waarschijnlijk zoiets dat je achteraf... Een analoge camera dat je achteraf moet gaan
0: ontwikkelen.
3: Wacht even, ik moet even doordraaien.
0: Kruid. En dan dat kruidvat met je rolletje.
2: Ja. Ja, om dan 2 weken later aan de politie een foto te kunnen gaan geven.
0: Een wazige...
2: En dosje Smarties had ze ook altijd bij. Dan deed ze dat pillen waren die energie gaven.
3: Aha.
2: Het zegt iets over de vrouw zelf. En op zich klinkt dat nog wel ergens als je ver...
0: Maar zo van, ik ga die pil nu pakken, ik ga in een hulk veranderen of zo.
2: Zoiets,
0: dus ga maar lopen.
2: Ja. Ik denk dat ze moed nodig had. En dat ze zichzelf geen moed kon indrinken, want dan was ze zelf misschien at risk.
0: Ja.
2: En dat ze dat zo dan aanpakte.
3: Smarties is veilig. Ja.
2: Smarties is oké, okay, ja.
3: Ja.
2: En wat ze deed, was niet vanuit, ik wil oprecht vrouwen beschermen.